0: valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yes, yes, yes. We are the world. De wereld is van iedereen. En het is ook leuk om vanmiddag te horen bij zo'n bijeenkomst. Waar we allemaal blij en vrolijk zijn. Het weer werkt ook mee, hè, mevrouw D. En dan mogen we toch echt een beetje gezegend zijn op deze dag. We hebben Wakapassi, dus het zal niet druk.
1: Prodowaka.
0: Dus het zal niet al te druk worden. Maar we doen ons best. En,
1: we zijn in de uitzending.
2: Maar als ze thuis mogen ze ook.
0: Meneer Lisse wilde wat zeggen.
3: Nee, nee. Ga je gang.
0: Ja, dat was het. Ik ben klaar. Ik geef de microfoon.
2: We gaan naar de tweede uur van uitzenden, luisteraars. Ga dit maar naar Osso, de want doneer toe. Meneer Harry, ik kan kaart nemen, maar alsjeblieft, pak die mee.
4: Ja, mijn kon dadelijk naar nummer. Je weet nog, want ik woon toch was even voor mijn kaart nummer.
2: Ja, misgaat.
4: En ik ben tegen een minus af bij mijn ere. Kan ik kwam in bij ere of meneer Roy Kaikushi?
2: Nee, dat
4: was massa legde uit. Want ik ben assan, wat is die bij elkaar moet een vondelpark? Was ook toestoot, die ook naar Suriname plek. Onder wat je bent.
2: Nee,
4: dat
2: ben ik ook naar de burgemeester.
4: Nee, nee, nee,
1: vanuit de burgemeester.
4: Nee, nee, nee, nee, nee.
3: Je hebt gelijk.
4: Hoe ben ik met een Vondelpark dan? We gaan naar Surinameplein.
2: Oh,
3: dat is een beeld. Naar een beeld voor Aboy-Dinnen.
4: Ja, voor een... Vamoy naar
2: Dinnen. Gaan de mensen
4: kiezen?
3: Dat klopt.
4: Ja, wat vrouw die dat pedo heeft. Motor dat pedo, we gaan naar pedo. Maar plus, let me niet eens aan het morgen. Let me wel. Als ik kijk hoe ze samen zijn aan dat die... Even allemaal nog de mogelijk bakken dat goed doen. Bakken. Nee, we gaan moeten vanuit Vondelpark. We gaan langer naar Suriname.
1: Ik
4: ga
1: vrienden Marta Fabi. Adina. Adina van dat
3: toe. En dat me vind jammer dat we op bepaalde zijn die en geen bent als stop.
4: Ja, ja, is raar.
1: Maar ja, als je geen subsidie meer krijgt.
3: Nee, maar je had ook subsidie voor je.
1: Maar alle deze mannen subsidie, die kiezen.
4: Maar de man geeft maar subsidie, want ik ben moeilijk te maken. De man geeft
1: die subsidie, maar Lucas had een dag naar Tori.
3: Dame.
4: Tori, als je naar Tori, de man dat kiest onder de
1: lijn. Omdat dat net wat meneer Dissel zegt, een eenheid nodig.
4: Wel nou.
3: Dame.
1: Dat is een heel klein voorbeeld voor Lukutaki. Hoe kiezen we een gebouw? Ja, maar Lucas zou weer dagen. Onderling met Broca Priest.
4: Dan moet je zo'n soort bakken met een boom, big fout met Mickey. Een big fout met me, we noemen graba man. De wet maar een goed money voor organiseren 1 juli. U teka money langa langa go jiwa wet maar nga watra na wa industri ma make dem organiseren sa ji uno. Ereke dat de Jew organiseren one face. Ereke dat Deutschland ook organiseren one face die man. Allemaal even organiseren. De maatschappij gaat je go 1 juli na je go na adat na go 1 juli tak we go man was slaven is aan energie not energie voor slaven of stamp staat en we vira face dc of what it is not energie maar
1: bij actie van beeld toch meneer Lisse van beeld voor kwaku na atrawang goni is die beeld geplaatst is het geplaatst maar er is een rom gevraagd er is een rom gevraagd
2: ik hoor
5: een telefoon
2: van Amman neemt het kon de Amman zijn de naam pe
6: Anton de Kom
2: Anton de Kom afschuldig is die Anton de Kom staat daar
1: nee het is een heel andere
2: afschuldig dat we met vrouw denk ik bedoel
1: goedemiddag meneer welkom
5: Ja, abeer voor Anton de Kom, hè?
1: Ja,
5: maar luister goed naar
1: het kan. Wat is je naam? Lucia meneer Maarbach is gekomen om donatie te doen. U kunt bij die dame daar gaan. Het loopt een beetje
3: rommelig, maar
1: kom. We gaan verrommelig, de mensen komen omdat de mensen de stad in zijn geweest. Ja?
5: Maar wacht even, ik wou iets zeggen over die beeld van Anton de Kom, hè?
2: Ja.
1: Look, je kunt met die dame, met die dame even afhandelen. Ja. Vind je?
6: Ja. Mm-hmm. Oh, u heeft er echt gelachen. Hebt u uw naam erop gezet en uw telefoonnummer?
1: Harry. Dames en heren, Atore Wakadesma en Wakako, één voor één de Wakako in zee. Kijk, het is een mooi gebaar. We zeggen dat we niet één zijn, maar we zijn degelijk. Want iedereen geeft gehoor aan het oproep. Dus maar ik heb een mooie kompotje en er is een lekker bakje eten, lekker drinken. Een dame heeft gember gebracht. Dus Atore Waka en Wandelja.
3: Roep ze op.
1: Komen jullie, want hij Wandelja. En Nyang en Waka wam drinken de. en iedereen kan komen. Het is alleen maar goed bedoeld, het is voor het gebouw, want Lukufa we payamoni dape, net wat meneer Lesse ook weer zei. We desma, ik heb een programma gehoord, desma tak de pay, kou tak fodusum. Nee, wacht, laat maar een klein voorbeeld, dit heb ik zelf op de radio gehoord. Den centi dinesma abdapena. Ronen de president.
2: Ja.
1: De man actie 4400. Dat was dat. Afu naar de gemeente en afu daarom den tentie dierissen omdat ze dat kan. Daarom den tentie dierissen omdat de moskie gemeente de helft voor ammonie. Vandaar dat wij de tol daarvoor betalen.
7: Moet morgen even naar de garage.
1: Ja, ik heb het programma zelf gehoord.
7: Dit ben ik blij mee, want ik mag het horen.
1: We zijn in de uitzending, hè? Ik heb het zelf gehoord met mijn eigen oren dat dat de oorzaak is dat ze dan de helft aan de gemeente moeten betalen. Kijk, dat bedoel ik. Komt-ie maar door. Als je voor een donatie komt, komt-ie maar. En dat bedoel ik. Mensen stromen naar binnen en dat vind ik fijn. Goedemiddag. Uw naam.
8: Dank u wel.
1: Uw naam is? U komt voor de naam.
8: Ik heb niet binnen drinken gezegd.
1: Nee, dat hoeft niet. Iedereen kan binnenkomen. Ja. Dat is mevrouw Hortans, Lins. Lins. Nee, dit is mevrouw Vanenburg. Omdat u keek naar de andere kant, vandaar dat ik zeg. Nee, ik denk het niet van mevrouw Lins. Dus, u kunt, als u gaat voor donatie, kunt u bij die dame gaan. U kunt het zelf, dan geeft u een envelop in de schrijf.
8: Telefoonnummer ook, want dan kunnen we u bellen als het
1: niet doorgaat, krijgt iedereen zijn geld weer terug.
8: Die willen hebben.
1: Dames en heren, als aan een wakkerja, een wandelja, de mensen lopen zoetjesmaat. Lopen ze naar binnen en dat vinden wij van Tori en Chatori vinden we wel fijn. Komen jullie maar. Want Lucia heeft niet voor niks gewerkt voor jullie.
2: En goedemiddag.
9: Het gaat met u.
2: Het gaat rustig goed met jou. Ja. En luisteraars, als jullie tijd hebben en jullie ook doneren. Wel, Arie, ik ben vergeet hoe Kara nummer maken van gebouw.
1: Hij is even met Norman bezig.
2: Sorry.
0: Ik wil ook even wat zeggen, beste mensen. U kunt ook WhatsApp berichten sturen of WhatsApp bellen. Het nummer van de WhatsApp nummer van Radio Maat is 0613 20 08 601. Ik herhaal, WhatsApp nummer Radio Maat 0613 20 08 601.
1: Dat is de vorige keer. Maar ja, we hebben een stagnatie, want er is een prodewak en iedereen is daar naartoe. Ja. Maar dat geeft niet, dat mag de pret niet drukken. Wij gaan gewoon door. En Harry is er, dus Harry zou de nummers opnemen.
4: Ik mag ook aan de prodo, ook aan de ring, maar de
1: one prodo, dat is een prodo, jam prodo.
2: Harry, je moet aan nummer kaarten, toch?
4: Dat hebben we pech gehad. Maar aan de nou, de abba pech, want naar de pchi ook toe, dat vind ik pchi dogo. Want Uno, na de wede, de sierat, hoe wil ik over het aanwezig?
1: Harry, laat ze Harry kreba, Ede. Ze is Corrie.
10: Almere, de Marokkanen. Bij alle de barakken, de bijen, de verzieren, de maak de mooi. Ik geef de verjaar, ook zo pokoe, geef de feest, pudding. Ja man, bij alle de pressie.
4: Mi breed vijf takasani. Maar dat toch dat me denk je dat vijf takasani zie. Me hoop dat we losse naast maar denk je dat je een bedoel naar gaan zetten. Dat we kan bij one pressie no more, we kan go, one no more
2: wensukoe.
4: We hebben voor waar we moeten hebben voor de psychiatrie committee schrijven. Dat dapper ook als door.
3: En we moeten horen.
4: We moeten horen, ja, we moeten leren, onderhouden.
3: Ja. Want Harry, wat is mijn etaksani? Mijn liefje vanaf 61. Moni vadon falek voor die blakas na magia. Nomek wamp den collega, dat weet man die zwet. Ik denk hij spot moni vadon.
4: Ja, maar mijn etaki. Amoni fadon gibs ma. Ma ano alas ma feni. So, maar dan kan je niet iedereen over één kam scheren.
3: Nee, Harry, ik ben helemaal eens met jou. Maar Sammy want Takari, Desma pe amunigo. No be apati. Want they not do next year de trouwen.
4: They not do next year, no nee. En dat is jammer.
3: Alle burgemeester, de komtere van burgemeester ben Boem van Tijn. Aman druk bepaalde rapporten voor ze naar die bekaart door zijn negatief. Aman hoor ik onder de pet. Aman bij die money, subsidie money. Van Meekeren, kan ik bij jouw programma van Meekeren. Aman bij school voor Kona Fosie, voor al die standaarden. En aan de wetman. Sibi un futu te
4: weg. Nou, onze hebben doen.
3: Naar de blakama Sibi u een futu.
4: Ja, onze hebben doen.
3: Aan de money hebben
4: ze. Nee, aan de direct hebben ze. Want die mikoyen en die dat meren deze voor Assee Dijk was onderhanden voor Suriname. Want de Sona vrouw moet ook uit een Sona komen. Dat na in het tempo 75, 76. Dan heb je kosi. Tak ya de sasa we do ya uno be mandu len den de sani sasa na u fen buwe kanin bakara mas ala so sta de gwe ta belgia da de sana mas repi bare ga ta esku ta do re stop to re bis ala de sta gwe baka ara no se to ni me di problema wa to be next na do na bi
2: noti for
4: you want sani be de ta ku ya suria ara ne sa da gwe ya la ma da kondor mes drago uno
2: tra se fe ga blaka bal. We gaan de eerste stad in comforteren dat Harry buiten is. Ja, Harry parkeert zijn auto meters verder, kilometer verder, dat Harry wat komen. Maar Harry, om mijn money, dat Harry komt de pistool.
4: Ja, en dat zijn dat
3: meer. Richard, actie van deze man, ik ben rokken naar UEV, die ik ga naar FUT. Dan Blakasma is een briefie, onschreven naar UEV. Hij is met die mocho, luister goed, hij is met die mocho naar Suriname.
4: Ja.
3: Met Tijgi, echt.
4: Ja.
3: Mij ben actie allemaal, mij ben op een brief. Ja. Look, maar Tijgi, val ik voor Sanipsa. En daarom is mij uit de brongen met hem met dat. Uno mis die altijd de witman schuld. Want vaak we doen dat die vinger wijst.
10: Maar we zijn zoals we zijn. Misschien is het tijd om te gaan. Sorry.
2: Gaan ze weg?
10: Ja, ze gaan
2: alleen maar van de meer. Dit is geen
10: jammer. We zijn zoals we zijn, maar.
2: Dat is een mooi.
3: Nee, maar dat is niet. We zijn zoals we zijn, maar als je in een grote maatschappij komt en je hebt shit, dan kan ze niet roken morgen zo.
4: Dus wat zijn mijn normaal grappen met die eerlijk? En dat is altijd voor mij, Allah, ja, dat is altijd. Serna ube de na Serna. We zijn in een pretty. We zijn afhoef minja of je zijn afhoef minja en je mama minja. We smoken een sigaret, men smoken afhoef met die afhoef. Zo we bats. Nu kon naar Nederland. Alles hebben we hier. Unaf praat in jammer, iedereen krijgt een portie voor zijn eigen. Mina bats morgen ga je ik geef je sigaret alles aan de mogelijk. Dan lukt voor jullie bangosrif. Dus hoe zou je doen bangosrif?
3: Ja, maar dat is niet verwonderd, Harry.
4: Is verwonderd bij mij.
3: Nee, I verwonder you. Ja. Maar luister eens, die omelenassenang, hebben een arme maatschappij. Dus stem me praat naar jou.
4: Ja.
3: Je hoort graag dat dat erop praat naar jou. Nou doe aba mogelijkheid dat ook al drief ik mogen dat als een echte karakter voor een persoon kan adoren.
4: Ja, maar
10: waar zal het aan liggen? Want ze dan hoe ben je aan het together naar alle volk?
3: Ja, jawel. Jawel, ben ik. Apis, zei je dat daar, met de helemaal eens aan jou. Helemaal eens, met elkaar contact, want er is niet. Maar nu willen we in een tramaatschappij, hoe op tram mening over andere dingen, in elkaar veranderen. Go nou naar ze dan. Dat als maar de pijp begon in zijn na een takwantode. En ik kan die niet eens kon in zijn.
2: En die actie niet is zoveel
3: wat ik hier had. Maar als ze naam, dus is er ook een verandering in die maatschappij. Maar leg je ons dan uit, het is geen. Het is.
10: Als een naam, wie is Anna Abi?
2: Ja. I don't know.
3: Minetak over vreemden. Over mijn eigen brada. Mijn eigen brada, directeur van financiën. Mijn eigen brada.
4: Zeg maar niet.
2: wacht even.
3: Mijn eigen brada ben de kashouder voor die abroche bij Miki. A een nanga amang salen doen nanga moni. En mi aguantara brada bij Abin Fanoudu. Amang beta in een verzorgingshuis. A braaf mi de miljonair na senang. Pe amang bij Libi. Nog geen 200 meter voor Suriname rivier. Tegen we naar Leonsberg. Ook niet naar hem omgekeken. Mm-hmm. Dus ono moest hij mi. Dat als ze nou zo, die ongwelibi, die mi gwelibi toen die tijd 1961, mi was 17 jaar, en als ze nou dat de moro.
4: Nee.
3: Alles aan het veranderen.
4: Ja.
2: Dat de economie.
3: Oké.
5: Wanneer werd ik gekomen?
3: 61. Ik ben hier 18 geworden. Dat is boelanga.
0: En hij lijkt nog steeds op 18.
4: Ja, maar...
3: Je moet het tegen mijn vrouw zeggen. Want ze vindt me heel raar, man. Dus dan moet je tegen haar zeggen.
0: Nee, maar... Ik ga haar een appje sturen, ja?
4: Nee, maar... Doe maar. Hoe vooruit de rust systeem
3: voor je worden? Ja, maar aan de jongen... Hoe allemaal een heermaatschappij verandert in alles.
4: Hoe verandert...
3: Ja.
4: Maar zo gaat het niet.
3: Ik ben sabi tegen mijn mati... Akino, ano, abeyangama, e praat, e wak. Maar ano, de moro ook, ja niet. Amma, a vrouw... Sap dat Emma, ik is AOW. Hij toch een voeramonie voor Emma. Ik kan ik het vertellen en vingerwijs. Jana neer dus nog een tijdje. A invalide kaart voor Emma. Pref agotek Emma. A make a nummer go naar een vriend voor een. Ook naar Blakasma. Dus uno moest tijdje. Ja, hoe we met elkaar zijn. En wat je er maar kan even binnen als ze naar Arobipsa. Omdat hij een kleine gemeenschap wil. Hoe allemaal af ons reven. Ja, zei brader Libi naar Amsterdam. Je en Libi soms kan hij. Waar je afjaren is je brader. Maar dat kan niet in Paramaribo.
2: Nu niet meer.
3: Ja, een voorbeeld. Hè.
4: Ja.
3: Dus,
0: goedemiddag. Even moet je die onderbreken. Want het WhatsApp-nummer werkt. En we hebben een bericht binnen. Goedemiddag. Kan het bankrekening... nummer nogmaals herhaald worden.
2: Meneer Harry is een wakker schudden, want hij ziet niet recht. Goed dat hij even belt, want hij had niks te doen.
4: Ja, bradassa. Sorry. Mijn huiswerk, doe ze de wand doen dat. Mijn karadekenen is de walees doen. En mijn begonnen dat uno. Mijn karadekenen is zo, maar dat uno doe niks. Mijn tak dat uw money uw guru, maar u pot probeert te de eind van moest, u probeert voor 50 euro.
0: En vrouw, ik zie pot herhalen bankrekening.
4: Ja, maar herhalen, maar ik moet haar vrouw toe. En mijn karadekenen moet daar nog pot.
0: Ik weet niet of het een vrouw of een man is.
4: Wel, hij maakt niks uit als het een man is. Maar Karen, ik hoop dat die pot die. Rekening nummer ten name van het gebouw. Hoe heet het ook? En nummer naar NL. NL Nederland dus 04 Rabo. En dan nummer naar elkaar, dan nummer duidelijk doen met weer. 3 0 3 7 0 1 8 4 8 6 6. Ten name van Stichting MCC Maart. Dat peepot die bijvoorbeeld een... Waarom neem van zijn neem elkaar?
2: Een party. Een gebouw.
4: Ja, maar peepot. Peepot kenmerk. Een kenmerk. Dit apakart dat peepot kenmerk. Dat peepot die... Tori et chatori. Dubbele punt. Dat baka a tori et chatori. Dat peepot die... Gebouw. Dat is maar sabi, dus dat de man zijn die in de administratie sabi dat 50 euro die zie, naar van gebouw. Men begu brada na ngasa, uno megu e begi uno wat asana no uno le familia ku oikba. Na favor se pota gyar mo tapu des mino de girat mo meg furu fa ko bo dis me.
2: O te eta favor
4: se. 4 September.
2: Da pe a feast ori.
4: Feast ne ori. Dale ku mi ko di feast o ko nya do ko fomi.
2: Ne mo se ni so.
4: Eh brada no ver me.
2: Asa yo no da uit no deso. Ara de fros al lobby no deso. Ai.
4: In a quantum no carry. You cannot make in a com.
9: Hari
4: de Jaco, Ukoluko Hari,
0: now has Uncle Facebook to see now.
4: Uko pota money me begu.
0: Say Facebook me begu YouTube.
4: Mevrouw Kori.
3: Mevrouw
4: Kori.
2: Mevrouw
4: Kori.
2: Mevrouw
4: Kori. Mevrouw
2: Kori.
4: Mevrouw Kori.
2: Mevrouw
4: Kori. Mevrouw Kori. Mevrouw Mami love you all too, you know, Sana from me love you, Allah Sana from me love you.
2: And I got you, I'm super kind of you.
3: Yeah.
4: In after I come, I want to know the kid that not the kid that's in.
9: No, because I told you, I'm going to hang out
4: there. She tests my son, Miss Anna. Yes,
2: Is it good? Is a lot in the lottery.
9: Yes, Cory, if we want to see Harry, that's
2: Melody Ann. Melody Ann.
3: Harry, Harry, Cory, no, Abu Assa.
4: Tuba?
3: Harry, Cory, no, Abu Assa.
9: Cory, I'm coming in some.
3: Oh, no, we'll be done. What was it?
2: Maar ik kom speciaal, Corrie kom speciaal niet Harry.
3: Oh,
2: nee, de Harry met zieke mee, dat Corrie met dede.
3: Oh ja.
9: De Corrie moet maar kinderen vloggen.
3: Oh ja.
9: Ja, Toris.
3: Dat ook kan worden.
4: Maar is dat samen nog maar begrijp?
9: Ja, begrijp.
4: Want als een vrouw weet dat voor een vrouw loopt, maar zij de mek minder maar vinden als een vrouw.
2: Omdat
9: je niet een lukken wat...
4: Niet een lukken maar redden.
3: Harry,
4: Harry, or Bosu.
3: E, B,
4: B. Me, me, me,
3: me,
4: me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me,
9: me,
4: me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me,
0: me,
4: me,
2: me, me,
9: De Harry is in de vrouw, nee, dok.
4: Meneer dok.
0: Harry, Harry.
4: Ja.
0: Mag ik even wat tegen ze?
4: Oké.
0: Misschien okay. Was aan het Jarusu, Jas en mijn pet.
4: Ja,
0: maar wacht een minuut, wat kan je doen? Maar zeg ik dat, gewoon een bosje te even toch?
4: Nou, minuut, wat je bosje morgen?
0: Nee, tracé.
9: Tracé, iedere tracé.
4: Nou, dat is een dame voor haar. Dat is een dame voor haar.
0: Probeer.
4: Nou, dat is een nak. Dat is een nak. Dat is een nak. Dat is een
0: nak. Ze is zo lief. Ik ken haar al zo lang.
4: Ik moet niet voor haar. Ik moet niet aan haar.
9: Ja, ik heb maar om een lange week te komen. Ze had het nou leuk en ding. Ze had alleen een hot pen.
4: Ja, maar.
9: Ze had een hot pen.
5: Ja, ze had een hot pen.
4: Hij heeft een hotel.
2: Alô, me brene na firme, me esfire. Me dá uma zida na firme, me esfire. Como é que me esfire?
4: Me lembra a Amanda do David.
3: Olha aí.
4: E a moça?
2: E a moça? Telefone.
4: Telefone, telefone.
2: Como é que eu
5: sei? Prática da fé, né?
2: Telefone. Alô?
3: Sarah,
2: alô?
0: Even stilte aan de tafel,
9: alsjeblieft. Stilte.
11: We kunnen de bellen niet verstaan.
4: Je kan alleen maar luisteren, je hebt niks te zeggen.
11: Mevrouw Dulder, even wachten, want we kunnen niet verstaan.
9: Even wachten, want Harry is weer bezig. Aan ook een blikje.
4: Is goed.
11: Ja,
4: dankjewel.
9: Gaat
4: u
9: door.
12: De groet aan meneer Lisser.
11: Meneer Lisser, mevrouw Dulder doet de groeten via de radio. De groeten van meneer Lisser. Al die beste, de groet aan die vrouw.
3: Dankjewel, doe ik.
11: Zeg, ik ben niet
4: begonnen. Ja, ja, ja.
3: Nee, maar dat komt wel.
2: Meneer Haringwe, wil je dus
11: kan ook een keertje op een keer.
4: Wacht u nou op, mevrouw, dat is wat hij me was.
12: Nee, ik heb dat taten nog. Ik zeg Loesje.
4: Oké, Loesje.
12: Wil mij iets fluisteren.
2: Loesje, wat is je poetje?
12: Is zo ver. Anders zou ik zeggen, kom eens in mijn armen en ik zal je hart verwarmen.
9: Ik kleur jij zo, doen. Als voor Reggie Jackers vloeg.
12: Je moet zeggen geaccepteerd.
4: Hoe bedoelt u
12: dat? Maar ik zie bij Lucia, er komen mensen, hè. Ze komen, hè.
2: Ja. Het komt goed, het komt goed.
12: Oké, schatjes, ik blijf
2: er. Dankjewel, ja.
4: De man, this man, this man, want this man,
9: dat vrezen we niet voor.
4: Ja, met this man ook appreciëren, zijn niet de.
13: Rode wakker.
4: Heb je een paard, die een paard, dan maar een stort.
9: Ze kunnen het ook overmaken, dat is geen punt. Meneer, wilt u ook wat zeggen? Het is ook uw programma, hè? U wilt niks zeggen? U bent toch niet bang voor Harry, hè?
4: Ik ben er nog bang voor u, hè? Ik ben daar nog.
2: Meneer, ik kan toch wat zeggen
4: dat
2: hallo.
4: Het hier gezellig is. Hallo, wie vindt weer zo'n gwaar
9: in aan het doen? Ja, ik denk dat ik het niet heb. Anami, dat is mijn actie, mijn dat dat is mijn actie, dat mijn wang kon je haar. You know what, Juru? Oh,
2: nee, ik vergeet, hoe dat wat er aan heen? Hoe kan van jouw zanger?
9: Toen maar dat
2: ik. Norman van Goom, ik weet hier, Anami one day.
9: Anami one day, Anami one day.
4: Vrede, vrede. Na Frede, Frede. Dus voor mij Frede, Norman en Frede, dat is jammer, ik ben Norman en Siga Siri.
9: En een mieuw one day, en een mieuw one day.
4: Ja, boeie, je loopt toen niet, boeie, je
2: loopt.
4: Voor mij Frede, Frede. Ik ga het lijken naar boeie, boeie,
2: aan
4: je loopt.
2: Ik denk dat maar normaal kan, de straat is dus aan Frede, je kan gaan staan de mamie, want aan de straat is.
4: Nee, maar ik denk dat hij Siga Siri.
2: Nee,
4: ik denk dat
2: hij programma op straat.
11: Als hij op straat is.
2: Op straat.
11: Bart op straat.
4: Lukken nog. Als hij begint aan als hij is een hortens, secretaresse.
11: Als hij was niet uit het hoofd.
4: Ja, dan nee, ik kan zo zal niet, dan een baby zo zal niet.
11: Klopt.
4: Zo, de normaal te gaan staan over.
11: Dan
4: ben je wel de boosani loon to me. Maar wat is het voor de tijd?
9: Inderdaad. Hij is een goede bescherming.
11: Hij argue helemaal die rij af.
4: Nou, idee dat me aan die was leuk. Dat de heer dat ik mag weer. Dan ben ik het oké, dat je ervan. En dan me wel, man. Nee. Hoe zal die los doen?
2: Het is een erg bang programma, Milof. Toch dat feestje.
11: Nou, weet je, ik vind het wel toepasselijk. Of hij zegt aan de Miwande. Op contact aan mij. Dat is de bedoeling. Interview aan mijn interview. Smart op straat.
4: Nee, maar dat is normaal. Ik denk dat ik Moesali loon doe niet.
2: Ja.
4: Ik denk dat ik Moesali
11: loon doe. Ja, dat
4: Nafrede,
11: ja, Frede. Voor
4: accent dadelijk.
9: Ah, nou, dat je
11: net. Aan een plaats, nee, ik kan dat niet jaren. Daar is een stereotype zitten.
4: Maar Bradagasa, we hebben wel wat toegrapt tussen hen.
11: Power.
4: Maar we vergeten.
9: Achterbouw.
4: We vergeten dat gewoon met Begunu. We vergeten. En of Mangayu, en of Norman, en of Noah's, maar als een nap de Grand Chief, we nu zeker bakken. Uno sabi, ja, uno sabi wat we ook weer, uno sabi zo met denja if de na next week schik, maar dat if next na de saai met u jak baso. Dan in de kaap bakas aan ab no one drop for start is zo met denja in Nederland.
2: Maar Harry, ala grond tapu wordt steeds moeilijk
4: krijgen. Ja, het wordt moeilijk.
11: Harry, mag ik even wat vragen? Ga je de nummers nu oplezen?
2: Harry,
11: oh, de nummer. Oh, we hebben een belletje.
2: Welkom in de uitzending.
11: Is al drie keer, hè?
14: Nee, de derde keer.
11: Ja, ja. Maar de Norman zit net hier om de hoek. If I drie lezen, moet ik hem eruit gooien.
14: Nee,
11: anders
14: is,
11: krijg ik.
4: Dit is de derde.
11: Oké, want anders krijg ik de probleem.
14: Gaat
4: u gaan.
12: Zij zei meneer Norman Tennessee, ik woon bij de Graafstraat, hij ging aan om uw hand. Hij begint melden de Ogrisaan. Ulokami, want hij zit aan om uw hand.
4: Hij is een koepelscherming.
12: Ja, dat is hij.
4: Hamu. Nee, maar ik denk dat mijn kiesjaren. Ik denk dat mijn kiesjaren. Dat eentje aan voor 30% ja zo.
14: Vanaf wat denk dat dat begon als
4: ik
14: niet?
4: Nee, dat is dan ik een Hortens mee bellen. Hortens mee bellen voor het dat. Dat is taki, dat plotseling aan de Hortens dat. Hortens dat kan ook mee wouwen, nee. Dat normaal te kassen. Dus, maar idee. Nou, idee mene, dat is zeker dat. De normaal wouwen, ja.
14: Hij voor vrede.
4: Hij voor vrede.
14: Aan hem wouwen.
11: Je hebt ook aan mijn grap, maar laat ze bij ons soort van televisie. Dat Jezus zei, kom bij elkaar. Pinkster, mijn broer, of voor Pinkster.
14: Ja?
11: Jongen, ik knapte drie roem, maar even zakken voor een feestelijk op Jezus.
14: Ja, de koeien is
12: dat. Je loopt voor.
11: En ook al.
14: Ik heb hem gezoeken. Ik ga doen.
11: Maar, bon, nou, staat toch.
4: Ik heb hem gezoeken. Ik heb hem gezoeken. Ik heb hem gezoeken. Ik heb hem gezoeken. Ik heb hem gezoeken.
11: Ik heb hem gezoeken. Ik heb hem gezoeken. Ik heb dat niet bedoel. Ja, nou, ook toe.
4: Bundok taki ouwe voor Peter School.
11: Dan voor mij. En ik heb pritisch.
4: En dat me voorzien dat hij me go kill die dappen.
11: Ja.
4: Dat ze nam magen nam longwe.
11: Nooit meer ga kill.
4: Today, minabega.
12: Ik ga scoren.
11: Scoren.
4: Today, minabega scoren.
11: Meneer Leon.
15: Ja, ik ben hier eigenlijk gekomen voor een donatie. Hoe denkende van, er is hier wat moderne middelen om te pinnen.
11: Ja, Norman heeft de mogelijkheid.
15: Ja, hij is mee bezig. Maar ik ben ook namens mijn kleindochter Harry Kender. Harry heeft een interview vorig jaar.
11: Zo, dat was een bijzonder zijn.
15: Dat was Emira, of hier niet meer. Maar goed.
4: Emira?
15: Ja, ze was toen 4 jaar.
4: Oh, ja, een beetje moeilijk hoor.
15: Ja, is het. Nou, ik ben in sport voor het begon. Maar kom, oma heeft wat geks gedaan. Ik heb een iPad, ja, op 10. En wanneer ze dat heeft in de kantakken.
11: Klaar.
15: Dus dan komt ze niet aan mijn wang komen.
4: Nee, maar als hij dat in de voorzichtig naast aan dat, hè. Je mag dat ook blijven voer aan door. Je mag dat ook blijven doen.
12: Je moet bepaalde tijden maken dat ze erop mag spelen.
4: Net die de Adumuru, dat kan de pjus op tapen, man. Posago Sribi. Maar nu ik de hele tijd tapen, man. En dan nog boem.
15: Oh, dat is in de gaten. Het is ongeveer voor scoren. Ik dacht, ik wou zo gewoon jongen zijn.
4: Ja.
15: Dat ik gewoon, ja. Maar...
4: Ja, pas ja.
15: Zal je zijn meer?
4: Ja, nou, even ja. Even ja.
12: En dan nog.
15: Zie ik wel een sparpatje geleden. Dus dat is
12: eigenlijk... Hoe heet ze?
15: Emira.
12: Emira, bedankt voor je sparpatje.
15: En ze is even gezegd dat ze over 10, 15 jaar wel bij maat komt werken. Dus dat...
11: Zo.
12: Hoe oud is ze nu?
4: Abboom, abboom, even broer. We laten naar maat, abboom. Dat hebben ze nodig. Je broer moest komen, vers broer moest komen.
15: Dus eigenlijk wacht ik even op
4: Norman, op Norman. Ja, ik neem je tijd door rustig. Met je broer komen.
11: Ja, je mag ook iets vertellen wat je nooit zou willen vertellen op de radio. Bana, als ik erin aan Rabo. Ja, je mag iets zeggen.
15: Dat moment kom ik op nu. Ik kan het alleen maar van op die bedragen die ik moet uitgeven.
12: Ja,
11: tuurlijk. Ja, het is toch ook interessant.
12: Ja, daarom.
4: Nee, mama, het is goed, want dat dokter vies en ik is leuk. Ja. Kan je later ook kiezen, de chief heeft gewoon dans, dat
12: ja,
4: dat
12: is pas veel.
15: Dat zou mooi uno demoren, maar dat zou mooi zijn.
4: Ja, maar dat is het juist. Dat
5: is toch zo'n kleindochter.
15: Kleindochter.
4: Maar dat is toch zo'n plannen, dat heb uno demoren, dat ze toch wat hebben om naartoe te gaan.
15: Ja.
4: Is dat wat uno na, niks?
15: En nou, ik praat vaak met haar over deze transitie. Van jongen, over Radio Maart. Want dat ben ik gekomen.
4: Ja, maar ik heb je afgezien. Dus ik heb
15: afgezien.
4: Ik heb afgezien. Ja. Ik heb afgezien.
15: Maar de naam
4: Maart
15: moet blijven gonsen.
4: Ja, maar ik nam kijken op.
11: Ik ga eventjes wat anders doen. Ja. Als u naar YouTube kijkt. Dan het eerste beeld die u ziet is een blonde vrouw met een blauwe trui. Die is de Lucia Vanenburg. Dan ziet u een dominee met een heel groot hoed met een groene trui. Dat heet meneer Perotti.
15: Oh, dus is het daar.
11: Nou, iedereen ziet je over de hele wereld. Je bent op YouTube.
14: Mee aan het ons voorstellen?
11: Okay. En ja, ja, want kijk, men ziet die plaatjes, maar men weet niet wie het wat is. En Harry is de meneer met de pet.
4: Met die militaire pet.
11: Met die militaire pet. Hij zwaait nu naar, naar u. En dan hebben we mevrouw D. die keer terug naar de camera. Ze willen niet in de camera kijken volgens mij.
14: Hallo, dag.
11: Kijk eens. Zo hebben we het rondje gehad. Heb ik u even voorgesteld aan Tori en Chatori. De vaste groep van Radio Maart.
14: De crew van Tori en Chatori.
5: Maar de mensen die ze nu zien dan. Ze zien onze gasten
14: dat
5: niet.
14: Dat zijn de gasten die binnen zijn gekomen. Ja, die de
11: ik ga gasten niet voorstellen als ik geen toestemming heb. Dat zou ik eerst moeten
14: die
11: vragen.
14: Mens, die mensen hebben gedoneerd. Laat en dat vinden wij weer fijn van Tori en Chatori. Dat dit toch zijn vruchten heeft geworpen.
4: Ja. Brarasa, le power takangonu ala wiki. Om de ene week met takangonu. Asana nof uno. Asana u alamala.
12: Dag meneer Seder, ja. Welkom.
4: Dag meneer Seder.
12: Foude. En we hebben alles maar daarbij ook in de studio.
4: Ja, we hebben ook maar, we hebben u
12: die. Ja, en we hebben ook een belangrijk dit idee. Ja. Wat los bij Waka.
4: Ja.
12: Aprodo Waka, na Prodo Waka de Kareto.
14: Ja, ja, ja.
12: Is dat ook de start, dat is mijn basic naar Sandati. En waarschijnlijk. Ja, jullie hebben nog ruim een uur als ik het goed heb. Tot en met 5 uur als ik het goed heb.
14: Ja, ja. Oké.
11: We hebben 14 minuten nog.
12: Dat is maar konap. Wat ik zie?
11: We hebben slechts 14 minuten nog.
14: Nee, we hebben nog een uur.
11: Heb je een uur extra?
14: En de uitzending.
11: Oh, dat wist ik niet. Sorry.
14: Tot 5 uur.
11: Tot 5 uur is.
12: Dat dacht ik.
11: Ja, ben is
14: nee, we hebben tot 5 uur. Ja, gaat ie door.
12: Oké. Maar ik heb misschien, Karinawa, misschien is het een vraag die niet dom wil ik zeggen, maar ik zou denken, jongen. Waarom kan ik de man? En dan maakt het maar waar, omdat maar, er was een beetje moro bradi moro uno. Dus dan met denk naar de voetballers, dat abamang mooi, de man af, met deze soort van, dan ga je serieus moro, maar dan ga je team deze ik heb boren daar. Maar, hoe heb je contact met deze soort smalas? Voor alle voetballers.
4: Nee, we hebben contact met alle.
12: Oké, wat loopt de man dat die... Zelfs met bedoel toch, Harry? Ja, ik weet
4: het.
12: De soort man dat die... Abbe moro, bradi moro, minang ayu. Ja, maar... We doro a groepo dat die.
4: Nee, iets... Dat die bedenken. A probleem na... U moest gobon nader de man.
12: Oké,
4: oké. Uno moest gobon nader de man. Uno moest wakti mek de man konan. Want de ba ap trasana de ede.
11: Meestal tapat niet voor die zin. Kan benader de man toe. Maar ik denk dat... Gaan naar mijn secretaris.
4: Ja, ga je secretaris.
11: Ja, maar okay, zo werkt het.
12: Het moet toch kunnen, toch?
4: Ja.
12: Moet toch kunnen.
4: Ja,
12: maar dat bent mijn idee, hè, met
14: Arthur Moropara.
4: Nee, maar als hij zei, dat je maar bent mijn idee toe, want normaal bent ik naar Jona, de ga bij me met de voetballer, de botaka.
12: Ja.
4: Dan moet ik veel aan, met de man voor wat boem gesprek naar de man, leg de man duidelijk uit, dat luister, het geld is
14: om op.
4: Money by one sunny. A money to you, do a money. Eigenlijk is het lenen. Je leent ons dat geld. Of je kan het aan ons geven.
14: Ja, ja.
4: Yeah. Maar het is lenen alleen voor bij one party. Dat kan helemaal leg de man boe uit.
12: Is wel dan.
4: Dat is mijn jeppie.
11: Ze kunnen ook een eenmalig bedrag starten.
12: Maar Sahari, dat is klop wat you. Dit is maar dat you moet benaderen.
4: You moet benaderen, man.
12: Dat klop. You moet benaderen, man. Well, if you never benaderen, de man. Go naar bijvoorbeeld de sportvelden. Wat loopt de man de lappen?
4: Ja.
12: Ik kon check de boys zij play. Abal de man. Wat loopt de man? Ik kom hier. Ik had wat toelezen ook toen natuurlijk. Ik zie de man wat toelezen.
16: zij alleen. Is dat mijn bedoel toch?
4: Ja, dat de mama.
16: Maar ik wil check. Dat ben mijn idee of mijn idee.
4: Naar mijn idee. Langer te naar mijn idee. Mijn idee maar dat potwant toe oma's ma. Koskolo oma's ma. Met de tak naar de man. Leg de man precies uit. Is dat bila de man kan. Dat de man ook is eruit. Wat de man geeft voor money zomaar. Uit naar trassen. Om mijn money de man geeft trassen maar zomaar. Dat de man kan steunen nu.
16: Is dat mijn bedoel.
4: Maar voor nog een tak naar de man. Nog ook is no diep de man.
16: Oké, maar dat niet om het brengen kon, hè?
14: Dankjewel voor je tip.
16: Hoe dan, boer, hè?
4: Ja, ja, ja. Als dan samen laat me drie van aan die zin. Want me hier in de man te gaan eten, de man was soort apparaat dat de man kan pijn gelijk de man kan pijn.
11: Dat is geen.
4: Ja. Me hier in Orman in te gaan.
11: Ja, klopt.
4: Toen ga ik bij me. Me heeft wel aandacht toe, gewoon naar bij me meer. Hoe voer me een boel gesprek naar de man. Hoe de eerlijk naar de man.
11: Toen moest gaan?
4: Toen kon ik bij me
14: naar
11: Kwaku.
4: Ja, dat kwam de boy naar de
11: minuut. Is dan een bel met me?
4: Ja, maar ik ben bedoel Kwaku. Is je warm de man? Nog wat daar, maar braai. Voer een mooi gesprek naar mijn lichaam uit waar we bezig zijn.
11: Nooit mis je warm de man.
4: Maar dat is niet goed, dat is niet goed. Maar
11: ik ben
4: een voetballer.
11: Ik ben een voetballer.
4: Ja, je bent een man. Je bent een man. Je bent
11: een man. Je bent een man. Je bent een man. Je bent een man. Je bent een man. Zo mensen maar loont aan man dat kan man dat bekijkt je zo dat de man op een man voet aan op de zo
4: dat zijn jokuma
11: nee
4: sorry
11: nee
4: maar
11: dat
4: zijn de man op een
11: kwal dat zijn aan de zijn aan man wie naar ik gaat dan man ben kon speciaal ja
4: jullie begin morgen krijgt
14: man gelijk
4: jullie begin morgen krijgt nooit win was aan de Nederland nooit krijgt win was aan de man dat op de man op een krijgt jullie play voetbal je ziet dat jullie play voetbal. Zag er even naar Nederland ooit. Nooit.
11: Tweede. Yes. Altijd tweede.
4: Ik ben dat is elke 2000 minuten dat naar die maculeert. Maar ik had de man begin maar ook maar de wet man op de man nooit.
11: Nou, meneer Beatrix, sta ik geluk dat je bent een echte leider. Dat ja, kan ik me nog herinneren.
4: Ja, dat is 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de drie gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: We hebben 8 minuten over de klok van 4 en we zijn terug met Tori en Chatori, verzorgd door Lucia Vanenburg. Harry is standby en mevrouw D is ook standby. En Darabosina is ook standby. We zijn live nou, hè, Lucia? Dus zeg eens wat, Lucia.
1: Even, wat ik heb het niet op, even. Ik was met gesprek met iemand. Luisteraars, we gaan naar 2e uur. En 3e uur voor Tori en Tatori, want ook is het wat euro. En normaal ben ik een bekend naar een programma, een reclame, dat over de 3 uur. Dus ik wil vragen, als er mensen thuis zijn die niet kunnen komen, hoe kan doneren? Harry Okara nummer dadelijk maken, vrouw D had iets te zeggen.
2: Ja.
1: Vrouw D.
2: De vrouw D, ik wil even naar dame.
1: Oké.
2: Dat vrouw D, want dan voor
1: vier. Ja, is goed, kom schat.
0: En misschien is het ook even leuk om te weten dat u via WhatsApp ook berichten kan sturen en eventueel bellen. Dan bent u ook live in de uitzending.
1: Ja. En Harry gaat
0: en er komt iemand aan tafel zitten, die gaat ook wat vertellen. Mevrouw, hoe heet u? Berichten kan sturen en eventueel bellen. Ja. Dan bent u ook live in de uitzending.
1: Ja. En Harry gaat
0: en er komt iemand aan tafel zitten, die gaat ook wat vertellen. Mevrouw, hoe heet u?

0: Nou, die lieve mevrouw die wil het niet, maar het zou leuk zijn als ze even vertelt hoe ze Radio Maart ervaart. Want wij, maar Sina ken ik al jaren, Sina wil nooit voor de microfoon zitten. Vrouw Dees, de echtgenoot van Harry, toch?
1: Vrouw Dees?
2: Vrouw wel niet.
0: En Sina, wil jij dan wat zeggen?
2: Nee, ik heb niet. Goed, iedereen zegt dat je de Suriname.
3: Ja, maar ik kan wel.
1: Die mensen in Suriname van Sina. Mevrouw Jappa, je de broer en de zuster. Groet ik. Ik hou van jullie, hoor, schatjes.
4: Ja, mevrouw Sina, laat jullie allemaal groeten. Allemaal aan Sabe, Aitaku, Odi,
1: alleen. Ja, alleen Bradang is er.
3: Ja, hij
4: vrede heeft kon
0: naar Ik zal jullie eerlijk zeggen, zolang als ik bij Maat ken, kom, ken ik mevrouw Sina. Oh, is dat in de toren.
4: Dan zijn we mevrouw Sina voor de telefoon. Maar naartoe hebben we gedoord, we gaan rekenen, man.
1: Ja.
4: A rekenen van gebouw, Bradang.
0: Stilte, alsjeblieft.
4: Bradang, a rekenen van gebouw. Uno mekwe begi uno tumsi. Asana walis inwa yari epot 50 euro. Uno sano abama so breed. Devi duen 10 of 12 yari epota 600 euro. Amoni na len ye len mart amoni. Amoni anof mart, anof mi, anof Lucia, anof no one sana. Amoni na fu bai wan kobou. En a kobou, you can come ek presiri nini. Jup chinka kom ek presiri nini. You gramp chinka kom ek presiri inama want. Te uno no demoro, uno sabi sa omit denja, uno we shik ba de problem sa wakamiti. Wat una no, apresip go tak ukagos don takan was de verhader. Dus me begu uno bradaga sa, upot wan u grit wan u tapu borsu, u denki den gramp chin funu na gadem chin funu. Uno gwe, uno dere gwe so mada u lip dem china, uno lip next girem chabaka. Is abi me kulib biswan kobo gire na baka pere kangos don chele mek de huiswerk heb don gos don gitori na de de gos don gitori do a dance dape da de dance dape mada awan presi fu go gos don da de masanda oso kande tevrede rust da de sa pere de want de koda pere no ma du de sansa de da strati want jo abigi wanda peso takanga de leer de tak fare mus challenge refi. Want die jonge vrouwen van later, dat de andere jonge vrouwen van later, de accident zag zij wantrong. Je wantrong mooie mevrouw of je wantrong, je weet de wat straat de doel over de. En ik denk dat wat loopt ook kiezen dat de wat aan bully be.
1: Zeker.
4: Dus koop pina, unaba maas op bradi, maar koop pina poti en money. Zorg dat de pijn kan verwaan precies voor gosdom. Aan nummer met kara nummer du uno met begunu skrifa man u senamon avis feito kol u potama if you try it that ima potwa man poti and skrifi sa you poti wante asano kong that you want you money bakata ko body want you money that tell over alles wat je betaald hebt tell over bij elkaar en dat bedrag kan je dan terugkrijgen. Ik weet niet hoe als rente bij is of wat dan ook rente no de bij je kies you money want isabi maar met begunu kost. Go denki dem chin. Wat uno insana, udenwa hair frame kondre. Dus go denki dem chin, uno lip dem chin so mara baka, make de waka waka do all over de over de.
1: Anemar.
4: Me kara anemar du, anemar na NL 04 Rabo. Anemar na 0 3 7 0 1 8, 4, 8, 6, 6. Ten name van Stichting MCC Maart. En dat ben je pot die kenmerk. Dat ben je pot die, if you want if you don't make the wetmaster dat je stort money, dat je pot die tori, echatori, dubbele punt, achter, gebouw. Dat is dat money dat na van gebouw. Maar dat je sabi dat na je stort money dat is dat je moet horen administratie voor je bij. Ome money you start gonna mark. Want alasan woman she was she so I'm a money ko wak moto fu meaning the most yat in a hari potam money this from uno de ye kisi money baka and if you know kisa money you ching of you gram ching I wanna money that we gain a money ma kome kubo akobo and no man not ete wale is me karen junu NL 04

0: Rabo. Anem na 0, 3, 7, 0, 1, 8, 4, 8, 6, 6. De naam van Stichting MCC Mart. Me begunu, uno me kisma, uno me uru e begi begi was sma san sumar. Wat as anaf uno, ano gitrasma, nagi uno. Srefi uno senamang, uno sefi uno sref senamang, nagi uno uome kamang. De stuga wat teti, wa wet matei dat ina wak sajaso. No nak, no nof, no go feti, no go du no wa ogri, of go du sani. Drai pasi, gua mart, marta wat teti, go lukusa de ma organise dape, go dans dape. If you come for dancing, you're dancing. If you come for mektrobi, do potia strati. Ano mi, wala kalem no demoro, mada demo potia strati. And ako baobus de, gi uno, dos uno come for nitek next, uno come broken next, ko ora man,
1: gil gidem chin.
0: Oren netjes, oren gidem chin, dos te yu gwe, yu dede gwe, yu gram chin, say ka baka musma go ina atenti ete, atenti mus de ete. Me begunu, udenki boom. Urefu alu tapu borsu tapi ati en dusai man.
2: Alle mensen zijn daarna also eten samen redden. Zij liep in de buurt, kan ko eten wat u deed ja tv vuuru eten. Dus ik was met de en dan also nesma zijn daarna also harikara nummer u mag doneren ook. Misschien €50 en voor pot erbij. Tori et a tori a gebouw. Dus wat net bij jaren voor administratie dat we los maar stort. Op haar rekening. Dus deze man ook maar wat los stort. Dus ik hoop dat Morris massa stort.
3: We bedanken alle dus maar die stort, Juno.
2: Ja.
3: Want hij loopt een storm daarbij. Uno de DC administratie de natrasie.
2: Ja.
3: We net weer wat op samen. She a vrouw het enorme netemiddag maar het doneren op WhatsApp.
2: Ja.
0: En wat zijn we wat ik wil brader Nassa? Zo namen Minus as my finances na ma go unde elak na makandra. If you have one problem, you must mataka mananga mi. So under fi igua os iere dat atori de dag de dag ba os. Wat yanga hari betakama utakama bemre iga os ishama os. Go forgive the society. Go unde ko una usrefi. Tawas matagi wasani orasani juna ngas mauwang. Dat umus goleri. En ik heb broodjes van smaterie, wat hij vertelde, dat hij met u nog doet aan dat ding. En u nog blackout schreef ook toe. Als wij met vordering in Libië naar Nederland, gunning met haar vordering. Als hij verdient wat money, gunning met haar verdienen money. Als je dat die, hij met die inzet, kan je toevallig wel eens in haar money bloot, kan je inzet, kan je maar 50 kolen, dat de koron de kolen is, want hij met money. Maar nu de verplek voor die heen. Maar als ik go shooting naar een, als ik zie dat je menen naar je jack crack die van me kwam pchi money, dat daar veel meer money SF, die kwam pchi muscle. Dus ik ga naar staan, ik ga vast staan voor dat die. Kono script brief, kono black trawa, kono go for tier trawa, sani over trawa, konkur, kon libiden san dat u big ba. De pchi zei ik heb ook om leden pchi boos sani. Unom leden pchi dat demo go konkur trawa, go fetanga de trawa. Unom doodong, unom doamang. Koli bishwiti na gau trefi. Ete wale isme taigunu. Unde ino wa frame kondre. De maa de pa. Utak na de pching. En de pa sa e waka somar. Mine takia waka somar. Ma ine ye pa frau. Me begi. Dry luka baka. Dry luku sa ilib na baka. E ye pa frau.
2: De late tap titro wa sani na maschapei. E ye wako me begi. Ja.
4: Nami boy.
2: Ja.
0: Yeah.
4: Nami
0: des,
4: boy.
0: Dat wordt de voetballer tegen de game. Ja, dat is de me begunu. Udraai baka. Uro liba sanja
5: Domine doro baka na presi.
0: Is dat bitam?
5: Domine doro so umane na presi baka.
2: Domine pibede, ibedaden dames.
5: Robete kofa. Abbe kofreiri.
0: Nee. Nee, want soleist de lukune sante. De dames etak dat lukuno. Mi wango tam mi wang. Mi no wan no amana mi sei. Dame fenama erg. Maar te go denk aan Tori Bunda, als je dat desma ableti. Desma ableti omdat die... Uno ne libi Bunda ga desma. Luku no ik me den mitana ga wassen na vrouw. Misa wam duen graag wale isi luku fa aigo. Want we tegen me dat de were. De ma
3: misa... De mofo bijje so.
2: Yes, ik moet er ook niet bakken.
0: Je bent nog niet baat. Als dan mevrouw Deo te gaan houden, want ik was in Hugo Furu.
3: Nee, dat kan toch maar nooit dat ik was een vrouw. Altijd. Ik wou
2: weer. Je bent nog maar in Soepo, man.
0: Je bent nog
3: maar in Nederland. Je bent nog maar in
0: Nederland.
3: Wat blakke vrouw ben je? Dungere vrouw ben je. Dungere vrouw ben je.
0: Jullie mensen zijn naar Frans om maar te gaan dansen. Dus waar ben ik op kostuur of dus waar ben ik nu aan het dansen? Ben ik nu aan het dansen? Ik kan niet met die drie of voor zijn asma. Zo zou het is mij met die. De laatste mij wat met die. Zeg,
4: moet je me gewoon aan Biggie Popo zijn aan het dansen?
0: Biggie Popo, dan ben je juist een leuk vijf dat je. Laten we dansen dat komen.
4: Ja?
0: Biggie Popo, dan laten we dat komen. Na zo zou dansen, Biggie Popo, dan ben je juist zo.
4: Op zo jaar
0: daar. Betang jaren 70, begin jaren 70. Biggie Pogono, ben je ja zo? Zeg maar bij Biggie Pogono. Alle ben je dan later hier een Cosmo Combo 5.
3: En het Cosmo, vader
6: gaan.
3: Wasmachine, wasmachine, vader gaan. Burger, Errol, na Errol.
2: Ja, ja, ja. En die dat aan de bedrijf.
3: Na wasmachine.
0: De maat kon later die dan die kombo.
6: Lipo hiko dan.
0: Ja toch?
6: Lipo hiko aan haar.
0: Zo, de man het bedrijf.
4: De man het bedrijf aan die kombo.
6: Ja.
2: Maar nu jij nog aan.
0: Lipo hiko aan de bedrijf.
2: Aan wat is er nou?
0: Waspot poko bedrijf. Maar lipo hiko aan de bedrijf. Ik moet bedrijf na.
2: En moet ook botai. Botai.
3: Botai bende.
2: Botai.
3: Botai.
2: Botai. Botai bende. Botai.
0: Botaina is de naam van de radiostation.
3: Botaina bent een band die play. En dat ben radio.
5: Aber een band toe.
0: Een radiostation. Aber een band. Een radiostation en de boy van West. De man bij de man. De boy van de man bij de man.
5: Botaina bij Kot LP's regio.
2: Ja.
5: Botaina.
0: Samen u?
5: Uit de platen staat er nu.
0: Later, man.
5: Later?
0: Ja, Botai.
5: Ik ben er nou rustig aan, man. Ik ben
6: er groot.
0: Botai, heb je nou wat dit jaar? Wel eens. Dit is bij Botai, Botai, bij wat platen staan nou.
5: Maar je klinkt varen, Harry.
3: Ik heb een microfoon.
2: Harry, wat is voor een microfoon?
0: Ik heb een plasje met mijn tegel, even wat zijn.
3: Maar ja, ik ben een tank, Buffy, een hele blakke vrouw.
0: Hoe kan het nou dat je nog een blok af van mezelf zoekt? Hoe kan het nou dat je een pistool hebt? Hoe kan het nou dat je een pistool hebt? Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een pinaf. Ik heb een dus. Ik heb een kost. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Accident heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap. Ik heb een trap.
5: Maar ik heb het niet weet, maar ik heb het niet weet. Maar Harry, je weet, het is maar
2: zo'n
5: gesprek. Als je het hebt, als je het hebt, als je
3: het hebt, als je het hebt, als je het hebt, als je het hebt, als je het hebt, als je het hebt, het wordt een probleem. Dan mij roekeloos naar een fatbike. Mijn hoop land die kan doen aan Sani. Naar Tori dat is. Want aan de kang, aan de kang, aan de kang.
5: Maar zijn de jullie bij een fatbike?
3: Dat moet ik normaal poten naar schuur, want normaal open.
5: Ik heb open rijden.
3: Nee, normaal open poten.
5: Ik heb een rijden, een fatbike.
4: Nee, nee, nee. En het is wel een fatbike, de boy.
2: Dat mag komen, natuurlijk.
3: Misschien wel een gangster kon je zien, nooit dat ik hoor die, want gangster. Want gangster voor geen. Een vrouw wakker kon, een tjare
5: envelop.
3: Een tjare envelop, een pote envelop, een goos doen.
5: Wie is die gangster?
3: Aye, want gangster wakker kon je zien. Goedemiddag mevrouw. Ik zei, wat bro, vrouw Broko kon je zien? Is dat niet op? Borst vooruit.
2: Ah, maar zie dat hij is, maar moest hij dat hij komt.
3: Ai.
4: Wat daar moet ik naar inzetten?
3: Borst vooruit.
6: Sapero lobby.
4: Oh, dat is ik, basumane, dat zei ik, basumane.
3: Borst vooruit, dat vrouw kon je zien. Joep, joep, joep. Hup, als ik als doom. Maar bij deze, welkom.
2: Ja.
5: Would you want you for to know? Oh, you go.
2: Yeah.
3: Nee, tak over de vet bij. De boy, de land hem doen aan na de vet bij.
2: Maar Suriname de verhoog alles aan.
3: Ja, maar. If you don't have winkel center, if you go na formate bakana, alle de boy, zo biggie man, zo so lazy too. Knap aan de vet bij. Ben in een mawaka. In een mawaka psa. Ben in een mawaka psa. Ja. En yo, hier is ook zadelijk. Nang een vakantie de kondap, eh? Yoshi, om een op een in na atoto.
7: Welkom in de uitzending.
8: Goedemiddag nogmaals met de heer Seder voor de tweede keer.
7: Ja, meneer Seder, ja.
8: Directeur, ik groet u ook. Ik had hier laatst nog gezien dat de directeur...
5: Hij zit een beetje ver van de microfoon, hoor. Dat kan niet aan het woord.
8: Amai, de Farafa Studio.
5: Ja,
8: qua microfoon.
5: Ja. Maar gaat u gaan.
8: Maar ik heb wel bij Bara, meneer, een technisch, u bent een technisch man, hè?
3: Ja, Etienne.
5: Nog steeds.
8: Maar ik kan niet vergeten, zo net, Nanga Ajuro.
5: Ajuro?
8: Ajuro, u bent dat tanga voor intensieel 10 minuten bij.
5: Oh, ik wist niet dat ze een uur extra hadden, dat wist ik niet.
8: Ja, maar vaak kan dat niet, dat is wel, maar dat jullie dat niet hebben.
5: Ja, maar de Shana Tegi, met toch, de Shana Baas.
8: Oké, dan.
5: Het is haar programma, is niet mijn programma. Ik wist het echt niet.
8: Maar in ieder geval, het maakt niks uit. Jullie moeten blijven herhalen, hè. Met Jesma Kong, want ik denk dat het dan nog een half uurtje is, als ik het goed heb.
5: Ja, klopt.
8: Is nog een, ja, nog een half uurtje. Dus met Jesma Kong, het is een anomie idee waar we daar, hè. Want los dat maar bel me, die niet bel, want los maar bel me. En ik geluk als aan het goed bezit, daba, lange ting. Vooral vanaf bij Kwaku, we moeten haal bepaalde bedragen al op. Maar ja, zo maar aan mee. En nu met dat je ook door alle de voetbalvelden, Pestra, train op geweldige spelers, de man van de toekomst. Ik heb het toch? Dat je maar serieus ziet, dat je wat geen brede dragen ook doet, wat we al jong spelen voor UNO. Ze verdienen toch ergens toch wat geld, hoor.
2: Maar meneer Seder, mag ik u wat zeggen?
8: Ja.
2: Het is namelijk zo, kijk, Norman is elk jaar op Kwaku, dus Radio Waard.
8: Ja.
2: Maar de praat die flyers. Dus dat ik kan een beetje trollet voor Radio Waard. Maar niet vind ik, Norman is pai. Kopieer de papieren voor de vrienden. Maar wat denkt u? Als je het niet gaat gebruiken, je gaat geen lid worden, moet je het niet nemen. Dat iets laten dat je wakker dat je trouwing. Zeg gewoon nee, ik wil geen lid worden. Maar waarom neem je het en dan gooi je het weg?
8: Nee, maar dat is het. Dat je gewoon nou een pressie of wat maar je aan Nyang, nee, dat kan Nyang, dat je kijkt als je dat hij aan Nyang, aan de Union, dat je springen weer. Dat is het ook, dat kan ook niet. Dus vandaar, maar meneer Norman, dat is altijd een meisje, en nog altijd een meisje, meneer, en nog altijd. Maar ik ben een persoonlijk mee aan jou, meneer.
2: Ja, die iemand missen.
8: Persoonlijk.
5: Ja, we gaan afronden, want ik heb nog een beller, meneer.
2: Seder.
8: Maar is goed, maar in ieder geval nog een
2: beller. Dank u wel, meneer Seder, dank u wel. Welkom in de uitzending.
9: Goedemiddag,
2: Glenn.
9: Ja, ik heb twee dingen opgemerkt van het zuur.
2: Ja.
9: ALM is twee keer uitgeweken. Tenminste, één keer door Trinidad, door het Nederlander vanwege de verkeersleiders.
2: Mm-hmm.
9: En twee, ALM had weinig kerosine op Zanderij. En moeten ze bijtanken in Trinidad.
2: Mm-hmm.
9: De Surinamse regering en die gasten, die moeten daarop letten.
2: Mm-hmm.
9: Want uitwerken kost allemaal geld met Trinidad voor de passagiers ook.
5: Medica.
9: En vanuit Suriname nog nooit is eerder gebeurd dat KLM moet kerosine vanuit Suriname was te weinig, moest Trinidad weer bijtanken. Dus die nieuwe regering van NDP, al dit soort dingen zijn slecht voor NDP. Af en toe is het opzet in het spel, weet ik niet, met de verkeersleiders en door dit kerosine tekort. Dus soms vind ik me eigenlijk sinds het antwoord van mevrouw Simon heel veel tegenwerking voor NDP.
5: Ik wil even hierop terugkomen, want ik las van, was het vrijdag in de krant, dat er een hele rechtsprocedure wordt opgestart voor het brandstofprobleem. Heb je het gelezen?
9: Nee, niet helemaal.
5: Ja,
9: met kerosine.
5: Ze hadden kerosine wel.
9: Ja, oké.
5: Okay. Er was wel kerosine, maar minder sabiaire, ik weet het fijne er niet van.
9: Dat is zo raar.
5: Moet er wat dieper
9: altijd veel kerosine, 5 jaar geleden. Kerosine was volop. En ineens, door het strafverhormoes is dit, kan het tekort. Maar je hebt ook de staatsolie. Dus, meneer Sabine, ik ben nog kleiner, maar ik vind het jammer voor de regering NDP. Want heel veel dingen op NDP, niet van, NDP kon daar. Iedere keer mensen daarop kijken van, zoveel van NDP. Dus mensen letten daarop in Suriname.
0: Dank je, dag. Als Asaman en die stakkie. Als Asaman en die stakkie. Ik ben ik dat je vanaf mij geboren. Nou, maasma en draaisena. Maasma en draaisena. Zo maasma bij de president. Nu afrouw is kon. Alla de maasma bij de bief, want de no one afrouw. Want de one go fufuru. Is je toch? Dus de alla fast de maai bokot afrouw. Alla fast do doing. Kerosino no de, dat no de. Afrouw na vertaf de sanati. En de san bij de bogo bogo. Ma fa afrouw kon s'don. Dodo alla sanifu agwe. Want er vooral wordt bepaalde naar straf en dat de no one. Dus dat doet alles aan voor boycotten, voor aan slag, voor agwebaka. En dat met meteen altijd.
5: Maar de onderwijs is straks.
0: Maar een vrouw nog bij de?
3: Vandaag.
0: Maar een vrouw nog bij de?
5: Vandaag gaan ze straks.
3: Vandaag, ja. Vandaag.
0: Ja, maar een vrouw nog bij de? Na voor de regering nog bij de sma. Goedem, goed, wat alles aan naar vrouw.
3: Alle bonden zouden bij elkaar komen.
5: Heb je het over Nederland of hoe zit
0: het? Met tak Nederland hoor. Nederland wala mala jou kan je dan ook igi ai. Zelfs met tak senang. Met tak Nederland hoor.
5: Nee, omdat Nederland er staat toch.
0: Dat naar Nederland zaak, meneer zaak, meneer Rocco.
2: Het gaat niet door.
5: Jawel, 21.
0: Amai go door.
3: Onderwijsbon.
5: Nou, vervoer, alles.
0: Alades aan het tapu.
3: Ja, maar ik denk dat ik dat aan een Parijs doet.
0: Ja, nou. Ik denk dat mijn spanning aan Nederland. Is dat omdat Nederland?
5: Nee, maar Luko, omdat je niet gewoon wee naar Vaderkara Trasani, dat ik keur afgezien. Is de man van ik ben naar 1 jaar. Weet je wat dat wil zeggen? Dat binnen 1 jaar, ik kies niks morgen, ja, ik was sociaal dienst.
0: Luko, nou, Nederland.
5: Dat ik ook kan 50 jaar.
0: Nederland na morok guru kontrap grond tapu.
2: Klopt.
0: Nederland na morok guru kontrap tapu. Maar de weet man is greedy.
3: Maar vraag je hoe?
0: Ja, dat is alleen voor nu.
3: De belachte die de naki.
0: Ja, en ook toen is dat de ook toen is
5: dat.
0: A belachte zou het pai. Dat bij de wapen go feta Oekraïne eraan, of hoe nu?
5: En voor Oekraïne dan?
0: Dat is mij toch, ze rengi Israël, met Israël ook hier in Palestina.
5: Dat is grappig.
0: En dat is mij toch?
5: Ja, no?
0: Ja, tuurlijk. Europa en Burden samen, voor kon gistras, maar man kering, omdat de... Look hoe lekker was aan het kijken.
5: Ano, mi wan wan de...
0: Agu Arki. Europa is rijk geworden...
3: Door
0: Afrika en Amerika, door de Ingi, naar de Blakaman, Gudu, de Mantek, Kompodja.
5: Oké, maar de Maba op Indonesië toe, de Maba op Maleisië toe,
0: Indonesië,
5: de Maba op Australië toe.
0: Indonesië, na. Pigment, dan gaan we zo staan daarbij. Uno na goud, na diamant, de man bij contact.
5: Jongen, Indonesië op goud tomorrow, heel groot.
0: Ja, maar dat is nog veel next up, man.
2: Ja, maar ook door cocaïne, hè? Want ze hadden een cocaïnefabriek.
0: Ze zijn eerst begonnen met.
5: Mevrouw Sinawiki?
0: Ja, die mevrouw Sinawiki. Die mevrouw Sinawiki.
2: Nee.
6: Hoe neem je dat voor eens aan de dood op radio?
2: Maar dat is ook jullie woorden.
0: Nee, luister.
5: Je mag toch zeggen hoe je over denkt.
0: Nederland is de eerste land die begonnen is met cocaïne.
2: Ja.
0: De Charingi is niet de Charingi, alles is de Charingi. De bouwfabriek in Antelo ook toe en met cocaïne. De netak is aan dat, maar de doen. De lukuna zijn naam. De man is hier, ja, de man is hier drugs. Is al met Nederland en verdient je naar drugs. Wajari. Alviri wa akhenei Nederland. 5 miljard afsa. Da ay fodin da. Mek unu dwene yo sanat tayo.
2: Ja.
0: Mek unu dwene yo sanat tayo.
2: De promes moet bij om 8 miljoen. Waar gaat het geld naartoe?
0: Maar de wet man.
5: Nee, maar kijk, dat is...
2: De staatskas.
0: Ja.
5: Maar dat is de eis, dat is nog niet...
0: Ze gaan het zo houden.
5: Alles kan nog kwijtgesproken. Kijk, ik ben blij dat je het aangaat. Want Aboy, nu ben op de zand is van
6: Hij
5: was al rijk genoeg. Je revis naar mijn brada. Ik mis op mijn brada. Omdat mijn brada neemt me, ben ik fout.
0: Aan je brada.
5: Maar ik ben fout, punt uit.
0: Uno forget for start me begu no eta katori ja eta apetu eta kuantos han mei ma uno forget asa rego for a party uno forget asa rat me begu no uno forget asa nati dat tide u deja fu a party we tak bo pal do tori we heral bo pal do sali we tak bo pal ma u denki bun I go for uno ma no amano do next di uno if u dan dak small do san juno.
10: Dat aan ons recht moest denken.
0: Dat we niet aan gratie.
10: Aan ons recht moest komen van gebouw.
0: Ja, ons recht moest doen alles aan je. Ja. De man bij jou money voorste, de man bij jou money.
11: Ja.
0: De man zijn bij de nyama money. Maar mij het aan taki. If mij is money, dan moest go tegen eetje aan dat nyama mij bij gihari. Maar dat is goed, mij de jou next morgen. Nee. Dan ga ik ook nog naar eetje aan. Doe ik zo eetje aan doen. De libhari in rokomoro na hari wat bishi hari no fur mare nyamoni de rokona na echen ma ye kandit om dat mi nyamoni da skeri idrid over een kam dat ja asosana mande so uno no de if you sab wasana ma you sab wasana ma boom bin de ko no yo tak dat sanama lagi of sanama do dati. Er zijn enkelingen die dat doen, maar het merendeel voor Surinamers zijn leven vrede mensen. Dus maar dat olie bij boer nanga jou. De nyan nanga jou, de drink nanga jou. Trauma of voor jou, maar alles zijn naman de zo.
5: Nee, en alle mannen na hari.
0: Ja, ik kan het niet de zo, maar de ino de zo, Luciano de zo, Perono de zo, Walosmano de zo. De Sahari doe. Uno mus go puren tap den trasma u puren tap hari won na hari do amang dat mi wan tegu des u libi buna on srefi u libi shwiti de man sambe nyan de moni bifo de manat bo utu kon pay den pay wan de man libi un wan problem no u den wan problem u na next gi no wan chief uno des ko uno makandra san feni dat uno no wakay na passive de mandati. Ko uno poti spina pina pot chim chim pota monu ba presi. Dat na mistrei fo.
5: Hari zo zit te preken van Makandra.
10: Hari zit op zijn praatstoel.
5: Is dat je voorbeeld? Makandra, allemaal moest die van Makandra.
0: Ja, maar dat met de kolibis zit aan ons reden.
5: Mooi, Tori. Dat was eventjes een intro.
0: Ja, draai morgen in de intro, helemaal.
5: Ja, ik kan dat.
0: Draai in de intro.

0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, de heer Seder voor de derde keer, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: Een mooi pokoe. Mooi salam pokoe. Mee jere ja zo. Maar ik wil terugkomen op een onderwerp. Harry, ik ben takke jongen. Een padamans kogudu ja zo. Vanaf wanneer? De man met die kogudu zo. Harry, dat is mijn actie.
2: Sosali?
1: Je bent ook over van de man van Goedu Jas in de konde, toch? Een van de rijkste landen, toch? Namoro Goedu konde, dat na saju tegen me.
2: Dat is aan.
1: Oké, maar van de man. Wat de man begin, ik denk hier.
2: Vanaf de man, ik ben de man van Afrika, dat is het begin.
1: Oké. Dus, aan de man, de apiste, de man, de roof, de man, tap, zet.
2: Nee, de man, de roof, de man, dat de man, de man, de traman, de motor, de blakke man, de ingi, dat de man, de roof, de man, tap, zet. Maar, dat is aan de man, de fet, gi.
1: Ya wa dama met langa tapase.
2: Eh ya da de be fufuru.
1: Dama be roof ala dama be de roof.
2: Ya ya ya ya.
1: Isa bito?
2: Ya.
1: A peu dat in de car kon tong dis Amerika wa kino.
2: Nee, men afkar ala peu ki mus di nous se denk ki se tout tok.
1: Ya me da dono mi be dono mi be dono.
2: Ya no. Sokari. Ya no mama bu.
3: Ali Sabdrai den tori mo.
2: Eh mama bu mi no foteri ala sa ni mus
1: denk ki tu. Nee nee mama ma sa se tak sa se tak na sama de.
2: Ya.
1: Ko me harap. Ok tu ko wa. Mais
2: des pirates, mais des robes, mais des trains à taper. Mais il n'y a pas peur, Thiago, mais il n'y a pas peur.
1: Il
3: n'y a pas peur, il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur, il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur, il n'y
1: a pas peur. Il n'y a pas peur, mais toch. Nee, ja, onderhandel lang aan elkaar dan helemaal toch met de apathie kota keso. Ja, met de apathie kota keso.
3: Het staat ook in het volkslied, hè, de koning van Spanje.
1: Oké, maar ja, dan. Kolibato, dat was ook over naar Sinterklaas thema, dat is in de boede, Isabi
3: toch. Nee, oké.
1: Het mag net, in ieder geval, dit was mijn derde keer, dus ik wil echt helemaal af. Ik zou het sweet net
2: niet. Dank je,
3: dank je wel.
2: Ja.
3: Ja, zo zie je dat hoe dan aan Makandra?
2: Om libine aan Makandra.
3: Wie is van je draaien, hoe dan aan Makandra?
2: Hoe dema om libine aan Makandra?
3: Daar begin je bij 100 euro.
2: Isi, luka, dit is die voorste naar Matang. Isi voorste naar Matang. Ik heb een restaurant
3: gekocht. Nee, je was victorie, man. Deze. Je was victorie.
2: Me awa deki.
3: Ah, gitoi.
2: If uno sanasma, kota kuwe bigeta kusle poli na strati.
3: Ja.
2: Gewoon ina.
3: Goedemorgen, goedemiddag.
2: Ina dag goedemiddag voor. Seki ede gewoon. Dag, lekker wat dat maakt voor dag.
3: Ja.
2: Kuwe bigeta na strati.
3: Vriendelijkheid.
2: Ja, ik kon begin dat test, maar ik kon je begin langer in mijn vorm aan. Ik begin vriendelijkheid naar mijn kant.
3: Ja?
2: Dat ik denk dat je morgen dicht bij mijn kant.
3: Jere, mis heb dat. De man staat bij rijbus voor ze. De man neemt me hier even van wat Matief me kan karaman en ze. Maar dat de enige man staat bij tak ooit te rekenen naar bus, naar Saranas man. De man dat de bagger hij wakker heeft, zei zo.
2: Suriname
3: altijd. Goedemorgen, meneer.
2: No. Je hebt ook Surinamers die dat niet doen. Je hebt ook Surinamers die dat niet. Eigenlijk
3: hoe meer. En de man begint een chauffeur voor je ook toe.
2: Dat je de beetje hier, dat je bereidt die de
4: beetje. Ik ben tegen iemand, ik ben Rocco. Dat is ik ook Rocco. Dan ben ik maar goedemorgen. Je hoeft de lepik hier, het is een vorm van beleefdheid.
3: Ja, toch?
4: Ja.
2: Ja, nou. Maar ze hadden lukken om ook niet wat te doen. Ik heb een connection. Dat moment dat ik een connection heb, dat misschien dat je hebt toetafra.
3: Ja.
2: Waar rond de tafel en waar lange tafel.
4: Lakama is daar, waar
2: bij het lawaan. De blakama is daar rond de tafel. Want je tafra de man.
3: Ja, ja. Maar weet je, het is typisch hoor. Een minuut ik partij in de waans, maar. Maar even daar moet door de zee.
4: Jezus ook.
3: Maar even daar aan door de zee konden. Je ziet bakkerig was ik ook bakkerig. Amerika was ik ook Amerika ook. Het is, menselijk, denk ik. Het is menselijk.
2: Maar in een ik dat je hier
3: aan het doen. Ik ben niet aan het missie van Sarah, maar wel lang. Ik heb het allemaal. Eva.
2: Ja, maar ik ben dat
3: je hier aan het doen. Oké, eventjes. Godoro.
2: Da men so de man tak brada luku no. Des mi komi no sap no wam teman rap ya, mi no sap no wam teman. Alon tafra, so so blaka man napu. Da men luku dat alanga tafra, so so wet man de.
3: Ya.
2: Mara mi shik, bafane ma edu dat de ma, tere blaka man kon, we kom man tere ta. Kudo morga, no wam andre piki. So so wam blaka ma piki dat, kade wam blaka ma tak pa. Ma te wa wet ma koi na presi, da ma biget nap nato, da ma bar, kudo morga. Dara a hair core bigi kura morga tam lukasan mi lukasan mi berike satan di tikena kontrak mi ga oso mi pota kontrak moya oso dap kata mara fina uroto dasan eskalia dape
3: oh ya
2: ya mi so de madat uno ne snap moro nap cinta frado gosto ko wona langa ta frado wat ano de ma abap ka ko bauja alama na uroko koro ko jaso des de man ko ko tai gun next
4: ya tulap
2: dopo ke moment ala de man ko moksi
5: patre
2: da de ma want mi motofu ana north mi kona ana amstel jaso na baymol me de wonde bambon jana baymol me de bambon swan one first second de man me mi kona po de man te mi de vetman da pe we de mi te man tak no mi ne kon mi set da pe ba po be de mi set ama ke ba mi ne set no
3: de de man po ri me ka san kompro ya baga
2: de man po mi mi ko set ama gi de man na baymol me
3: oh okay
2: ana mi te man dat mi ne do wat de man set mi ko ra be sa baymol mi te man mi ne go
3: Ja.
2: Dat neem maar mee, go. Met dat jappen niet de metan.
3: Nou, dat is sterk van je.
2: Maar dat is ook wel of wel of zo na maar. Dat ben ik met dat de zand met dat jullie zand. Wel of zo na maar te dorpen met mij. Met mij tak. Heb je de prasare met mij takkie?
5: Laat de vrees.
2: Heb je de sasare met mij takkie?
4: Ari, maar zo na maar. Ano alamala. Te de broko na maar presi. Te go laki blaka baltu na basi.
2: Ia, dit zijn dat de man met lukuren zijn dat man.
4: Ja, nee, maar je de realiteit ook
2: zeggen. Met lukuren zijn dat. Met de middora wat precies, met de eerste sasa met de matak brada, ko orga na usrep jang. Ik ga zien de hundistani, ala de man met de man. Japanese met de man, us orga, wasser na man, us orga. Wat de voor orga, de wetmol, usan na unu. Ala de man, owe, orga, nu serieus trefi. If you have a problem, you can take a uno. No, we lost our
3: mouth.
2: So, we do.
3: Ja, natuurlijk. We hebben nog 12 minuutjes. Ja, je bent meer buiten dan naar binnen.
5: Nee, er is pokoe.
3: Dat is niet waar.
4: Er is een man. Nou,
5: een keer van Naman kan zeggen, je moet dat niet kon je naar Holland. Dat is abe moeilijk. Alles maar bij abe moeilijk.
2: Abe moeilijk, ja.
5: Want de overgang tussen Blakken en Alwetina, de taxi uit is. De moet proberen uit.
2: Nou,
5: en if you at the brown, you have one problem a rokopi.
2: Nou, a eerste man sa mi kis toler stelle fujaso in Nederland, bede mi brada. Mi brada gima eerste toler
5: stelle. You egi brada?
2: Mi egi brada.
4: Ma, a dede taken.
2: Ja, mi brada, winter a man pot mina stratin am de wayar gam no sab next fu Nederland.
5: Ma, mi abe over rokopi.
2: Mi na next man kan rokopi, mi taka eerste man sa gim edati jana mi brada. Dat gim edati jaso.
3: Yere bata gi wan sane ya.
2: I miss flow me. On that day moto no oso gastrati. Da you can go legs, you can go rex. And if you na oso pay musgo. And for was the sabe tap 12 euro. The alaja sare tapu.
5: Yeah.
2: And in makta langa fisitela mesaka kona grom, da ti doro strati. Yeah. The look legs, the look rex, the axis them up. So say me musgo. Wat in de man precies in de man gala, dat tapu dat permi musgo, mi want dat strategie.
3: Ja.
2: Ben dat met me wat me vetre bolusu, beskrijf me matak me wat goeie bakana sa me matak de ine kon jaso.
5: Nee ma, rokope mi saptak alas ma, te you be go de jaren 70, 74, te you be go na roko, let me dat in, mi wat is om in de ala de man.
2: Ja dan.
5: Pa je do?
2: Ja dan dat dat.
5: Mi ba drisa ni, mi blaka, mi na umas ma. Mi musgo wees, mi se je fa rokope wan, mi de tweso tigri.
2: Ja dan.
3: Ik ben een beetje een man. Jeanne, tak heb je wel een mooie vrouw dat je bent. Vast, vast.
2: Nee, anders.
5: Yo, I'm dead off.
2: Anders je nooit.
5: I'm dead off.
3: Jeanne, ik ken
5: dat. I'm dead
2: off.
3: Jeanne, bel daar.
2: Ik kan bel. Ik ben ook op een misje asma, omdat asma bij dat dokter de krank.
3: Ja,
2: dat is een koalis. Dat is een wachatu.
3: Dat is een lukkefikantje onder.
2: Ik ben zoeken.
3: Abi beri apa no?
2: Baik, aku nggak wet, mak. Apa langen mau fokus? Saya langen mau fokus. Beberapa kita langen tak kau hari was kopu.
3: Hari nang ada altijd.
5: Sorry, nema dat ben de a problem tak you must bewijs you eigenlijk umas ma.
3: Maar vertel de, hoe kom je op zo'n beroep? Aan nou, een lauw beroep.
5: Ja, ik kom naar Holland. Ja, vertel. Ja, vertel. Mi bogo in verpleging, ma ten dim fe na roko disi, mi kis mi fasta anstellen. Dene, denki moro, want je praxeer taki...
2: Ja, door ook ba.
3: Maar je bent niet gelijk kraandrijver geworden, toch?
5: Ik heb eerst met die vrouwen gewerkt. Zo mijn vrouwen. Zo zo dat vrouw, mi ben de eerste doen wat de minder.
2: Ja.
3: En dan moet je cursus volgen.
5: Ja, maak je eigen waar nog. Maak je eigen waar.
3: Ja. Nee, dat niet kan begrijpen, want je wil een zango verkeerd in dit.
2: Wat dan? Lucia is stil in, hè, Taki?
4: Nee, nee, Artie, wat die denk je met
3: je nee, we mogen geen stilte op de radio hebben, hoor.
4: Nee, die mensen moeten, ze kunnen nog komen tot 5:00.
2: Ja, maar ze komen rustig aan, want toekomt, dus ze komen daar wel, de drop
4: af. Want soms hebben die chauffeurs ook problemen voor vinden, omdat Mart net naar de ster.
2: Ja.
4: Ja.
3: We gaan de laatste 6 minuten in. Dus als er nog belangrijke dingen zijn.
4: Luisteraars.
3: Je vertelt hoe het moet worden.
4: Alles maar zijn doneer. Zijn konja. Voor kondoneer. Zijn de na osso. Zijn doneer via Giro. Met dat allemaal een grand talent.
3: Ja, je hebt...
4: En voor kondoneer. Het is een kantant doneer. Tap tori. Of dat een gebouw. Dat van 600 euro. Een tandoneer. Alsjeblieft.
3: Lucia, je hebt ook 2 gasten binnengekregen, misschien wil die mevrouw wat zeggen.
4: Okay,
3: mevrouw, hoe heet u? Wilt u eventjes bij die microfoon hier staan?
6: Buiten de microfoon.
3: Nee,
4: ik kan... Die mensen zijn van alle mensen die komen.
3: Die mevrouw zegt even wat. Gaat u gaan.
6: Ik ben een heel stille luisteraar.
3: Ja, maar nu bent u live op de radio, dat is ook leuk. En hoe heet u dan?
6: Mijn naam is Yvonne.
3: Yvonne Smit. Nee, wat? Nou gaat hij van die microfoon naar horen, hoor je niet.
4: Ik ga even schrijven.
2: En dan moet schrijven even.
3: Als je die envelop gevuld hebt, kan je het hier afgeven.
4: Nou, ik... Hier heb ik die afgerond. Even als je een envelop kan geven.
3: Nee, maar ze zijn gevuld. Nee, ik ook niet wel een envelop.
4: Belangrijkste is van die envelop. Wie zal liggen of afvoeren?
3: En jij hebt ook een mevrouw gekregen aan tafel. Hoe heet die mevrouw? Hoe heet u?
2: Ja, nee, ja, daar moet ik het microfoon kort in pakken.
3: Nee, ze kan gewoon met Nuja praten. Het gaat goed. Je kan het gewoon praten. Ik controleer het hier.
7: Elisabeth.
4: Waar is meneer?
3: Elisabeth.
4: Ja, Elisabeth was daar net bij me.
7: Ja.
3: Oké. Elisabeth, welkom.
4: Ja.
3: We gaan zoetjes aan de ruit. Ik weet niet of jullie nog wat willen vertellen.
2: Nou, net
4: gaan we.
3: Ja, we gaan eruit. Rema neemt over.
2: Ja, ik ben mijn Brady. Maar ik ben het eten.
3: Ja, maar je doet ze in door snel.
2: Ja, mijn Brady dat kon de Umasma naar. Dat de Umasma kon bogo bogo. De Umasma tjara feito kolu kon juno. De Umasma zane abeso Brady. Toch de pota feito kolu de tjare kowa de sabi. Moeder
8: 107.9 maak.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Obi-Wan, na oso Archiman, Foude Foutan. Mi brik tak we poch agency Archie na U station Radio Mark. Na on funamku station, ma na on family station ook too. En mi loop tak we poch agency Archie. En dat mek mis don ja, fu e shorgu tak me tja, ala sot sanji you, you di da oso, i viri. Mi nena masra dalfur. En den yuri di da ubaka, ube Archie, Tori, Echa Tori. En onder pristeri, voor Sisa Vanenburg. En bij Lucia Vanenburg bij Pristera programma dat hij samen met Wantu Trawang, mevrouw D, Harry, meneer Perotti. En abedewan sweet programma. Payback aan Shitaki, wat lof voor nu.

Je ziet deze man in Libuno, de Libu Schrifttreffi, de Dongokong en alle Oelebator dat vaarlijk hier. En een Wansan Miwa Aksu, Noya Zo, Jan Toesma in een studio, dus het studio Natiri, je begrijpt. Maar ik hoop dat ik je begrip vatoor dat hij, omdat hij. Als een sweet zo vaarlijk jij in een studio, dat nog eens mannen gaan gaan ofzo. Wij gaan nog niet naar huis. Heel lang niet. Dus maar lobatoor is vaarlijk. Dus maar tek president doen, dan gaan we hier. En u lobatoor dat toemsi. Zo. En samen doet hij daar. Moest dan gaan we nu gaan juro voor 7 euro. In een fish euro voor no commit 6 euro. Dan moet je want to san katalmenti. Nieuws in zijn tongo, na one of the tori. En natuurlijk, moet bel want to man ook to lukuku for waka. Sare abiftaki, manga masra breidel. Manga masra breidel betak over a tori fu houtuin. En dat ube takator dat vrede die psade. En ube chaka fishi tak tide ube ogodoro. Dan a tor dati. Ifiri. Dus dat men heb ching de ching de ching tori sami wa chaka fishi ifiri wo biji no na nyusu ini sernang tongo mino mantak ala tori sernang ye begrijp na watu headline me puru and the headline dat me chako na you di da oso ifiri sasane go we shitaki if we look at ABS ye begrijp. Even wel goed EBS. Dat wij ziet dat de prijs voor Bori gas en gona hee. De kasi lanti en koti na subsidie. Dat wat taki lantine wan sorgu moro fa subsidie papa fast die de begwin poten. Aso EBS charatori disi na fisi. Begin voor Wang Famundisi, je moet pay 504 SRD voor een 28 IT Lips gascilinder bij ABND Fossi 47250 SRD. En begin voor 1 september dan 31 SRD katap ook toe. De heer begrijpt zijn midnes, maar amoro moeilijk voor de Kambori, de Nyang, de Papa Karkong. Prijscontrole zal lukken kring en voor atordici en waka na afas de fiti. En dat bij de optietori voor ABS. En lek van taki, want u smas een krakamart, de smaja ete. Dus een kajaki den, u lop van den ja, want de tek den ten voor kons ja, kons donan aan u. Dus we hebben een optie zo, jugu jugu, if hier. We go doro nang wan trattori en trafas no de. Aso we doing amara basit nap janga masa echan weeks om loud stamp say if we dat ana tru man fu radio mark de man se pot den skoro mek you di da oso kan ikan tek prati fu ala san tepsa ana jawang in tatania ma ook tu na hegron tapu na lontu if we. We gaan naar Atori voor de Skorosma. Masra Putini aton pai voor NPS. En die den Skoro meester naar de Skoro je vrouw Leti. Voor dat die den teki abosroiti voor no tang. Voor tang na oso. Tide. Den Skorosma op Bondru. En de gooi nu aan beraad zo boom. Masra aton pai taki dati ome langa den skorosma no eshi betre ina fasi falanti euroko nanga deng. Adeso taki den skorosma abi bunfur muiti nanga alagi pai sade chisi. Ye begrepe tak dem sorgu den srefi ane de wang dan dem sorgu dem trawan dem titanina oso oktu. Ye begrepe dus asane ko hebiji deng. Oktu adeso dat de no abi novo buku nanga trasani di deva noudu fu ji den skorop ching sabi fuleri. Masra atompai

Die echt ik praat hier naar commissie voor onderwijs, verteri dat Achari, Atordisi, Konafisi, na Grand Lanti. Masra Antonpai ook toe naar Edeman voor a commissie DC. We bennen en we blijven benieuwd, Kamperveen Botaki. We gaan wat trattori. Grand Lanti, we gaan door, maar in wat trashet ik nou, we betak over. Man voor Edeman voor commissie voor onderwijs dat naar Masra Atompai dan nou we gaan naar Trashe want in Mieren want Tori trat alle toese in Mieren want Tori in de carrière voor een schein nomo ifiri Gralanti Gralanti te kan bosroiti fukona wang fuden skorosma di saka den wroko Gralanti sahori wan koma kandra nanga den differenti skoro buntu tide begin fu 12 euro. Dus dat wan taki akoma kandra begin ba. Bigi differenti scoro bontu e fene boom. Dat Gralanti e teki na tordisi seriusu. Na funam kutori pe chenchi musfen presi na amuni pai fu den scoro sma. Adesso dat ook tu dat i wan low scoro e libi. Hey, Libi den Wroko, Fugona Dorosei, Kondre, Fugroko Drape, Nanga Libi Drape. Dat wan taki den skoro meisra nga de skoro je vrouw. De Libi den Wroko ja in Sernang, dat de Gwa Dorosei, Fugwa Fent Betre. De go ji les drape en ook to des, de Osukuf Tan drape ook to. Gralanti verteri dat esi nga go, desa cha betre, fu atori disi. En mi ook toe lek van mis donjar en mijn brie bita glanti moes tjabun tori kong. En dat kan dan zo. Dat ben de atori voor a score tori. Zonde diepzade. Zonde diepzade. Was rudatis kou toe. Zo doen, zo boon MP. Misref ben de MP toe. Maar dat na in de jaren taktik. Was rudatis kou toe. Las en libi na tap lanti dan. Na MP DC ben rei tapu. Wan wroko motro tapu kwata pasi en drape de atuka nanga wan palfu ABS. Fadu kong wans mano sabi. Na MP man disi lasen libi en ening na ono Leslie Toulit. Abedoro na libi marchi fu dritenti nanga fifi yari. Na international scout orga di abi na nefu Interpol no e agri na nga fiskari kantoro fiskari saktoro usaben sobun lek OM futati de pot a nefu Masra Gilmore hoofdraad tapu wan papira dat e musu sorgu dati ibri wandi e mitange mus masroten aso Interpol taki Interpol skrivi wan briefi gona PG Fusernang, Sasa Paraxing, Sisa Paraxing en dis ana afos lesi di Interpol taki atordisi. Interpol feni taki dat den nosa bumui ini toi in atordisi bikasi de feni dat atordisi fu Masra Hoofdraad abi wan politik a cha politik walo triki de in atordati. Interpol no one confadon in one tori di apte maken nanga politiek. Aso Interpol taki. Interpol tak ano kon no fona kring dat Masra Hoofdraad duwan shani di no fiti. No, na afkati fu Masra Hoofdraad na Masra Dubos. Tenanga no, fiskari kantoro no verklari sanding. Sadu Moro Fara. Lek voor Sabi, presidenti, na Edevrouw voor Lanti, Grand Lanti, Sisa Simons, Jennifer Simons, bij Dongogwa Brachon. En kan de later dan, mon poti, on video, dan ons archip chinso, sana, di adrai kompagan asenanga behoron, wan persconferentie, so boom. En dan later tapaya neti dam sacharen kong ji ununa inu kantor inu foroji. Ook tu ube shitaki
Wat u op alani voor KLM, Vos den Doro, Sernang, de babi fu saka na Frans Guyana, fu sorgu tak moro kerosine so bun oli, muskoi na vliegtuig. Atorat ook tu, mo charen later komoro tap talmenti. En dat ben ik nu sinds Sernatongo. En misataki tewa tralis baka temunde baka alamunde me pristera to disifu nyusu internatongo frode lukumi so verliefd. Meneer uitzendingen. Ja, mijn man grandpa meer. Maar ja, mijn man jepie, mijn grandpa Dalfour. Max Dalfour toch. En lek van taki dat ben dat tori voor nyusu internatongo. En voor zo'n morofara, dat we hartje om chipogof. Biggie, Masra, Ewald, Krolis.

0: En dat was om Ewald Krolis met zijn nummer, met zijn prachtig nummer, Liggie van Meerman. We zijn nog steeds live hier in de uitzending. En zoals u kunt horen, hebben we nog wat aardig wat publiek hier in de studio. Dus Masdonja ete, dus Matek Denteng, de Dongo Konja in de studio, Iviri. En Radio Mark Breed en Aladesma. Iviri, hoe breed en Aladesma. En dan komt Soso. Dan komt Soso. Dan kan je liggen aan Ishabi. Maar, de Wandine komt ook toe, we tekenen dat Grand Tangi. Omdat ding, voor die den daar ook zo. Detecten Jenjen. Dat een de Gona Bankier app, dat de Abramoni ook toe. Want alle de Torah, ook kan she ook toe. En we tak alles maar. Alles maar die detecten voor memre Radio Mart. Voor Radio Marke Abe Egi Panti. Alle des manati we tak Grand Tangi. Noya zo op in een studio. We hebben in een studio mevrouw Elisabeth. En mevrouw Elisabeth, we praten met tutoren aan UNO. En natuurlijk, dan moet je een occasie dat hij voor elkaar tegen UNO die daar ook zo. En we praten met tutoren aan UNO. En ik geef nu aan mevrouw Elisabeth de gelegenheid om in de uitzending wat te mogen zeggen. U bent nu aan zet, mevrouw Elisabeth.
1: Het had verschillende redenen. Er is ook iets met mijn stem. En dus ik ben op de terugweg naar Mart. En toen kwam 3 januari 2026. En ik weet niet hoe het u is vergaan. Maar ik ben eigenlijk 3 weken volledig onderuit gegaan. Ik ben dus ooit in Zuid-Amerika opgegroeid. En toen ik dit hoorde en ik heb, als ik boodschappen ging doen en niemand het zag, lopen huilen. Ik was in shock. Ik heb net een gesprek natuurlijk met Mr. Norman bijgepraat en die legt ons allemaal uit. De wereldorde is aan het veranderen. Ja, yeah, we got that one. Alleen, mij gaat het erom. Ik ben een burger. Ik ben of een wereldburger of een reiziger of wat ik ook ben. Maar hoe moet ik dit verwerken? En toen kwam daarna kwamen de verkiezingen. En in Nederland, ja, dat was nog een laatste strootje hoop. En daar ben ik ook van. Maar dan wordt het in Nederland niet onder woorden gebracht echt heftig. Maar het is een doorgedraaide situatie dat ik gewoon moet accepteren dat de ene pop wordt een andere pop, wordt een andere minister en iedereen verandert. En er verandert nog steeds niets. Dus dan heb ik zoiets van, maar met wie kan ik dit dan delen? Daar is toch Mart, is dan toch de portaal naar wereldburgerschap, naar Nederlanderschap, naar Surinamerschap. Ik wilde gewoon met u delen, niet uit het oog verliezen. Dit land, ja, er wordt nu voor de helft gezegd, autocratie, de wind is in de zeilen. We mogen dus, wilde ik met u delen, chaotisch zijn. Accepteren dat dit jaar zo blijft. En niet al partij kiezen voor niemand nog, maar gewoon het blijven delen totdat ja, ik en wij er iets rustiger over zijn en iets sterker in staan. Ja. En bijvoorbeeld een advies voor mensen in Suriname, ga Spaans leren, want dan kun je alle mensen uit Cuba opvangen en ze te woord staan. En in Nederland van, ga nou eens een keertje echt nadenken wat je waarden en normen zijn. Nou, sorry dat het misschien wat emotioneel was, maar dit is wat ik dolgraag met u wilde delen. En dank u wel, Mr. Raymond, voor de platform. En lieve, lieve luisteraars, heel veel goeds en tot een volgende keer.
0: Mevrouw Elisabeth, ik heb daarnet geluisterd wat u naar voren heeft gebracht. En ik merk dat u bezorgd bent en ook tegelijkertijd ook een beetje emotioneel. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Naar aanleiding van al datgene wat zich voltrekt, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.
1: Ja, nee, dat is het hem juist. Ik heb mezelf nu niet me daarop haken. Ik ga niet naar talkshows luisteren waar iedereen met een gladgestreken gezicht, ik weet niet wat, zit te vertellen. En niet naar analyses. Nee, het burgerschap. Mensen nu in deze wereld, of je nou in Nederland of in Suriname zit, is even geen toekomst. Even pas op de plaats. Goed kijken. Dit hadden we kunnen weten. Dit konden we verwachten. Wat doe ik als ik boodschappen doe? Ga ik dan me zorgen maken over Oekraïners? Of ga ik me zorgen maken over mensen in Suriname? Maar je mag nu even een tijdje lang, wow, dit moet ik even verwerken. Er is even geen toekomst. Dit is heftigheid. Dit gaat door. En ik ga geen analyses maken wat de president van Amerika zegt of doet. Of wat de president van Suriname. Rusland doet. Ik wil iedereen nog feliciteren met een vrouwelijke president in Suriname. Fantastisch. Maar even nu niet iedereen gaan ophangen aan analyses. Gewoon zeggen, wij zijn burgers, wij kunnen dit, wij gaan dit accepteren. En over een paar maanden sta ik sterker. En dan kan ik een standpunt innemen. Maar niet nu. Dat kan even niet.
0: Dat kan in ieder geval niet. Daar hebben we alle begrip voor.
1: Okay.
0: Daar hebben we alle begrip voor. En ik vind het ook fijn dat u moeite heeft genomen om even datgene te ventileren wat u bezighoudt. En als u nog behoefte heeft om nog een toevoeging te doen, dan heeft u nu de mogelijkheid daartoe.
1: Nou jawel, de toevoeging is, van mij mag het, kan je even nagaan. Wij doen boodschappen als je er geld voor hebt. Je kunt denken aan mensen in Suriname, hebben die daar geld voor? Dat vind ik van heel groot belang. Hebben die geld ook voor hun medicijnen? Maar als wij boodschappen doen, mag je een half uur lang denken van wat kan ik voor iemand anders doen in Suriname of in Oekraïne of waar dan ook. En verder, bent u niet meer alleen. Er zijn veel meer mensen die hier zich zorgen over maken. En maken een goed plan. Ik zei het nogal een keer. Oké, als Mr. Norman met een rustig zinnetje zegt van wow, er komen nu heel veel mensen uit Cuba en Suriname. Dan zeg ik, lieve schatten, Spaanse les. Ga het land zo organiseren dat dat kan. Dat al die mensen ontvangen worden. Dat men begrijpt wat die ander komt doen hier. Iets heel dus huiselijks en concreets. En wat je met een schoolkind kunt doen, met een huishouden kunt doen. En met je eigen boodschappen en met je eigen zorgen. En you're not alone. We zijn met ons allen hier.
0: Nou, mooi gezegd en mooi samengevat. En dan wil ik u bedanken voor datgene wat u tot nu toe bij de luisteraars thuis in de huiskamer hebt binnengebracht. Dankjewel, mevrouw Elisabeth. En we gaan even, voordat ik verder ga met een fragment van de KLM, dan ga ik even over tot het brengen van een pokoe bij u thuis in de huiskamer. Dat is er eentje van Conjunto Latinos Dansimang.

0: Dansieman was dat van de formatie Latinos. Lobby wana also Archiman. Bebe kiswan wa Archiman besen wasan konjimi masra masra Jan. Masra Jan besen wasan gimi. En me ook toe, die me bij Aben Abaranjong zo instaan en toon me bij tegen ook wat ik atori voor KLM, dat de frigo, voor de Doros en dan de frigo wat hij en voor light olie. En Masarayan ook toe, zijn was Hanifato dat Jimmy en me voor Miche ook toe bij Abetap Talmenti ook toe kebab. Maar geen probleem, Masarayan, grand tangi, dan moet je erachter dat nou kon die uno in uw foroisie.
1: Ja. Dinsdag 26 mei 2026 vertrok KLM-vlucht KL714 vanaf de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname. Zoals elke dag stond Amsterdam op het vluchtschema. Toch verliep deze vlucht anders dan gebruikelijk. In plaats van rechtstreeks koers te zetten naar Europa, vloog het toestel eerst naar het oosten. Welkom bij Suriname Onthuld. Met feiten, context en analyse brengen we u dichterbij wat er werkelijk speelt in Suriname. Heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat dan alsjeblieft. En alvast dank voor het abonneren. De Boeing 777-300ER maakte een tussenlanding in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, op minder dan 400 kilometer van Paramaribo. Daar werd brandstof ingenomen voordat de vlucht werd voortgezet. Een dag later gebeurde vrijwel hetzelfde. Op woensdag 27 mei week dezelfde vlucht opnieuw uit naar Cayenne voor een tankstop. Twee omleidingen binnen drie dagen. Dezelfde route, hetzelfde toesteltype en uiteindelijk hetzelfde probleem. Voor veel passagiers leek de verklaring aanvankelijk vrij eenvoudig. KLM liet in een officiële mededeling weten dat de vlucht was aangepast omdat er minder brandstof beschikbaar was op Zanderij. Maar terwijl dat bericht werd verspreid, klonk vanuit Suriname een heel ander verhaal. Eddie Frenkel, waarnemend directeur van Staatsolie, verklaarde in een interview met Radio 10 dat er volgens hem helemaal geen tekort aan brandstof bestond. Zowel GoTo als Sol, de twee leveranciers van vliegtuigbrandstof op de luchthaven, beschikte volgens hem over voldoende voorraad. De brandstof was er. Het toestel had kunnen tanken. Daarmee werd het verhaal eigenlijk minder duidelijk, in plaats van duidelijker. Want als beide leveranciers voldoende voorraad hebben, waarom moet een intercontinentale vlucht dan uitwijken naar een andere luchthaven om brandstof in te nemen? Volgens Staatsolie lag het antwoord niet in de brandstoftanks. Volgens het bedrijf draait het uiteindelijk om een openstaande rekening. GoTo Energy Suriname NV is een volledige dochteronderneming van Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Het bedrijf ontstond nadat Staatsolie in 2011 de tankstationactiviteiten van Chevron en Texaco in Suriname overnam. Daarna werd GoTo opgericht als retailtak. Sindsdien groeide het bedrijf uit tot de belangrijkste leverancier van vliegtuigbrandstof op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Bij het tanken van een vliegtuig wordt niet alleen brandstof afgerekend. Er bestaat ook een aanvullende heffing die bekend staat als de Fuel Concession Fee. Die vergoeding wordt door GoTo geïnd namens NV Luchthavenbeheer, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de luchthaven. Het geld wordt vervolgens afgedragen aan die luchthavenbeheerder. Dat klinkt misschien als een technisch detail, maar op internationale luchthavens is dit geen ongebruikelijke constructie. Luchtvaartmaatschappijen betalen op veel locaties naast brandstof ook verschillende toeslagen en concessievergoedingen. Volgens Frenkel begon het probleem toen KLM die specifieke toeslag gedurende meer dan een jaar niet betaalde. GoTo bleef ondertussen de bedragen voorschieten. Het bedrijf betaalde luchthavenbeheer uit eigen middelen en wachtte vervolgens op terugbetaling. Volgens de uitleg van Staatsolie liep die achterstand steeds verder op. Op een bepaald moment besloot GoTo daarmee te stoppen. Volgens Staatsolie werd vervolgens besloten geen brandstof meer te leveren, totdat de kwestie was opgelost. Dat besluit bleef niet beperkt tot een contract of een factuur. Het werd zichtbaar in de uitvoering van de vlucht. KLM vloog naar Cayenne. De luchtvaartmaatschappij bevestigde tegenover de ware tijd dat er sprake was van een commercieel geschil met de brandstofleverancier. Daardoor was de benodigde brandstof volgens KLM niet onder de gebruikelijke voorwaarden beschikbaar. Tegelijkertijd benadrukte KLM dat er geen sprake was van een fysiek brandstoftekort. Ook stelde de maatschappij dat zij voldoet aan de overeengekomen tarieven voor brandstoflevering. Over de inhoud van de contractuele afspraken wilde KLM verder geen uitspraken doen. GoTo en Staatsolie houden vast aan een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hen weigert KLM de fuel concession fee te betalen en heeft juist die weigering ertoe geleid dat de levering van brandstof werd geblokkeerd.
2: Beide partijen erkennen dus dat er een conflict bestaat. Maar over de oorzaak ervan lopen de verklaringen uiteen. Op vrijdag 29 mei 2026 kreeg de zaak een juridisch vervolg. KLM daagde GoTo in kort geding voor de rechter in Paramaribo. De zitting vond diezelfde dag plaats. Op het moment zijn er nog geen bevestigde uitspraken over de uitkomst van die procedure. Volgens ingewijden duurt de situatie voort totdat een oplossing wordt gevonden tussen de betrokken partijen. Wanneer dat zal gebeuren, weet op dit moment niemand. Voor reizigers is dit ondertussen geen discussie meer tussen bedrijven. Tussen Paramaribo en Amsterdam vliegt KLM 7 keer per week. Suriname Airways doet dat 3 keer. Meer keuzes zijn er niet. Dat zijn de enige 2 maatschappijen die een rechtstreekse verbinding aanbieden tussen Suriname en Nederland. Voor veel mensen is die route onderdeel van het normale leven. Mensen reizen voor familiebezoek, voor medische afspraken,
3: voor werk,
1: voor zakelijke verplichtingen. Soms ook om goederen of financiële steun naar verwanten te brengen. Een tussenlanding klinkt op papier misschien beperkt. In de praktijk kan dat anders uitpakken. Aansluitende vluchten kunnen worden gemist, werkafspraken verschuiven, hotelboekingen lopen door, familieleden wachten langer op luchthavens. KLM erkende zelf dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitingen en verdere reisplannen. Misschien verklaart dat ook waarom dit onderwerp zoveel aandacht kreeg. De verbinding tussen Suriname en Nederland is voor een groot deel van beide samenlevingen simpelweg onderdeel van het dagelijks leven. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden in september 2025 ongeveer 181.000 in Suriname geboren personen in Nederland. Daarnaast leefden er nog eens circa 139.000 mensen van Surinaamse afkomst die in Nederland zelf waren geboren. Samen gaat het om ongeveer 350.000 tot 360.000 mensen met Surinaamse wortels. Dat aantal benadert de helft van de totale bevolking van Suriname.
2: Daardoor is de luchtverbinding tussen Paramaribo en Amsterdam meer dan alleen een commerciële route. Familiebanden lopen er langs, economische relaties lopen er langs. Voor veel mensen is het een vanzelfsprekende verbinding tussen 2 landen die al decennia lang nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer die verbinding wordt verstoord, blijft dat meestal niet beperkt tot de mensen die toevallig in het vliegtuig zitten. De gevolgen verspreiden zich verder. De brandstofkwestie van mei 2026 staat bovendien niet op zichzelf. Wie terugkijkt naar de 12 maanden daarvoor, ziet dat dezelfde luchthaven al meerdere keren internationaal in het nieuws kwam vanwege omleidingen. Niet vanwege brandstof. Om een andere reden. Op 22 oktober 2025 naderde KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam de luchthaven van Paramaribo. Het toestel bevond zich al op ongeveer 18.000 voet hoogte toen de daling moest worden afgebroken. De bemanning kreeg te horen dat er niemand aanwezig was in de verkeerstoren.
3: Het toestel bleef ongeveer 25 minuten in een wachtpatroon boven Suriname vliegen, voordat uiteindelijk werd besloten uit te wijken naar Cayenne. Het bleef bovendien niet bij dat ene incident. In april 2026 ontstond opnieuw een vergelijkbare situatie. Toen werd zelfs een helikopter ingezet om luchtverkeersleiders naar de toren te brengen. Daarnaast werden 13 stagiairs ingezet om de dienstverlening draaiende te houden. Nog geen maand later volgde opnieuw een omleiding. Op 25 april 2026 vertrok KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam richting Paramaribo. Terwijl het toestel zich al in het Surinaamse luchtruim bevond, bleek dat er geen torenpersoneel beschikbaar was om landingen en vertrekken goed te keuren. Dat kwam niet volledig uit de lucht vallen. Eerder die dag was via een officiële NOTAM bekendgemaakt dat tussen 8 uur 's morgens en 3:30 's middags geen tower controllers beschikbaar zouden zijn. Later werd die periode verlengd tot 10:30 's avonds. Het toestel, met meer dan 300 passagiers aan boord, kon daardoor niet landen in Paramaribo. De vlucht werd omgeleid naar Piarco International Airport in Trinidad en Tobago. Ook Suriname Airways en Fly Always werden geraakt door de situatie. Passagiers brachten uiteindelijk een nacht door in Trinidad. Na deze gebeurtenissen riep president Jennifer Geerling-Simons een spoedoverleg bijeen met SATCA, de Suriname Air Traffic Controllers Association. Tijdens dat overleg werd gesproken over loonstructuren, dienstverlening en versnelde opleidingsprogramma's. Minister van Transport, Raymond Landveld, gaf vervolgens aan dat er binnen 2 tot 3 weken opnieuw overleg zou plaatsvinden om concrete voorstellen te bespreken. Maar daarmee was de discussie niet voorbij. SATCA reageerde publiekelijk op de verklaringen van het ministerie en schetste een ander beeld van de situatie. Volgens de vereniging gaf de minister een te optimistische voorstelling van zaken rond de luchtverkeersleiding. SATCA stelde dat structurele problemen bleven bestaan en dat eerdere toezeggingen van zowel het ministerie als de president niet waren nagekomen. Daarnaast gaf de organisatie aan dat de consultaties waren bevroren. Ook wees SATCA erop dat het ministerie op 26 februari 2026 een bijeenkomst met SATCA en de Mediationraad had bijgewoond zonder de gevraagde informatie te verstrekken. Het zijn natuurlijk 2 verschillende problemen. Een conflict over brandstoflevering is iets anders dan een tekort aan luchtverkeersleiders. Toch kwamen beide kwesties uiteindelijk terecht op dezelfde plek, Zanderij. Binnen een relatief korte periode. En beide leidden tot internationale omleidingen. Dat was ook de vraag die door GFC Nieuws werd opgeworpen. Zetten deze opeenvolgende incidenten druk op de internationale reputatie van Zanderij als betrouwbare toegangspoort tot Suriname? Een definitief antwoord daarop is lastig te geven. Wel staat vast dat Johan Adolf Pengel International Airport een bijzondere positie inneemt binnen het land. Het is de enige internationale luchthaven van Suriname. De luchthaven ligt ongeveer 45 kilometer ten zuiden van Paramaribo. De startbaan is bijna 3,5 kilometer lang en behoort daarmee tot de langste van de Caribische regio. In 2025 passeerden meer dan 519.000 passagiers de terminal. In datzelfde jaar waren er ongeveer 3.400 vliegbewegingen. Het beheer van de luchthaven ligt bij NV Luchthavenbeheer. Dat is dezelfde organisatie waarvoor GoTo de fuel concession fee int. Vrijwel alle internationale luchtverbindingen van Suriname lopen via deze ene locatie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurt lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: lebih Archie wana oso kerantangi di uang teng fupoci si Archie na you station you family station di dekari Radio Mart di de Mario Mardena Bemre na wo Trichemstraat nomor IT Radio Mart ikan fanga frey ina eter tap wang noti sebi keba marchi negi noti en he gron tapu na long tu ikan Archie Radio Mart ook tu tapu www kabamarchi Radio Mart kabamarchi NL a nomru va concrudosu ana concrudosu na concrute a nomru va jenjen fu Radio Mart na noti tu noti fu CB 14291 et on tron a nomru fu Radio Mart pekan karkon dat na noti tu noti 4JB14291. Je breed vaak hoe dat je taal Archie Radio Mart en voor zijn nieuws voor zo bij kiezen nieuws naar een barboscopo nou me ben draaien want zijn niet voor KLM tak KLM voor zat dongoka Johan Adolf Luchthaven Sanderij Sobong dat dongoka wat kan je enfosi lek voor je ubeka Archie defend tak dat bij de tak de mem lay oli KLM tak aan het true dis tak aan het true suma apleti dat mino shabi alas makan abe igi minen inator disi ifiri en if you did that also if you want takwantoro over a sandy si dimichaka fishy no dry ikan karkon ma no de so damo lukufu mo cargo na masera mane bredel en damo likfa mangamang tak mofo dang mo karing dang o godoro na nga tori fu houtuin tak de maitroe chemische troep drap en a houtuin banga masara bredel betaka tori ba frita di psade ma unde ba furi yuru dan umek mo fu taki mude se kong dus dis mude de da o godoro na nga tori dati en sisa maurin health adasar na no mi bri zonde dat bij de SD inschrijft ben Ibe Kajerina uitzending ook toe, pa ben tak overator dat ook toe, dan vaman en baga mevrigita manen. Maar ja, ik ben ook geen 18 meer, maar ja, abe takan gewoon man, jongen, en deed me edemam de man konta panen, en elk geval, abe takan gewoon man, zei, go over milieu tori, en Dat bij vindt precies dat zonde dat bij de SD. Maar nu moet ik bellen naar Cliff Bredel en dan we gaan door op Poe Betang. En even teken, dan daar zak ik naar uitzending en dan we gaan door naar de pis dat die vier.
1: Goedemiddag
0: meneer Bredel. Blij dat u ons te woord wil staan in deze bijzondere uitzending. ik moet er zelf aan lachen, hè.
1: En ik moet lachen omdat ik je een beetje ken, dus mis af fijn. Nee, maar van weet je wanneer je elkaar kent.
0: Dat je elkaar kent, ja.
1: Je op elkaar afgestemd. Precies. Weet je ongeveer wat je kan verwachten. Hoe is het met meneer Dalvoer?
0: Het kan altijd beter, maar ik ben tevreden.
1: Oké, dan.
0: En hoe gaat het met u verder?
1: Ah ja, het kan altijd beter. Je hebt het net al voor me ingevuld. Het kan altijd beter. We doen ons best.
0: Je doet je best, ja. Meer kan je ook niet doen.
1: Ja, zeker. Kom maar de luisteraars even. Luisteraars, goeiedag. Ik Ik moet niet verzuimen voor Bardens, maar Odi. En daar gaat het om,
0: nee,
1: eigenlijk berichten zeg maar, naar de luisteraars toe te brengen. Om het een en ander met ze te delen. Dus daar gaat het in essentie om. Dus bij deze groet ik alle luisteraars.
0: Luisteraars, nou zo. Jullie krijgen allemaal de groeten van de heer Cliff Breidel. En afgelopen vrijdag heeft meneer Cliff Breidel het een en ander verteld over het lozen van,
1: opslaan, hè?
0: Opslaan van giftige stoffen daar op nucleaire materiaal. Mm. Op een terrein daar in Houtuin.
1: Op Houtuin. Ja, op het terrein van Koeldiepsing. Dus het is een beetje... een beetje ingewikkeld. Nou ja, ingewikkeld niet. Het is heel vreemd om het maar zo te zeggen. Dat die mensen volledig, dus alle ruimte krijgen om hun ding te doen op het terrein van Koeldiepsing. Dan vraag ik me af van hoe het gesteld is met vergunningen. Wie daar toestemming voor heeft gegeven om zulke activiteiten daar te ontplooien.
0: Mm-hmm. Ja, dat vraag je ook af. En mijn vraag is, het bekend... de bewoners die dichtbij dat terrein van Koeldiepsing wonen, is die afstand te overzien of zeg je van
1: Kijk, met nucleair materiaal, dan kijk, we hebben zo, laten we bij het beetje bij de naam noemen en bij het begin. Hoeveel verstand hebben we van al die dingen? Mm-hmm. Meer, ik ook niet, snap je? Mm-hmm. Maar omdat ik dus uit voorzorg en ook uit informatie die je hebt met betrekking tot rampen en dingen die zich hebben voltrokken in het verleden met betrekking tot nucleair materiaal. Mm-hmm. Als er een brandje is, een grasbrandje of een bermbrand of wat dan ook, of een brand die naar binnen staat, Paramaribo, moet je al zien hoeveel moeite de brandweer, onze brandweer in Suriname, heeft om dat ding onder controle te krijgen, om de brand te blussen. Mm-hmm. Dan vraag ik me af van in hoeverre ze opgewassen zijn tegen dit wat zich nu zeg maar aan het voltrekken is. Want ik heb ook een paar jaar geleden zelf meegemaakt en ervaren hoe het eraan toe gaat toen die vuilstortplaats daar op Ornamibo in brand stond. Mm-hmm. En ik heb toen ook aan de bel getrokken, waarbij ik brandweerlieden heb gesproken met betrekking tot bepaalde dingen die daar in brand staan, waar men eigenlijk helemaal geen weet van heeft. Van hoe ga je met dat materiaal om? Hoe ga je blussen? Mm-hmm. Is het verstandig om te blussen? Dus iemand jompo longo zomaar en maar vooropgesteld, is er een gedegen vooronderzoek geweest om vast te kunnen stellen dat deze voorziening daar moest komen. Snap je? Want als je nucleair materiaal gaat opslaan, sowieso als je dan bijvoorbeeld een woning wil bouwen in Suriname, waar dan ook, moet je een vergunning aanvragen. Als je een discotheek of weet ik veel of een winkel wil opzetten, moet je ook met de buurt gaan praten. Die moet je vergunningen hebben. Dus allerlei dingen komen erbij kijken. Mm-hmm. Nou vraag ik me af in hoeverre de richtlijnen zijn met betrekking tot het opzetten van zo'n faciliteit. Mm-hmm. Om nucleair materiaal, waar wij totaal geen verstand of weet van hebben, mm-hmm, om dat op te slaan. En als je al nagaat dat ding in een woonwijk, zeg maar... Ja. Wordt opgezet. Dan denk ik bij mezelf van jongens, we hebben het niet over want of over zou een kwikkie dappen. waarbij de den voor doet den behoefte als meer die maandje rikbaar dat mensen klagen over stank, over last en al dat soort dingen. Nu gaat het om je totale volksgezondheid, mijn broeder, dat je op het spel gaat zetten. Kijk, en als nogmaals, en dan kom ik, en dat is het gevoelige onderwerp hier. Als je een multinational de toegang geeft, of tenminste toestemming geeft om dat soort fratsen in jouw land uit te halen, gaat die man jou nooit meer serieus nemen. En kijk, die mannen, dat bedrijf waar het om gaat, het bedrijf Halliburton.
0: Ja, Halliburton, ja.
1: Halliburton heeft een voor mij discutabel, zeer dubieuze reputatie.
0: Ja.
1: Die trackrecord van die mannen is het verdient geen schoonheidsprijs, om het op zijn zachtst uit te drukken. Dus die mannen hebben tal van rechtszaken hier en daar afgekocht, schikkingen getroffen. Omdat ze altijd eigenlijk vaak schuldig zijn bevonden, maar die mannen hebben een schikking getroffen. En dan kan je die man een boete opleggen van weet ik veel hoeveel miljoen. Voor jou als individu is het een astronomisch bedrag, maar voor een bedrijf als Halliburton, dat is een gigant. Ja, ja, dus, nou, dus je treft een schikking, die man betaalt een boete en voor de rest mag hij doorgaan met zijn activiteiten. Dat zijn dingen die mannen waar ze bekend om staan. Dan vraag ik me af in hoeverre, want dan ga ik achter mijn oren krabben, dat, in hoeverre hebben dat soort dingen nog niet plaatsgevonden in Suriname? In hoeverre gaan ze ook niet verder plaatsvinden in Suriname? Want nogmaals, die mannen krijgen dan volledig groen licht om hun dubieuze activiteiten daar te ontplooien. Want kijk, laten we dit voorop stellen, dat die ontwikkeling er moet komen, dat staat buiten kijf. Dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, bepaalde materialen nodig zijn voor oil en gas. Daar ga ik niet over discussiëren. Waar het om gaat, ik weet dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, maar dan moet je het wel op de juiste manier doen en op de juiste plek moet je het faciliteren. Ik kan niet zomaar zeggen, oh, dat is mooi zijn. Plotseling is ik ga foto's zien, heilige weg en omgeving, en is ik kan wel ontrappen, allemaal mijn weer kan ontrappen. Mm-hmm. Zo gaan we niet met elkaar om. En nu heb je het over de volksgezondheid, jouw eigen bevolking. En je zet hun, je gooit hun gezondheid, zeg maar, hun leven, gooi je te grabbel. Dan, dat zijn dingen die je niet moet willen. En op het moment dat je zo een visitekaart afgeeft aan een multinational, dat betekent dat die man volledig groen licht heeft, prijsspel heeft om met jou en jouw bevolking te doen in jouw land wat hij wil. En dat gaat ook gebeuren. Dus dat zijn dingen die ik heb ook bepaalde gesprekken gevoerd met bepaalde prominenten. Ik zal geen namen noemen, maar dat zijn de waarschuwingen die ik al in een eerder stadium heb gegeven. En nu, niet zo lang daarna, zijn bepaalde dingen al duidelijk zichtbaar, voelbaar, merkbaar. Wat er allemaal gebeurt, waartoe deze mensen in staat zijn. Mm-hmm. Dus laten we daar uiterst voorzichtig mee omgaan. Mm-hmm. Wel is het zo dat ik ook jammer vind dat ik als ik kijk, want ik heb, nou ja, toevallig bestaat niet, maar ik heb het wel gezien, die uitzending via DTV. En dan heb ik gezien dat er iemand van de omgeving geïnterviewd werd door meneer Harderwijk. Waarbij de mevrouw bepaalde dingen met betrekking tot die opslag uit de doeken heeft gedaan. En acties die eventueel door de buurtbewoners zijn ondernomen. Maar alleen mis ik de participatie van echt de bevolking. Van de gewone man of vrouw die daaraan blootgesteld gaat worden. Daarom probeer ik het nogmaals te benadrukken binnen deze uitzending van jongens, let op je zaak. Mm-hmm. Want if Fujidema op een vrijspel dat hij aan de overheid en die groep in kwestie en meneer Kuldeep Singh, want meneer Kuldeep Singh woont daar niet. Mm-hmm. Want in zijn achtertuin zou hij dat ook niet willen. Mm-hmm. En dus dan denk ik bij mezelf van waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Als wij daar te weinig of op anticiperen, dat we daar niet serieus mee aan de slag gaan. Het is er wel, maar ik vind die actie een beetje te weinig. Dus ik probeer van hieruit sowieso mijn ondersteuning te bieden. En dan kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen, omdat ik me grote zorgen maak met betrekking tot dit gebeuren.
0: Nou, nu ik het een en ander van u heb mogen vernemen, dan merk je dat er gewoon logisch ook vragen daaruit voortvloeien. En een van die vragen is, ik heb begrepen van u dat het nucleaire afval, zeg maar, gedumpt zal worden daar op het terrein van Kuldeep Singh. En dan is de vraag, wat zal Kuldeep Singh vervolgens daarmee gaan doen? Wat is het belang daarvan?
1: Nee. Kijk, het is materiaal dat ze nodig hebben voor de verwerking van dit olie- en gasgebeuren. Ja. Daar is het voor nodig, dus het is niet echt, is geen afval. Mm. Het is materiaal dat ze nodig hebben om dus het zijn bepaalde dingen die eigenlijk gewoon gebruikelijk zijn in de olie- en gasindustrie. Ja. Het zijn materialen die je gebruikt. Dus alleen hadden ze een opslagfaciliteit nodig om dat ergens te bewaren.
0: Okay.
1: Isabi? Mm-hmm. Maar, oké, okay, nou prima. Maar als je in de, ja, kijk, als je gewoon in de omgeving van staatsolie kijkt, dan ja, heb je zoveel mensen die daar in de omgeving wonen. Dan moet je dus niet willen. Kijk, ik ga straks misschien een stapje te ver. Maar je moet het niet willen opzetten in een woonwijk. Sowieso eigenlijk, als je het mij vraagt, heer, opzet voor raffinaderij Drape, vind ik al een gemiste, vind ik al een misplaatste stap. Want ook de uitstoot van staatsolie, dat ligt er ook niet om. En omdat men ziet dat men daarmee wegkomt, om het maar zo te zeggen, dan bied, je weer de gelegenheid om een stapje verder te gaan. Dus dat betekent dat je ook deze dingen daar kan opslaan.
0: Ja.
1: Met alle gevolgen van dien. Maar nogmaals, wat ik zeg, die mensen hebben het liever niet. Die hebben het ook niet op hun woonterrein, toch?
0: Ja.
1: Dan zouden de Katjaringa of zo, maar dat doen ze niet. Ze zetten het elders waar zij niet woonachtig zijn. Ja.
0: Maar is het...
1: Nou heb ik begrepen dat meneer Dikan, ex-minister Dikan, daar woonachtig is. Ja, ik ben een beetje voorzichtig met bepaalde dingen, zeker als het gaat om Suriname. Want zeker als het gaat om politiek, dan ben ik heel voorzichtig. Dus meneer Boandela route dat die. Want ik zeg van kijk, als er prominente daar, nou ja, maakt niet uit. Ieder leven is voor mij kostbaar, ook zeker de mijne. Dus daarom blijf ik aan de bel trekken. Dus minimaal Bouda Boesma. Iedereen die ten aanzien daarvan zijn mond open wil doen, een bijdrage wil leveren, dat is voor mij van harte welkom. Want het gaat om mensenlevens, het gaat om jouw eigen bevolking. Zeg maar, ons leven, onze toekomst, ons wonen en leefomgeving staat op het spel. Want aan het jongens aan Ipsa, dat je dat jongens aan, maar eigenlijk een jongens aan, echt op zijn Surinaams. Jongen, maar eigenlijk die snap op zijn, maar ben denk je dat nou dat die, dus dat, dan ben je al te laat. Mino, dan gaat een heel stuk dat in, want dan doet het vaak. Dat soort grappige, dan, ja, onbeschoffen zijn grappige uitspraken. Maar het is mosterd na de maaltijd. Dan zijn er al zoveel doden, zijn er al zoveel gewonden, dan zijn er al zoveel mensen die ziek zijn, noem het maar op. En dan wil ik dat soort onzin reacties echt niet horen.
0: Nee.
1: Dus daarom zeg ik van in dit stadium is het eigenlijk zaak dat je aan de bel trekt van jongens, let op wat je doet. Probeer alsjeblieft met man en macht dat ding op een andere locatie te zetten. Dat is mijn insteek. Want er is genoeg. Onder de Biggie 4, bijna 5 maal Nederland. You know what I mean? Dat je geen andere plek hebt om zo'n faciliteit neer te zetten.
0: Ja.
1: Er is genoeg plek. En het gaat niet om van ja, de bereikbaarheid en al dat soort fratsen, wat men als drogredenen zeg maar opwerpt. Van ja, de kosten die ermee gemoeid zijn. We praten over Halliburton, is niet de kleinste. Die mannen hebben zat geld. Het gaat erom van als jij daartoe de gelegenheid biedt. Voor de man poten in niet deddy, de man poten niet deddy. Als jij andere dingen laat zien. Laat merken dat je een beetje geïnformeerd bent en dat je je poot stijf houdt. Dan heeft men, moet men rekening daarmee houden. En dat stukje mis ik tot nu toe vanuit de overheid, vanuit Suriname. Dus dat is het gedeelte waar ik me bezorgd om maak.
0: Ja.
1: Want nooit die man een kans en een idee en een gevoel dat jullie man doen nothing. Maar als ze daar lucht van krijgen, dan zijn ze er op elkaar.
0: Ja, ga je. Maar is het bekend? Want ik ga me nu zeg maar scharen achter de omwonenden. Is het bekend of de nucleaire stof die van belang is voor zeg maar voor olie en gas, is het bekend of de plek, als de plek waar deze stof wordt zeg maar bewaard, is het voldoende geconserveerd? En is er ook een draaiboek? Is het bekend of er een draaiboek is wanneer er, zeg maar, wat we niet hopen, kamaliteiten zullen ontstaan? Door misschien lekkage of een lek of noem
1: maar
0: op.
1: Maar dat is mijn persoonlijke zorg. En zo staan de buurtbewoners er ook in. Dat is mijn persoonlijke zorg. Ik heb van hieruit ook mijn buren gebeld. En ik heb gevraagd hoe het ermee staat. Dus die hadden bepaalde dingen aangegeven.
0: Ja.
1: En kijk, er is eigenlijk... dingen worden op censuur, je moet het niet vergeten. Je praat over Suriname. En heel veel dingen worden ook op zijn Surinaams aangepakt.
0: Ja.
1: Dus de man heeft mijn druk. En ja. Kijken van, oké, eens kijken hoe de mensen erop reageren. Als er een beetje tegengas is, laten we dan kijken hoe we daarop inspelen. No, illati. Je praat over multinationals die er niet voor schuwen om over lijken te gaan. Begrijp je? Dus nogmaals... Er is eigenlijk, kijk, de NMA, er is een, dus aanhalingstekens voor mij, een milieuautoriteit in Suriname. Maar als er vragen worden gesteld, dan krijg je te horen van deze milieuautoriteit dat er nog geen, eigenlijk dat ze ook niet precies weten hoe of wat. Mm-hmm. Als je geen materiaal, geen apparatuur hebt, geen weet hebt van dat materiaal, hoe ga je die mensen dan controleren? Hoe ga je toezicht houden? Waar ga je toezicht op bouwen? Mm-hmm. That's the question.
0: Daar gaat het over.
1: What if you're not for something? Wie gaat wie controleren?
0: Maar,
1: wie gaat wie controleren?
0: Ik snap het. Maar dan, kunnen we...
1: Ik heb het destijds gehad. Mm-hmm. In onderbreking, maar destijds heb ik het gehad. Ik heb toen simpele vragen gesteld. Toen die vuilstortplaats daar bij Onamibo in brand stond.
0: Mm-hmm.
1: En ik was er dan en ik had wat papieren bij me. En ik ga naar die brandweerlieden die daar met man en macht bezig waren dat ding onder controle te krijgen. Het heeft weken geduurd.
0: Ja.
1: Maar ik vroeg ook, ik zeg uit bezorgdheid.
0: Mm-hmm.
1: Toen vroeg ik zo, ik zeg kijk, ik stel het op prijs dat jullie zo bezig zijn. Weet je, met man en macht het vuur zeg maar te blussen. Dat ja. Onder controle te krijgen, maar het lukt niet. Met de weinige schaarse middelen zo Oabi.
0: Ja.
1: Dan moet je al heel voorzichtig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar heb je enig idee wat er daar in brand staat? Want alla jurta van ja, het change die kleur. Dat geeft aan dat er heel wat dingen in brand staan waar wij totaal geen kennis, geen weet van hebben. Waarbij er NOx-gassen vrijkomen. Er is aan die Yunus Abisa Hebron. Hoe you alone kunnen een pierborstel drapen, zo borstel dat je op blus aan brand.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook toen gewaarschuwd. Ik zeg, luister jongens, ik stel het bijzonder op prijs, maar ik begon toen je het heel. Dat je tegen mij, dat je niet weet wat er met je aan de hand is. Dus wees daar voorzichtig mee.
0: Mm-hmm.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Want je doet nu je werk, maar het moet niet gaan tegen elke prijs.
0: Ja.
1: Kijk, destijds, en we moeten dus, kijk, ik heb het ook in die uitzending gezegd afgelopen vrijdag. We zingen uit volle borst, God zij met ons Suriname. En dat kunnen we echt, hoe kan dat en bakken? Gado de dingen zijn lang, want zo, hoe ben vaag weg om bij Leesikba. Weet als je je kan herinneren dat een KLM-toestel, het SLM-toestel op Sanderij had beschadigd.
0: Ja, kan ik nog.
1: En dat toestel was bijna vol met kerosine. Nou, als ik zo iets had voltrokken op Sanderij, dan no de Uber te gaan door. Want het toestel raakte beschadigd, het SLM-toestel raakte beschadigd. En, maar als je dan gaat kijken van oké, just in case something happens, wat heb je daar voor voorzieningen op Zanderij?
0: Ja.
1: Om zo een ramp van zo'n formaat onder controle te krijgen. Want je nou tegen me dat naar een 2 of 3 brandweerwagen en een ambulance staan knap dat je de boel kan controleren. It doesn't work like that.
0: Ah.
1: Dus dat is waar ik voor waarschuw. We hebben de voorzieningen niet. Als jij het van plan bent dit soort activiteiten te ontplooien of de althans daartoe groen licht te geven, je praat over een gigant.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet jij dat soort dingen meteen in dringdressie wat tisiki. Dan moeten zij voor die voorzieningen zorgen. Je moet het vooronderzoek moet je gaan doen van luister jongens, je praat met je eigen bevolking. Wat denken jullie? Hoe vinden jullie het? En wat weten jullie ervan? De mensen gaan je helpen om tot een goed besluit te komen. Daar waar iedereen zich in kan vinden. Snap je?
0: Ja.
1: Iedereen is het ermee eens. Oké, hoe ben je dat erover en zo. Dus er moet een consultatieronde plaatsvinden. Dat luister maar. Zo breed, zo smal. Je moet het niet doen tegen elke prijs van. Nou, we hebben het, wij mogen het bepalen, dus we gaan het hier doen. Dat moet je niet doen.
0: Ja.
1: Dan, ik wil bepaalde woorden niet gebruiken, maar dat is wat staat. Je moet doen aan je eigen smaak ten koste van alles.
0: Mm-hmm.
1: Want nogmaals, de reputatie van heel veel multinationals is niet een eentje om over naar huis te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Je wordt er niet blij van.
0: Nee.
1: Snap je? Je wordt er niet blij van, want wanneer het om mensenlevens gaat. Nee, maar is voor hun niet aan de orde. Je bent de zoveelste in de rij. En eigenlijk wat men dan, ja, men schaart jou onder de noemer wat men in Amerika zou noemen collateral damage, is aanvaardbare schade toch? Mm-hmm. Die man is spannend aan jou. Nee. Nee, de, nou ja, hoe ben je rekenen dat zo men bekend de demoren, maar aangezien minder lijkt dat, dat valt het mee, zo praat men. Maar het gaat om mensenlevens, dus be careful what you're doing, be careful what you're saying. Want het gaat niet, het is niet zo simpel zoals men het stelt, maar zo praat eigenlijk de multinational. Hm. Voor hun is het aanvaardbare schade. Hm. En wat ga jij dan doen, straks als zo'n calamiteit zich voordoet? Dan zit je met de andere kant van a collateral damage, dan ga jij zitten met damage control. Look hoe je pap met papa en nat houden, de boel een beetje gaat proberen te zussen. En die man is de lachende derde, want in feite heb jij daartoe groen licht gegeven, toch? Mm-hmm. Dus bij wie gaan die mensen als eerste aan de bel trekken? Aan jou.
0: Maar dan kunnen we toch voorzichtig... Ja. We kunnen daarom juist voorzichtig een conclusie trekken. Ik heb zo naar het heel verhaal van jou, naar u geluisterd. En wat mij te boven schiet is dat... dat er op een of andere manier, het kan zijn of dat er niet voldoende research is gepleegd voordat men een maatschappij heeft benaderd om zeg maar om verantwoordelijk te zijn voor deze activiteit, of de tweede mogelijkheid is, men weet het, men weet dat Halliburton niet oké is. Maar men gaat toch in zee met zo'n bedrijf. En dan kom je toch tot een slotfase, is dat zaken uit het verleden, die hebben we allemaal afgewezen. Categorisch hebben we het afgewezen. En dan merk je toch voorzichtig op, alsof men geen lering daaruit trekt.
1: maar zo maar tegen je dat ik me wil leren. Je wil niet meer.
0: Ja, ik snap het.
1: Zo maar tegen je dat ik me wil leren.
0: Ik snap
1: als
0: het.
1: Als kijk, waar een wil is er een weg.
0: Is er een
1: als
0: weg.
1: Je wil, dan is er altijd een mogelijkheid. Mm-hmm. Om te kijken van, oké, hoe gaan we daar serieus mee om? Mm-hmm. Hoe gaan we daar serieus naar kijken?
0: Ja.
1: Maar de wil moet er zijn.
0: Ja.
1: Maar als jij alleen maar gefocust bent op je geld...
0: Mm-hmm.
1: tegen elke prijs,
0: ja,
1: dan heb je bij voorbaat al een probleem hoor. Want je hebt het over vooronderzoek. Dat in feite natuurlijk van SS heel belangrijk is, maar ik vraag me inderdaad af, als er überhaupt een onderzoek heeft plaatsgevonden en met wie? Wie is er daarin meegenomen?
0: Ja.
1: En wie was er daarbij betrokken? Zijn de buurtbewoners zeg maar geraadpleegd? Je hebt zoveel voorzieningen daarmee. Want ik ben ook benieuwd hoe de politie, want de politie zit paal achter dat ding. Dus ik ben ook benieuwd hoe de politie daarnaar kijkt.
0: Ja.
1: Want het politiebureau Houten is precies daarachter. Dus de remmers donderhap, moeten zij ook rekening houden van dat zij ook anytime, dat ze ook aan allerlei dingen blootgesteld worden.
0: Ja.
1: Zonder dat ze het begrijpen of weten. Snap je? Dus al dat soort grapjes, al dat soort foefjes. Er zijn genoeg dingen daar waarvan je, om je echt ernstig zorgen over te maken. Maar nota bene, precies tegenover die faciliteit, precies daar tegenover is een schitterend project. Grenst aan de Suriname rivier.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan met praxeer dat is dat als je het houdt en goed is, de poetser weg. En dan denk ik bij mezelf van, dus al die mensen die daar dachten dat ze mooi hun mooi optrekje hadden opgezet. Mooi Libawinti en Waiu. Maar als dat ding nu precies tegenover dat project van jou komt.
0: Mm-hmm.
1: Dus al die mensen, dus waar zijn we mee bezig? Dat is het eerste wat in me opkomt. Waar zijn wij mee bezig? Want dan konden de Biggie 4 bijna 5 maal Nederland. Waarom zou je de hemelsnaam daar moeten zetten? Dat is de enige, dat is de grootste vraag die bij mij opkomt.
0: Ja.
1: Waarom moet je het daarop zetten?
0: Dat
1: er voorzieningen moeten worden getroffen, dat er bepaalde dingen moeten gebeuren. Dat is mij bekend. Maar waarom daar? Daar gaat het om.
0: En je vraagt,
1: en hoe ga je het doen? Wie gaat jou helpen om dat te controleren? Wie gaat je helpen om dit in goede banen te leiden? Daarom is mij, daar kom ik weer op datgene wat ik heb gezegd. De regering die verzuimt of weigert om bepaalde dingen te doen. Bijvoorbeeld als je die toescheidingsovereenkomst had toegepast, dan kan je ook jouw diaspora die je in het buitenland hebt, in Amerika, noem het maar op, Curaçao, in elk geval alles wat je hebt aan kader in het buitenland, zou je daarbij kunnen betrekken van luister jongens, uno no sabi, Juro koji soman, kan je ons komen helpen na de gesprekken en dit in goede banen leiden. Daar gaat het om. Maar dan had je daar van die voorziening gebruik kunnen maken. Snap je? Want daar kan je je mensen die jij hebt in het buitenland, daar kan je altijd een beroep op doen.
0: Juist.
1: Waarom kunnen andere landen dat wel en weigeren wij dat te doen? Mm-hmm. Dat is mijn vraag.
0: En is goed.
1: Want sinds 50 jaar lang onafhankelijk, 50 jaar lang is dat verdrag niet uitgevoerd. Terwijl je op alle fronten jezelf en je mensen, zeg maar, benadeelt. Want had je dat ding uitgevoerd, dan had je niet met deze onzin toch. Want al die mensen die in het buitenland wonen en werken, waar je ook een beroep op kan doen, die jou kunnen meehelpen om het land en het volk van Suriname, zeg maar, verder te helpen. Want daar gaat het om, we moeten het samen doen. Maar als jij hoort alles maar buiten de boot in de veronderstelling met een onzinverhaal dat jij het alleen gaat doen terwijl je geen weet van zaken hebt. Misschien weet je het wel of je steekt je kop in het zand. Als je met dat soort dingen bezig bent, dan heb je niet het land nog het volk.
0: Hmm. Ja, en ik vraag me toch ook af, is het bedrijf Kuldeep Singh de enige die kennis en know-how heeft om op...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Damerplein 300.

0: 4-7, 4-2, 9-1.
1: U bent gespannen. Goedenavond, luisteraars. Het is vandaag 1 juni. En voor de mensen die het weten, voor onze trouwe luisteraars, zij die mij kennen en mijn slim herkennen, het is weer de eerste maandag van de maand. En dat betekent dat we weer zijn voor het programma Ander Perspectief. Het erfgoedprogramma van Imanjan AC. Erfgoedinstelling in Amsterdam. En we zijn in Amsterdam Zuidoost. We delen het huis met de Oba Belmer. Er zijn er 4 OBA's in Amsterdam Zuidoost. En we hebben weer een paar interessante radiogasten voor u. En ik heb weer vanavond Jessica. Jessica, goedenavond.
2: Goedenavond, Jules.
1: Hoe gaat het met jou?
2: Luisteraars. Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Het is een mooie dag vandaag. Het begin van de maand. Ja. En van deze maand, een speciale maand natuurlijk, de maand juni.
1: Ja.
2: Het begin van de Kitty Kottie maand.
1: Dat is een zeer bijzondere maand. En we hebben twee speciale, bijzondere radiogasten ook uitgenodigd. Deze zijn er 3. 2 zijn in de studio en de derde die schuift straks over een half uurtje aan, telefonisch aan.
2: Ja.
1: En we praten over Kitty Kottie. Maar luisteraars, voor degenen die ons nog niet kennen, en wie zijn we? Ik pak weer terug naar het begin. Ik ben je IC, erfgoedinstelling. En wij delen het huis van de Oba Belmer. En op dit moment kunt u zien die vitrine van Zuidoost met prachtige verhalen over Amsterdam Zuidoost. Opgebouwd uit objecten en buurtarchivlades. Dus als u komt, dan kunt u dat heel rustig bekijken. En omdat wij in de Kitty Kottie Maand zijn, hebben we de tentoonstelling Herdenken in Heden. De rondreizende versie van die is terug. En die is te zien tot eind september. Dagelijks tussen bij Imagine/Oba. Dus als je komt naar de bibliotheek, dan kunt u dit tentoonstelling op je gemak bekijken. Dus dat worden dus de 2 over onze semi-vaste tentoonstelling en de tentoonstelling Herdenken en Heden. En volgens mij hebben wij eraan gewerkt, 3 personen tenminste.
2: Oh ja.
1: Herdenken en Heden. En volgens mij hebben wij eraan gewerkt, 3 personen tenminste.
2: Oh ja, dat is een mooie tentoonstelling.

0: erover gaan praten. Maar Monique is veel meer dan dat. Zou je dat zelf even aan de luisteraars willen vertellen? Wat je allemaal doet? Want het is een hele...
1: Het is wel veel.
0: Maar niet alles, een beetje.
1: Een beetje, ja. Goedenavond, lieve luisteraars. Ik hou ervan om liefde te zeggen, want liefde is heel belangrijk. En ik hou van jullie. Het is een beetje overdreven, maar ik ben wel van de liefde. Mijn naam is nogmaals Monique Sanchez. Ja, wat doe ik allemaal? Zoals Jessica aangaf, ik zit als secretaris in het 30 juni, 1 juli comité Amsterdam. Er zijn tegenwoordig heel wat comité's, maar wij zijn van Amsterdam. En heel trots zijn wij de eerste comité in heel Nederland. Dus dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Maar ik ben geboren in Amsterdam in 1970. Ik woon al geruim 30 jaar in Amsterdam Zuidoost. Maar waar ik mij vooral bezig hou is toch wel, zoals ik het noem, inheems actief, zeg ik dan. En dan zeggen mensen, ja, wat is dan inheems actief? Nou ja, goed, ik ben inheems opgevoed, al lijk ik qua uiterlijk niet direct op een inheemse. Sommige mensen kunnen het wel herkennen, maar het... aparte is dus dat ik ineens ben opgevoed en zo voel ik me ook. Dus dat draag ik uit. Ik treed eigenlijk een beetje in de voetsporen van mijn oma. Want mijn oma was toendertijd ook voor 1970 naar Nederland gekomen. En probeerde de inheemse in Nederland te bundelen, bij elkaar te houden. En eigenlijk doe ik dat ook in de vorm van een platform op Facebook, Grand Cru Tour.
0: En hoe gaat het met de inheemse? Want ze zijn natuurlijk heel erg bezig natuurlijk met een inhaalslag, zou ik maar zeggen, te maken.
1: Ja, dat zeg je wel heel mooi, een inhaalslag. Een deel is daar zich heel erg bewust van. En timmeren hard aan de weg door in verschillende stichtingen... de zichtbaarheid te tonen, maar ook om de bewustwording te brengen. En ja, een van de punten is toch wel om, zoals ik dat altijd zeg, wij zitten nu in de Kitty Kotti maand, slavernijverleden, en er wordt heel veel gedaan en heel veel verteld, is heel belangrijk. Alleen ja, dat deel van die pagina 1 van de inheemse, dat wordt een beetje onder de mat geschoven. Ja, en zijn we toch bezig om dat in de zichtbaarheid te brengen.
0: Ja, daar kunnen we het straks wat uitgebreider over hebben. Maar we beginnen ook altijd in het programma met een muzieknummer van de gasten die we hebben uitgenodigd. Ja. En dat nummer is eigenlijk ook een soort van introductie, want je hebt daar iets mee, toch?
1: Ja, zeker.
0: Met het nummer.
1: Ja.
0: Dus zullen we even naar dat nummer gaan luisteren? Ja. Ik heb meegenomen. Dat nummer heet Monique. Het is van Sasha. Of het heet Sasha?
1: Nee, zij heet Sasha.
0: Oh, ze heet Sasha.
2: Ja.
0: En het nummer heet...
1: Siricho Yepoli.

0: een jonge dame uit Frans-Guyana. En zij zingt op een reggae beat eigenlijk het lied van Tamushi Chorimaro. Eigenlijk zegt ze dat zij... Tamushi is natuurlijk God in het inheems. Onze God, zeg maar. En ze dankt Tamushi voor het nieuwe. Voor een nieuw begin. Misschien een verjaardag of een nieuw jaar. Of een nieuwe maand. Kitty Kotti wat is begonnen.
1: En waarom heb je het gekozen om het vandaag voor ons te draaien? Ja.
0: Nou, inderdaad. Het is... nieuwe maand. Ik hoorde vandaag de sirene heel hard op mijn telefoon gaan. En ik denk, oh, wat is dat? Maar dat is dus het signaal van een nieuwe maand. Een nieuwe maand is begonnen. Maar ook onze Kitty Kotti maand is begonnen. We hebben zoveel pijn en zoveel ellende vanuit het verleden gekend. Of althans, dat hebben onze voorouders. Maar ja, of je het wil of niet, het zit in je DNA. Je draagt het mee. En zijn we blij en dankbaar dat we nu weer alles naar buiten mogen brengen. We mogen het van de daken schreeuwen. En waar ik ook wel blij om ben, is dat men het steeds meer accepteert. Maar dit lied geeft mij een hele fijn gevoel. Lekker vrolijk. En wat ook heel mooi is, is natuurlijk die geschiedenis. Hè? Dus het was één land, Guyana, wat later is verdeeld in Brits Guyana, Frans Guyana en Suriname. Maar eigenlijk is er nog steeds een hele goede connectie tussen de Franse kant en de Surinaamse kant. Het is eigenlijk met een koreaaltje misschien 5 of 10 minuten oversteken en dan ben je aan de overkant. En dat doen ze vrij regel, maar vaak, de inheemse vooral. En de Marons ook, maar ook de inheemse. Dus ik pleit en ik zie dat er best wel een goede connectie is tussen in ieder geval die twee landen. Brits is wat iets verder, hè, dus Guyana nu tegenwoordig. Maar Frans-Guyana wel. Dus zij komt uit Frans-Guyana, ze is jong. En ze kwam met dit lied. En het is eigenlijk booming geworden. Dus iedereen kent het wel. Althans, de inheemse sowieso.
1: Nou, leuk dat je het met ons hebt gedeeld. Onze volgende gast is Roshni Poulsen. Ook niet onbekend natuurlijk bij de luisteraars. Roshni, zou je jezelf even willen introduceren?
2: Oh, dat vind ik altijd heel erg lastig en vervelend.
1: Is het ook.
2: Ja, jij kent dat?
1: Ik ken dat.
2: Ik vind dat heel vervelend. Want ik ben het best in het, vertellen hoe bijzonder andere mensen zijn en wat ze doen. Ik denk dat veel luisteraars van Radio Mart mijn stem herkennen. Ik heb jarenlang natuurlijk, 26 jaar geleden alweer, toen ik in Nederland kwam wonen, heb ik radio gemaakt bij de lokale radio, Radio Fayalobi, van Roy Ristin, Meilen. Kort daarna ging ik werken bij AT5 tijdens mijn studie. En daar kennen nog veel mensen mij van. Ik kwam vorige week iemand tegen die zei, je was toch op AT5? Nou ja, dat bedenk je niet, want ik ben al lang niet meer op tv. Dan hebben mensen mij natuurlijk ook, die maken mij ook mee, in ieder geval onze luisteraars, als de organisator van de Zuid-East-parade sinds 2022. En Zuidoost beseft het festival en de optocht die er in 2023 is ontstaan. En waar de luisteraars mij denk ik van kennen. En voor de rest ben ik in 1979 geboren in Paramaribo. En 26 jaar geleden kwam ik naar Nederland om hier te wonen. En primair kwam ik om te studeren en uiteindelijk ga je nooit meer terug. En Nederland en Amsterdam zijn echt wel mijn thuis.
1: En Amsterdam Zuidoost, heeft dat dus nog een speciaal plekje?
2: Zeker, ja. Want toen ik hier kwam wonen, woonde ik eigenlijk op in Oud-Zuid, rondom het Surinameplein. Daar kwam ik eigenlijk eerst terecht. En ik weet nog dat ik de eerste keer toen ik met de tram van de UvA kwam, toen zag ik een Surinaamse vlag op het Surinameplein, waar tram 17 stopte. En ik moest aan dat stukje de Haarlemmermeerstraat naar binnen lopen. En toen dacht ik, wauw, Suriname vlag in een wijk met alleen maar witte mensen. Mm-hmm. Nou, dat waren de activiteiten van 30 juni, 1 juli toen. En ik ben eigenlijk, ik denk, 3 of 4 jaar daarna ben ik verhuisd naar Zuidoost. En mijn eerste kennismaking met Zuidoost was dat ik terechtkwam in de parkeergarage van Kouwenoord. Toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik, als mijn familie in Suriname weet op welke plek ik nu ben beland, gaan ze echt niet meer slapen. Want het was gewoon de tijd. Je kent die parkeergarages met een soort van illegale winkeltjes. Heel veel mensen die natuurlijk drugs gebruikten. En daar moest ik doorheen lopen. Want daar zat onder andere het kantoor van de radio. Van Kwakkoe, van Vincent Koud. Mm-hmm. En toen dacht ik, Mika, als mijn moeder dit ziet, gaat ze nooit meer slapen. Mm-hmm. Nou, dat was mijn eerste kennismaking met Zuidoost. En niet lang daarna kwam ik erdoor.
3: Ja, mooi.
1: Je hebt voor ons ook een nummer meegebracht.
2: Ja.
1: Waar gaat het over en hoe heet het?
2: Het nummer is eigenlijk de teamsong van Zuidoost Beseft. Het project wat we op 1 juli doen.
1: Ja.
2: We hebben een eigen nummer daarvoor dit jaar. Oh, we proberen elk jaar iets nieuws te doen.
1: Ja.
2: En we merken, want bijvoorbeeld de mensen die bij ons deelnemen, die moeten altijd motiveren waarom ze deelnemen. Zodat we ook een beeld hebben. En dat is vervat in een nummer van 1 minuut.
3: Ja. Ik heb het genoemd Ga Je Mee? Is dat het
2: ja,
3: thema?
2: Ja, precies.
3: Dus het thema is Ga Je
1: Heet
3: Mee.
1: Het ook Ga Je Mee?
2: Het nummer heet Ga Je Mee.
3: Okay, sorry,
2: het is nieuw. Het is voor het eerst nu op de radio.
3: Oh, oké. Okay.
2: En het
3: zit
2: ook
3: in
2: onze video's.
3: Oké. Ga Je Mee. We gaan alleen naar luisteren. Dit is een minuut. En twee.

0: Pols beseft. Nou, het zwingt. Het zwingt behoorlijk.
1: Ja.
0: En er zit ook beeld bij. Dus mensen kunnen ook de vrolijkheid van Zuidoost beseft zien als ze dit horen.
1: Zeker, maar ook de diversiteit in leeftijden, etniciteiten. Er doen veel schoolkinderen mee, alle paar jaar. Verschillende etniciteiten doen er mee. En dat is precies de doelstelling van Zuidoost beseft. Monique heeft er zelfs al een keer.
2: Ja, oké. Okay. Een van de eerste keren.
1: Ik heb
2: twee jaar
1: zelfs, hè?
2: Twee keer, ja.
0: Hoe is het eigenlijk ontstaan, dat Zuidoost beseft?
1: Eigenlijk toen de excuses kwamen van het slavernijverleden in december 2022, denk ik dat het voor veel mensen een bijzonder punt markeerde. Doordat ik zelf heel lang bij de media heb gewerkt, maar ook heel vaak ben omgegaan met mensen die zich inzetten voor het slavernijverleden, weet ik dat wat mij betreft de bakermat van die excuses, het feit dat ze uiteindelijk zijn gekomen, is wat mij betreft voornamelijk het resultaat van inzet van heel veel mensen uit Zuidoost.
2: Ja, absoluut.
1: Die voor mij, in ieder geval, ik weet het alleen van de afgelopen 26 jaar, omdat ik 26 jaar in Nederland woon, maar waarschijnlijk al veel langer. Maar die op allerlei mogelijke manieren aandacht hebben gevraagd om dit dossier steeds op de agenda te houden. Of het nou was een protest bij het beeld van Anton de Kom. Of het nou was erkenning voor 30 juni. Of het nou dus van hele kleine jonge mensen tot aan hele oude mensen die inmiddels ook niet meer leven. Dat was mijn gedachte erbij. En uiteindelijk was ik bij een bijeenkomst van NINSEE. En wat mij verbaasde, maar ook tegelijkertijd bevestigde, is dat NINSEE dat ook zo zei. Van dit is wel het resultaat van heel veel inspanningen in Zuidoost. Trouwens, ik hoef jou niet te vertellen, Jessica. Jij bent er ook heel lang mee bezig. En dus ik dacht, en toen was dat was dus december 2022 toen die excuses kwamen. En toen dacht ik, ja, maar er zijn zoveel mensen die dus hiervoor zich hebben ingezet. Overigens ook niet alleen nazaten van de slavernij, hè? Dus primair wel. Maar ik weet bijvoorbeeld mensen als Henk Lalji, Carla van Dijk. Die hebben altijd in vriendschap meegedaan met mensen als Roy Risti, Peris Longlooi, Winston Kalt. Jessica kent vast nog een paar namen.
0: Kaikoussi, Roy
1: Groenberg. Ja, zeker. Roy Groenberg, hoe lang... Ik bedoel, ik weet niet anders dan sinds ik bij de media werkte, ken ik die man, ken ik Roy en zijn inspanningen. Dus toen dacht ik, ja, 2023 was dus dan het herdenkingsjaar slavernijverleden. En de optocht heb ik toen bedacht, eigenlijk als een soort van podium voor iedereen die deze mensen wil eren, die dus... Maar ook de verzetshelden, hè? Even los van onze Amsterdamse geschiedenis, maar de verzetshelden van toen. En dan wilde ik een optocht die voornamelijk een gedenkwaardig moment is met cultuur. Dus geen prijsband, geen Zuidoostparade, maar echt herdenken van verzetshelden, mensen die inspanning hebben geleverd. En zo ben ik Zuidoost beseft eigenlijk als eenmalige activiteit gestart in 2023. Voor mij was het het moment dat er in 2023, tijdens het herdenkingsjaar, een hele mooie tocht was. En eigenlijk bleken daar heel veel culturen aan deel te nemen, die ook niet per se, waarvan je niet zou zeggen van goh, dit is direct, dit zijn geen nazaten van de slavernij, maar die het heel belangrijk vonden. En dat was de eerste tocht in 2023.
2: Dat was heel druk.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: En je zegt van we staan ook stil bij mensen die het slavernijverleden gezicht hebben gegeven, hè, waar we het voor doen. Noem eens wat namen.
1: Nou, in ieder geval, de Anton de Kom is er natuurlijk een van. En als we kijken naar de recentere geschiedenis die ik ken een heleboel mensen die hun carrière zijn misgelopen, omdat ze zich zo specifiek uitspraken tegen het Zwarte Piet of het slavernijverleden. Maar bijvoorbeeld iemand als Abaiza. Ik herinner me nog zijn protest bij het Anton de Komplein. En iedereen vond, of tenminste niet iedereen, er waren genoeg mensen die dachten, zeker bij de media toen of de mainstream media, van ja, maar dit is toch een, waar slaat dit op? Het gaat nergens over. Maar pijn is, wordt zichtbaar op verschillende manieren. En ik weet hoe moeilijk zijn traject is geweest in zijn dagelijks leven. Maar ook mensen als Peris Longlooi bijvoorbeeld. Winston Kalt. Roy Groenberg, wat we al zeiden. Roy Risti Weilen. Een heleboel mensen. Ik vergeet er nu vast een heleboel. Helga Fredison heeft ook heel veel gedaan. Dus mensen die eigenlijk los van hun... voor hun was het geen betaalde baan.
2: Nee.
1: Het was totaal geen sterker nog, ze zijn vaak ook heel veel kansen om een betaalde baan te krijgen kwijtgeraakt. Maar ook de jongens die zich hebben ingezet voor Zwarte Piet.
2: Ja.
1: Jongens die in de bak zijn beland of op hardhandige wijze. Nou, dat zijn allemaal
3: en
1: mensen.
3: Ja.
1: En dames. En dat is wat mij betreft, dat zijn mensen die vanuit Zuidoost en het bijzondere gevoel dat we in Zuidoost hebben, dat zich daarvoor hebben ingezet. En dat dus.
0: Ja, en dus ook de verzetstrijders uit het slavernijverleden, die horen er ook bij.
1: Ja.
0: En wat beseft Zuidoost dan? Want je wil een statement maken, toch?
1: Precies.
0: Met deze tocht weer een statement maken.
1: En eigenlijk is het, zo is het precies, daarom is het ontstaan van, joh, volgens mij beseffen we in Zuidoost niet dat we in Zuidoost wel de basis hebben gelegd dat er na jaren officiële excuses zijn gekomen voor het slavernijverleden. Dat was een grote stap. Van de regering, van de koning. En in Zuidoost zijn we vaak, laat me het zo zeggen, we zien vaak niet in wat onze mooie punten zijn. Hè? We zien vaak de problemen. En het is soms goed om te beseffen dat je ook iets toevoegt aan het maatschappelijk debat. Mm-hmm. Los van de onderlinge problemen. Mm-hmm. Hè? Los van het feit dat veel culturen onderling ruzie met elkaar hebben. Of dat buurten ruzie. Weet je, dat bestaat ook. Maar ik denk ook dat we moeten beseffen dat Zuidoost, wat mij betreft, bakermat is geweest van de excuses.
0: En het is ook een verbindingsmoment. Dus het
1: precies
0: gaat niet alleen maar om de Afro-Surinamers of de Afro-Caribische mens. Maar het gaat echt om iedereen in Zuidoost die vindt dat,
1: dat vind ik
0: dit
1: echt
0: onrecht.
1: Precies.
0: Heeft
1: en wat we heel mooi hebben
0: plaatsvind
1: gezien bij de afgelopen edities is dat, weet je, het Zuidoostgevoel van al die nationaliteiten, die kwam echt wel samen in die optocht, waarbij we, de solidariteit was het thema toen, waarbij we dus echt Dominicanen, Brazilianen, Hindoestaanse vrouwen,
2: Marokkanen,
1: die natuurlijk de nazaten van de slavernij, maar ook hele grote Ghanese groepen die normaal, weet je, dus dat was, en de manier waarop ze ook vertelde in video's waarom ze meedoen en waarom ze dit initiatief steunden. Ja, dat was denk ik wel tekenend voor wat we bedoelden. En ik wilde aan de ene kant besef dat wij als Zuidoost wel de inspanningen hebben gepleegd in de afgelopen jaren. En in de tweede instantie wilde ik voornamelijk die verbinding op basis van verschillende etniciteiten. Want ook al ben je geen nazaat van de slavernij, je moet wel weten wat er is gebeurd.
3: Ja.
1: Met name omdat de doorwerking daarvan tot op heden speelt. Op verschillende gebieden. Want je kind zit op school. Een nichtje, neefje, zoon, dochter of weet ik veel wat. Soms stopt zijn carrièrekans of haar carrièrekans vanwege haar achternaam.
3: Mm-hmm.
1: Niet omdat hij of zij niet geschoold is, maar weet je dat. En dat is mijn motivatie geweest om dit te starten. En nooit bedoeld als jaarlijkse activiteit. Maar dat werd het uiteindelijk wel.
0: Omdat die behoefte er is. Want je hebt ook meegedaan, toch? Aan Zuidoost beseft.
2: Ja.
0: Ja. Wat maakt het voor jou zo interessant?
2: Nou, eigenlijk precies wat Roshni zegt. En vooral ook dat Zuidoost. En dat Zuidoostgevoel. Hier zitten toch wel echt heel veel grassroots van het besef van het verleden. En die saamhorigheid. En ik vond het ook heel belangrijk dat er zo'n besefloop, zeg maar, was in Zuidoost. En ik zag inderdaad dat er veel animo was, want het was echt geweldig druk.
1: Ja,
2: mevrouw Moorman was toen.
1: Klopt.
0: Toen wethouder van Amsterdam. Ja. Dus jij vindt. Ja,
3: en gaan ze nu naar de derde editie of is het de vierde editie?
1: Voor de optocht is dit de derde. Even kijken, 2023, vierde editie.
3: Vierde editie, ja. Oké.
0: Dus het is eigenlijk ook de bedoeling dat je het breder trekt. Dus dat het niet alleen een zaak is van Afro, Surinaams, Caribisch.
1: Klopt.
0: Dat is. En is dat een goede ontwikkeling?
2: Vind ik wel.
0: Ja?
2: Omdat niet alleen Suriname en het Caribische deel heeft met het slavernijverleden te maken gehad. Maar als ik bijvoorbeeld ook luister naar het verhaal van de Hindustanen die toen op een bepaalde manier naar Suriname zijn gehaald. Hebben zij ook heel veel leed gekend. En pijn kan je eigenlijk niet meten. Dus vind ik het belangrijk dat iedereen zich kan uiten op zo'n manier. En ik denk dat dat heeft gemaakt dat ook zij steeds meer hun stem durven te laten horen. En dat is heel belangrijk.
0: Maar ook belangrijk dat ze zich verbinden aan het verhaal van de Afro-Caribische en Surinaamse mensen.
2: Ja, dat zie je ook. Ja.
1: Ja. En daar kan ik nog ook iets over zeggen. Want bijvoorbeeld het jaar daarvoor hadden we een school die meeliep. En die school die had, het was een HAVO uit Zuid. Kak Amsterdam Zuid, hè. En daar liepen verschillende 40 VO's scholieren mee. En een van ze vertelde in de video's, hij is half Nederlands en half Braziliaans. Hier geboren, getogen natuurlijk. En vertelde dat hij uiteindelijk niet veel meer begreep waar zijn Surinaamse schoolgenootjes tegenaan lopen.
2: Oh ja.
1: Ik kreeg er nu nog steeds kippenvel van. Dat was voor hem wat hij de optocht had geleerd. En hij had ook geleerd waar zijn donkere Braziliaanse roots vandaan kwamen. Begreep ook capoeira beter. En vorig jaar hadden we een Amsterdams gezin met Chinese roots. En die vertelde dat ze natuurlijk weten wat de slavernij inhoudt. Want het feit dat Chinezen en Surinamers zijn terechtgekomen is daar ook een gevolg van. En wat zij heel bijzonder vonden is dat ze deze dag zagen als één het gevoel van alles in Suriname. En tegelijkertijd ook een beetje erkenning voor hun dat zij op die dag, want die 1 juli was het gevolg van natuurlijk contractarbeid. Mm-hmm. Dat zij op die dag ook konden beseffen van hé, onze voorouders zijn als gevolg van deze vreselijke geschiedenis in Suriname terechtgekomen.
3: Ja. Ja.
1: En het is heel bijzonder, want bijvoorbeeld de aanmeldingen, mensen moeten zich online van tevoren aanmelden.
3: Twee met vragen, ja, vertel maar erover.
1: Ze moeten af, dus het proces van de optocht is dat je van tevoren moet aanmelden op de website www.zuidoostbeseft.nl. En waarom doen we dat? Omdat we bijvoorbeeld ook zorgen voor consumptietasjes voor onze deelnemers. Dus ja, we kunnen niet, we moeten dingen van tevoren voorbereiden.
3: Ja.
1: Daarnaast ben ik hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de optocht en de veiligheid. Dus ik moet ook weten hoeveel mensen meelopen.
3: Mm-hmm.
1: En wat we doen als mensen zich aanmelden, dan vullen ze een formulier online in. En dan vertellen ze wat hun motivatie is om mee te lopen.
3: Aha.
1: En dat is verschrikkelijk mooi om elke keer verschillende soorten motivaties te lezen. Maar ook bijvoorbeeld docenten die dan meelopen met hun klas, om die vertellen wat voor impact het heeft. Dus dat is, het is verschrikkelijk veel hoofdpijn om te organiseren. Maar als je dit uiteindelijk doet, dan dat geeft veel voldoening.
3: Net dat wanneer kun je aanhouden?
1: Eigenlijk was het tot 30 mei, maar we kennen onze mensen. Hè? We zijn al weken bezig met promotie, et cetera, et cetera. Maar onze mensen zijn altijd wat later. Mm-hmm. Dus ze kunnen zich ieder moment zo snel mogelijk online aanmelden.
3: Okay.
1: Om mee te lopen. En je mag dus meelopen met je groep. Maar je kan ook zeggen, ik wil als gezin meelopen. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld als Monique, ik heb een groep, ik wil meelopen. Dat kan. Mm-hmm. Maar ook als je zegt, ik wil vanuit mijn buurt, wil ik een paar mensen bij elkaar. Mm-hmm. En de etniciteit maakt niet uit. Nee. Het gaat erom dat je beseft dat we dit doen omdat we voornamelijk de bewustwording over het slavernijverleden willen vergroten.
3: Ja.
0: Roshni, ik had nog een vraag, want vorig jaar was het op de Dam.
4: Mag ik heel eventjes inbreken, want als het goed is, hangt
3: Anita Plauwe
0: nu aan de lijn.
1: Oh. Anita Plauwe was vorig jaar onze presentator.
0: Dag Anita. Welkom, welkom. Ja. Nou, aan tafel zitten, nou, de stem heb je natuurlijk al herkend. Roshni Poulsing, een van de studiogasten. En Monique Sanchez, ik weet niet of jullie elkaar kennen. Maar Monique is ook bekend met Zuidoost Beseft. Ook bekend met het comité 30 juni 1 juli op het Surinameplein. En ja, wat doet Monique nog meer? Heel actieve inheemse vrouw die opkomt voor de rechten van inheemse. En Monique zit nu vandaag ook aan tafel. Maar vertel, hoe gaat het met je?
5: Het gaat goed.
0: Ja, kan je heel kort aan de luisteraars vertellen wie jij bent?
5: Nou,
0: en wat je doet, in kort hè?
5: Nou, ik ben Anita Plauwen en ik organiseer evenementen in Amsterdam. Ik heb jaren al de radio gedaan, maar ik ben vorig jaar gestopt.
0: Ik hoor het
5: niet. Op 27 december. En en ik heb vandaag, ik presenteer ook.
0: Ik hoor een heleboel bijgeluiden, wat is dat?
5: Ik ook. Ik ook.
0: Is het niet bij jou?
5: Nee. Dat verberg ik niet. Ik denk dat je wel die kinderen hoort op het schoolplein, maar ik kan ze niet zeggen.
0: Nee, maar oké. Okay, sorry dat ik je heb onderbroken. Nog eventjes door om je te introduceren bij de luisteraars.
5: Ja, de luisteraars kennen me wel van Radio Dawood. Ik hoor een fluittoon.
0: Ja, Sjoe is assistent techniek op het moment.
6: Slecht geluid.
0: En die draait dan knopjes waardoor het een beetje gaat piepen.
6: Maar
0: de luisteraars die kennen jou omdat je natuurlijk ook regelmatig op radio zit.
5: Ja, de radio zit. Ja, daarom ook. En vandaag is de opening van de Kitty Kotti Maand.
0: Ja, het is de opening van de Kitty Kotti Maand. Daar hebben we het nog even over gehad. En het is dan onder andere bij het Stadsarchief. En dan een mimre wakker naar de ambtswoning van de burgemeester, waar een heel mooi programma is. En dat programma heb jij vandaag gepresenteerd?
5: Ik heb het programma vandaag gepresenteerd. Ja. Het was een hele mooie bijeenkomst. Ook, het was vandaag best wel scherp, vond ik. Ik heb het in, volgens mij de laatste twee keer, was het op een hele, waren er hele andere speeches. Maar die speeches van vandaag waren best wel
0: pittig.
5: Ja.
0: Goed om dat?
5: Ja. Ik denk dat mensen gefrustreerd zijn. Van de comma is geweest eigenlijk. Slecht. En nu?
0: Ze zijn boos, zeg je, omdat ze meer verwacht hadden van wat er achter de komma zou komen.
5: Ja, en natuurlijk omdat
0: Nederland. En dat er weinig komt en dat Nederland ze heeft onthouden van stemming. Dat is natuurlijk ook een aspect, hè, wat meespeelt.
5: Ja. Dus hoe serieus neem jij mij nou?
0: Ja. Wat is je het meest opgevallen in die speeches?
5: Dat mensen best wel boos zijn eigenlijk en zich ook afvragen van wat is dit? Weet je? Je zegt het een, maar je doet het ander. Dus ja, je voelde het gewoon. En die speech van Glenn.
0: Glenn Kotfried?
5: Ja, Glenn Kotfried. Ja, dat is echt wel... Femke Halseman was niet blij.
0: Nee, en dat is de vraag die ik wilde zeggen. De burgemeester zat het ook. Wat was haar boodschap dan?
5: Ze vertelde over een slavin, een tot slaaf gemaakte, die in het museum hangt. Ik kan het niet meer citeren hoor, precies de woorden van mijn kind, maar. De strekking daarvan was, ik hoef niet meer te werken. Ik hoef niet meer je kopjes te wassen en je schotel. Dat hoef ik niet meer. Je bent niet meer mijn eigenaar.
0: Mm-hmm.
5: Maar dus dat. En ze was niet blij met die speech van Glenn.
0: Wat zat er dwars dan?
5: Nou, Glenn heeft iets gezegd, ook Glenn zegt van, dat Alexander van heeft gezegd dat de mensen nog de ketenen horen rinkelen. En hij heeft dat, hij heeft gezegd van, hoezo dat mensen nooit zouden zeggen, je hoort het gas niet. Je hoort me ook zo twijfelen, toch?
0: Mm-hmm.
5: Dat ik vond het. Het was zo scherp. Oeh.
0: Omdat hij een vergelijking maakte met het. Wat de Joden is overkomen.
5: Precies.
0: Ja, dat was pijnlijk.
5: Ja, maar. Ja, hij heeft het gewoon gezegd.
0: Oké.
5: Weet je? Dus zij was niet blij.
0: Nou, misschien kunnen we het nog even terugluisteren ergens. We hebben het helaas op dit moment niet.
5: Nee.
0: Maar het is misschien voor de luisteraars interessant om Radio Mart te volgen. Want ik denk dat Radio Mart ongetwijfeld die speech van Glenn weer zal laten horen.
5: Ja, weet je, waar de mensen, het publiek, sommige mensen stonden achter Glenn, andere mensen hadden toch wel voor de echt wel dat je het leed niet goed vergelijken.
0: Nee, dat vind ik ook hoor. Ja, maar goed.
5: Maar dat, ik bedoel, twee gedachten zijn die daar hinken. Dus ik vind het een gesprek waard.
0: Ja, ik snap natuurlijk wel waarom mensen gauw in die vergelijking gaan. Weet je, als je jouw leed niet echt goed kwijt kan en je ziet dat het andere leed omarmd wordt,
4: dan ga je natuurlijk heel gauw zeggen van ja, waarom wij niet? Weet je, is het wat wij hebben meegemaakt dan minder erg? Wat het natuurlijk niet is, maar het is denk ik heel erg menselijk om dan te gaan vergelijken. Maar we hebben het vandaag in de uitzending over de Kitty Kottie maand. En ja? Voor zover mijn informatie reikt, ben jij een van de mensen die dit bedacht hebben?
5: Ja, ja.
4: Hoe is dat gegaan?
5: Ik vond het gewoon een geweldig idee van mezelf. Ik denk van, we moeten gewoon die hele maat claimen.
4: En wanneer is dat idee bij je opgepopt?
5: Ik was toen bij de 150ste herdenking. Want eigenlijk, dat was ook een discussie. Nee, het was 1873, geen 1863. Dus, En toen dacht ik, we moeten gewoon de hele maand claimen. We moeten gewoon de hele maand claimen, want er worden zoveel dingen georganiseerd. Het is handig als we een agenda hebben waarin al die activiteiten op een rijtje staan, zodat mensen een brede keuze hebben. Weet je, want ja, dat, als je deze structuur aanbiedt, dan help je ook mee om aan het grotere doel eigenlijk. Het is een klein ding, maar het zegt wel wat, weet je?
4: Wat is het grotere doel?
5: Wat het grotere doel is? Het grotere doel is erkenning, toch? Daar zijn mensen toch naar op zoek. Erkenning, en dat die erkenning fysiek moet zijn. Fysiek. Uh-huh. Of fysieke erkenning.
4: Dus je zei toen Amsterdam deed, bij de 150ste herdenking van de slavernij, heb je bedacht, we gaan een Kitty Kottie maand doen. Ben je blij hoe ze...
5: Ik zei het aan Kaikousi. Ik was op mijn werk en ik moest Kaikousi bellen en het idee popte op. Het was niet echt geweldig doordacht, maar ik voelde het meteen. Dat het gewoon goed was. Dat we gewoon die hele maand gewoon goed ordenen voor onszelf. En dat je lekker een keuze kan maken van... Je weet dat er de loop is. Ik zei het woord gezegd, is er. Op 30, op 1 juli altijd in de ochtend. Voor altijd en rust niet. Voor altijd.
4: Zo hoort je niet goed.
1: Wat zeg je nog een keer?
5: Zij het woord gezegd.
1: Ja.
5: De loop.
1: Ja.
5: Het is er voor altijd, toch?
1: Wat mij betreft wel, Migudu, maar je wil niet weten welke uitdagingen ik nu al heb, dit jaar al. Het probleem is dat Zuidoost-Besef nog niet is geborgd in beleid. Dus nu heeft de bestuurder van Yishta Miskin zich ongelooflijk hard gemaakt de afgelopen jaren. Ze heeft Vajishta Miskin heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt dat de bewoners van Zuidoost dit kregen. En we weten wat de politieke realiteit is. Dus het hangt er vanaf, als Vajishta blijft, dan is er ook nog een verhaal van, is er geld, ook al blijft ze, want de gemeente moet dit jaar heel veel bezuinigen. Dat merken we nu met het festival. En als er geen geld is, ja, er zijn heel veel fondsen die zeggen, ja, maar wij financieren geen eendaagse activiteiten meer echt. Dus als je het mij vraagt, wil ik dat het bestaat? Ja. Maar uiteindelijk ligt het niet aan mij.
4: Ja, dat is ook zo. Zuidoost beseft, en Zuidoost beseft ook dat we in Amsterdam een plein hebben, het Surinameplein.
1: Surinameplein, precies.
4: En op dat Surinameplein zijn vanaf 1993 ook prachtige initiatieven, onder andere een herdenking en een Torinetti op de 29ste.
2: Ja, dat is terug.
4: Monique, jij kan er alles over vertellen, want je bent van het comité.
2: Ja, klopt inderdaad. Je zegt Torinetti.
4: Ja.
2: Nou, dat is ook teruggekomen. Hè? Vanaf nu doen we het voor de derde keer weer. En voorheen was het een hele mooie Torinetti met een
4: brocolé. Door, ja.
2: Naar 30 juni.
4: Met ontbijt en dan.
2: Ja.
4: Ja.
2: Dus dat, En nu gaan we wel gewoon naar huis, naar Torinetti, op 29 juni.
3: Laat begint het? Het
2: begint om 6 uur 's avonds. Ja. En ik denk dat het om een uur of 9 afloopt.
4: Tot 10 uur.
2: Okay. Maar ook vorig jaar was het heel mooi.
4: Ja, het is
2: heel
4: prachtig.
2: Plechtig.
4: Ja.
2: En mensen deden mee. En je voelt gewoon dat men het belangrijk vindt om dat gevoel van die Torinetti weer terug te hebben eigenlijk. Dus ja. Dat is heel bijzonder om mee te maken. En vooral ook dat mensen dus hun verhaal gaan vertellen. Hè? En met een lied. Dus ze vertellen het en dan ineens komt er een lied.
3: En moet je je van tevoren voor opgeven? Hoe gaat dat toe?
2: Nee, je hoeft je helemaal niet op te geven. We kondigen het aan. We hebben een Facebookpagina. 30 juni 1 juli comité Amsterdam. En daar wordt het bekendgemaakt. Maar het is al nu
4: het
2: te zien.
4: Het
2: staat
4: wel
2: op de pagina. Ja.
4: We sturen WhatsApp.
2: Maar iedereen is gewoon welkom.
3: Maar ik ben het op Facebook.
2: Dus nee, dat is wel...
4: Maar dan krijg je van mij een WhatsApp-berichtje.
2: Ja, maar nu zijn we dan op Mart Radio. En gelukkig hebben we best wel veel luisteraars die best wel passen en horen in zo'n Torinetti. Okay. Dus ik hoop dat men het hoort. En dat
3: dus luisteraars, ben je met allen uitgenodigd?
2: Uitgenodigd. Met lekker eten, een soepje krijgen.
3: 29 juni te gaan.
2: 29 juni. Ja. Maar tegelijk op 30 juni... Dat is dan Dag van Besef. Mm-hmm. Grondpraxerie is het mij zo geleerd. En als ik daar ben of als we daarmee bezig zijn... dan moet ik sowieso aan Roy Ristie denken. En die is daar. Ik voel hem dan gewoon nog daar. En ik zie hem gewoon trots naar ons kijken van bovenop. En ik weet niet waar dat allemaal gebeurt in het hiernamaals. Maar dat hij trots is en dat hij zegt van yes, jullie
3: en
2: doen
3: het. En hoe laat begint
2: het
3: op de 30ste?
2: We hebben een inloop om 6 uur. En we starten echt klokslag. Want we moeten om 8 uur moeten we 2 minuten stilstaan. Mm-hmm. Dus dat programma, we hebben een strak programma. 6 uur inloop, 6:50 beginnen we met de opening. En dan hebben we veel speeches van verschillende uit verschillende hoeken. Optredens. En
4: Pacinci Famiri.
2: Pacinci Famiri.
4: Onder andere. Precies, Sint.
3: Okay. En hoe kom je bij Surinameplein? Hoe kom je naartoe? Met openbaar vervoer?
2: Met openbaar vervoer.
3: De tram die daar voorbij gaat?
2: Ja, tram 1.
3: Voor de luisteraars die het niet weten.
2: Ja.
3: Het
4: is makkelijk te
3: doen
4: met het openbaar vervoer.
2: Met de trein stap je bij Lelylaan uit. En dan heb je tram 1, tram 17 volgens mij.
3: Ja.
2: Bus
3: 15.
2: Ja, dus dat komt daar allemaal.
3: Okay.
2: Het is het plein. Het is best wel goed bereikbaar.
3: Okay. En je kunt niet met te lopen als je vanuit Leidseplein kunt volgen volgens mij.
2: Leidseplein is het goed te lopen. Ik denk dat je zo'n 15 minuten dan rechtdoor.
3: Ja, overtoom, hè?
2: Ja.
3: Overtoom.
2: En dan ben je er wel.
4: Ja, aan de telefoon nog steeds, als het goed is, Anita. Ben je er nog?
6: Ja, ik ben er.
4: Ja. Ja. Wat is het belang van het herdenken zo'n maand? Echt een hele maand stilstaan daarbij. Is het niet een beetje overdreven?
6: Dat vind ik een beetje gek. Hoezo is het overdreven?
4: Nee, maar het is aan jou om te vertellen waarom het niet zo is.
6: Er vinden wel activiteiten plaats. De hele maand door. Ja, toch?
4: Ja.
6: En als je het enige is, claim die maand. Het is in deze maand. Kijk, je kan het hele jaar door activiteiten organiseren. In het kader van de afschaffing van de slavernij, dat kan je doen. Maar om de aandacht, echt de aandacht te krijgen die je nodig hebt. Is het verstandig om het samen te doen. En samen doe je het door alle activiteiten, door de activiteiten in die maand te concentreren. Hoeft niet speciaal, want er gebeuren ook heel veel dingen buiten de Kittikot die maand. Maar je moet de aandacht gewoon goed vasthouden. Dat is wat we nu moeten doen, want je ziet wat er gebeurt. Er komen excuses. Er wordt een komma geplaatst. Maar het is niet. Het voelt niet alsof de excuses Wordt aan die excuses geknaagd eigenlijk.
0: Dus je zegt, zo'n maand is juist heel erg belangrijk, omdat je echt maximaal met elkaar het over dit verleden kan hebben. En op alle mogelijke manieren.
6: Ja.
2: Maar Jessica, ook het bereik wordt groter zo, hè? Want je ziet dat men gewoon meer aansluit, of het de bewustwording steeds groter wordt. En ik denk dat je met een maand meer bereikt dan op één dag. Mm-hmm. Dus ik vind het wel een goed initiatief. En er is zoveel te vertellen. Mm-hmm. En op één dag, nee. Dus mm-hmm. ja, wij doen het dan ook op 30 juni, 29 juni. Met name herdenking en 1 juli de viering. Maar zo'n maand, nee, ik sta er wel achter. Want er is zoveel, nog zoveel meer.
1: En in de aanvulling
6: daarop. En ook... kijk zo mooi, Adevo Grompraxeri. Dat is het toch?
2: Ja.
6: Jessica?
2: Ja, ja.
6: Adevo Grompraxeri. Kijk maar, iedereen weet dat het dat op 30 juni is. En de mensen die het niet weten, die horen, ieder jaar horen er meer mensen over deze dag. Adevo Grompraxeri. En dat doe je, omdat we nu met elkaar, we zijn nu met elkaar bezig om over dat verleden te praten.
3: Ja. En was je niet uit de aanvulling?
1: Ja, in aanvulling op waarom deze maand belangrijk is. Want dat kun je inderdaad ook vragen. Ik weet nog, toen ik bij de media werkte, dat eigenlijk elke keer wel een keus moest worden gemaakt. Want je kunt niet elke dag als journalist naar een ander evenement. Of ik weet dat er ook discussies waren over bijvoorbeeld, de media begreep niet wat 30 juni was en wat 1 juli in het Oosterpark was. Nou, ik denk dat we anno 2026 met het initiatief en een mooie naam door Anita Plauwe bedacht, Kitty Kotti, maand, laten zien dat aan de ene kant bewustzijn ons samenbrengt. Dat is echt, collectief bewustzijn brengt ons samen, en zeker in een stad als Amsterdam, waar we het niet onder stoelen of banken hoeven te steken, dat zelfs bij de gemeente er nog zoveel racisme en discriminatie is. Om het maar niet te hebben over andere aspecten in deze samenleving. Ongelijk.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Aqua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aqua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Ik geef u prijs, lof en alle ere. Dank u wel, Vader. Jezus, Jezus, Jezus. Oh, halleluja. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik dank u wel voor wie u bent, o God en Vader. Ik hoor een vervorming in mijn stem. Dat kan door het apparaat. Maar we gaan het doen. Jezus, geef hem alle lof en eer. En elke morgen is zijn genade weer genoeg. Jezus, wij prijzen u en wij danken u voor wie u bent. Yes, Lord, you're worthy to be praised.

Goedemorgen, luisteraars. Het is een mooie morgen vandaag. Laten we hem alle lof en eer geven. Laten we hem prijzen voor wie hij is in ons leven. Lieve luisteraars, het is van belang alle prijs geven. Dat we ervoor zorgen dat we te alle tijden dankbaar zijn. Dat we niet kijken naar de omstandigheden. Ik kan me voorstellen, u denkt van, deze vrouw, ze heeft makkelijk praten. Ze heeft makkelijk praten. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Mind you, the Lord was with you. Maar als u constant bezig uw hoofd vult met onzin, met nutteloze dingen. De Bijbel spreekt van, als u 1 L kan veranderen. Hè? Als 1 L door het piekeren dat u dingen kan veranderen, ga zomaar door. Maar u kunt dat niet, zegt de Bijbel. De Bijbel daagt u uit om alles los te laten. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Halleluja. Deze morgen ben ik gekomen met een boodschap. Een boodschap om u te laten weten hoe groot en machtig onze trouwe God en Vader is. Ik zal u vertellen. Ook bij mij is het niet altijd roze geur en orchade. Ook bij mij is het niet elke dag een happy de peppy. Maar ik zal u vertellen, dwars door alles heen is God het voor mij. No matter what people think. No matter what I do. Or maybe I cry a lot. But ik weet dat hij leeft. Daarom ben ik niet bang voor morgen. Wat voor teleurstelling ik ook krijg. Luisteraars, u weet met z'n allen. Ik heb het vorige week verteld. Ik ben al geruime tijd eigenlijk. Dat heb ik niet verteld. Maar ik ben al geruime tijd aan het solliciteren. Voor een betere functie. Voor een leiderschapsfunctie. Binnen het onderwijs. En ik krijg mooie gesprekken, mooie feedbacks. Maar uiteindelijk blijft die baan uit. Maar laat me u vertellen, geen enkele afwijzing voelt voor mij als een afwijzing. Elke feedback die ik krijg, neem ik met beide handen. Want ik weet, de mensen zitten daar om hun werk te doen. En als ze het niet doen, let them take it up with God. Omdat ik weet dat God voor mij uitgaat, hoef ik niet bang te zijn. Snapt u? En dat is wat ik u vanmorgen wil geven. Maar laten we samen ons hoofd buigen. Stel uw hart open onder deze stem. De stem die de Heer vandaag heeft gewekt om met u te praten. Want niemand heeft me vandaag beloofd. Niemand heeft me dit uur beloofd. Ondanks ik heel vroeg ben opgestaan om dingen goed te organiseren. Zodat u toch vandaag radio kon hebben. U kon luisteren naar radio op AI. Geliefde luisteraars. Laat me u één ding zeggen. We gaan even bidden. Trouwe almachtige God en Vader, ik kom voor uw troon van genade met alle luisteraars, heren. Groot en klein, jong en oud. O, papa, deze morgen, mijn God, Vader in de hemel. Vader, leg ik mezelf voor uw troon van genade, heren. Voor iedere luisteraar, heren. Groot of klein, oud of jong, gezond of ongezond, heren. Vrij levend of in de gevangenis van het leven. Oh, mijn God, Vader. Want velen lopen buiten, heren, maar zijn toch nog steeds in de gevangenis. Mijn God, mijn Vader. U die hemel en aarde gemaakt heeft. U die ons gewekt hebt, papa. U alleen, oh mijn God, heren. Kom toe alle lof en eer. U bent het begin en het einde. U bent Alpha en Omega. Amen. Papa, dank u wel voor wie u bent, mijn God, mijn Vader. Vader, ik dank u wel voor alle luisteraars die luisteren, heren. Zij die luisteren met een open hart, maar ook zij die luisteren met een gesloten hart. Oh, mijn God, Vader, raak hen aan, papa. Papa, onder het geluid van deze stem, oh, mijn God, Vader.
Heer. Vader, wil ik u prijzen, Heer. En alle mensen zegenen, mijn God. Zij die jarig zijn of iets te vieren hebben. Zij die ongezond zijn, Heer. Dat ze genezen mogen worden in de wonderbare naam van Jezus Christus. Oh, mijn God, Vader. Het zij lichamelijk, Heer. Het zij mentaal, oh, mijn God, Vader. Of geestelijk, Papa. Papa, u komt alle lof en ere toe, mijn God, mijn Vader. Ik dank u wel, mijn God, Heer. Oh, karababasia karalabo siekerebebeyende. Ku karababa siekerebebeyinda karalaba. Ko rababa siekerebeyende. Vader, ik prijs uw grote naam. Want u komt toe alle lof en ere, mijn God. Vader, wij kunnen niks, maar dan ook niks. Noti, papa, no one pinai de uno mandri bisondro yumigado. Papa, grantangi amamanten disimigado. Papa, we give you all our love and ere. We de praise you beginning. Papa, we give you all our grani and glory, masra. Masra gi grani, masra. Papa, metak. Tangi amanten disigi aladen toti wan papa di go over no so slag masra gran tangi migado papa you bigi you warti e you santa migado papa that you bless them papa you give the elders one kado masra tak dem chindu en buna skoro masra gran tangi migado mi de praise you papa applause dank u wel alle kleintjes alle ouders. Misschien die een opleiding hebben gedaan of een studie hebben gedaan. Neem het. Heb je een rijbewijs gehaald? Van harte gefeliciteerd. Ben je net gevraagd ten huwelijk? Van harte gefeliciteerd. Heb je een nieuwe baan gekregen? Van harte gefeliciteerd. Dus ik wil u allen van harte feliciteren met deze dag. Of u nou jarig bent of niet. Er is een lied dat zegt...

Ja, lieve luisteraars, dit is mijn cadeau voor vanmorgen. Een stem, een luide stem, die u wakker schudt, die u stoort in uw huis. Maar niet om, het storen, maar om de boodschap binnen te brengen. Want u hebt uw radio aangelaten, dus ik ben het niet. U hebt uw laptop aangelaten, anderen slapen met televisie, want ze luisteren online. U bent het, ik spreek. Vanuit mijn heerlijke kleine studiootje. Goedemorgen, luisteraars. Odi Odi van Carmen vanuit de studio's van Radio Oppo Ai. Dank u wel, vader. Goedemorgen nog eens en geniet van deze nieuwe dag.

can quench this thing.

Luisteraars, op dit moment, luister goed naar de woorden.

0: this world who are seeking.
1: Luisteraars, even tussendoor. Voel de Heilige Geest nog. Voel het.

Ja, luisteraars, ik stop hem even hier tussen. Ik wil de Heere dankzeggen voor alle jongeren. Weet u, de Heilige Geest houdt van onze kinderen, maar in het bijzonder van ons. De Heilige Geest wil dat we elke dag dankbaar zijn. Dat er geen dag voorbij gaat dat we niet dankbaar zijn. Zelfs, hè? Ik ga iets zeggen. Maar ja, het is de waarheid. Zelfs als je weet dat je voet de vloer niet kan krijgen. Zeg, Heer, u bent goed en zeer te prijzen. Laat me u één ding vertellen. Ik heb u al gezegd. Al jaren hoort u dit van mij. Ik kon niet lopen. Ik was verlamd. Ik was linkszijdig. Helemaal verlamd. Ik zong zo vals als een kraai. Maar alleen het feit dat ik heb geloofd in de Alpha en de Omega. Huh? Het begin en het einde. De voleinder van deze wereld. Kijk mij nu. Kijk mij nu. Kijk mij nu. Kijk mij nu. Kijk mij nu. Je kan me

U kunt me niet zien, maar u kunt me wel horen. U hebt ook gehoord dat ik jaren naar de studio ging bij Salto. Toch? Dat hebt u gehoord, toch? En u weet ook dat ik naar mijn werk ga, toch? Wel, iemand die een halfzijdige verlamming heeft gekregen, snapt u? Normaliter, zeggen de artsen, is not possible. Dat ze begonnen te twijfelen of ik nou daadwerkelijk een beroerte heb gekregen. Praten heb ik opnieuw gedaan. Leren lopen opnieuw. Dus je moet van goede huizen komen, mensen. Eigenlijk, ik bedoel geen opvoeding van mijn moeder en mijn vader, want ze konden me niet helpen. Toen ik daar lag in AMC, was mijn moeder trouwens al wijlen. Ze was net overleden. Want ik kon die klap dat mijn moeder is weggegaan niet verwerken. Snapt u? Ik kon de dood van mijn vader niet verwerken. Dus ik heb met opgekropte dingen gelopen. Dus toen die vrouw sloeg op mijn hoofd, bam, was het uitvallen die handel. En toch heeft de Heer vandaag u mij als cadeau gegeven aan de wereld om de wereld te laten zien dat hij werkelijk leeft. En u kent me, zodra er een lied in me opkomt, ik zing hem. Ook al zing ik niet mooi als Whitney Houston of als Beyoncé, ik zing het. Omdat hij leeft, ben ik niet.

Dus ha. Het leven is het leven waard, omdat hij leeft. Snapt u? Het leven is het leven waard, omdat hij leeft. You know, wanneer je pas uit een beroerte komt, dan ben je nog steeds mopperig. Dan kijk je naar je omstandigheden. Want je been gaat als een lappenpop. Het lijkt alsof je arm gaat als een soort ding die niet bij je lichaam horen. Ze zwaaien overal en nergens. Hm? Mensen moeten je aankleden. Mensen moeten je wassen. Mensen moeten je eten geven. Maar prijs koning Jezus, kijk me vandaag. Daarom zeg ik dit. Tegen de mensen die thuis liggen. En die denken die ze vooraf makkelijk praten. En laat me u één ding zeggen. Weet je, de Heere werkt, doet alles medewerken ten goede. En ga ik een voorbeeld daarover geven, hè? Daarvan geven. Lieve luisteraars, nogmaals, u weet, ik ben naarstig op zoek naar een baan. En ik moet zeggen, waar ik zit eigenlijk heel goed, hoor. Maar you know, wanneer je bezig bent met ontwikkeling, dan wil je alleen maar verder gaan. Dan, ik wil er gewoon staan. I want to be the one. Snapt u? Want ik ben de one, volgens de Heer. Snapt u wat ik bedoel? Dan krijg je die afwijzingen, zo noemt de wereld dat. Maar ik zeg, ik krijg openbaring op openbaring hoe ik met zaken moet omgaan. Dus als iemand me zegt, ja, ik heb slecht nieuws voor u, hoor. Dan zeg ik, wat is het? Ik vraag ook gelijk, waarom is dat zo? Zodat ik ervan kan leren, lieve luisteraars. Want God is goed en zeer te prijzen. Hij laat geen bidder staan. En het klinkt gek, want... En ik ben blij dat degene die naast me staat, mijn partner... die is net zo gek als ik. Dus twee gekken bij elkaar maakt totale gekte in Christus. Snapt u wat ik bedoel? En hoe meer we horen van nee... het was wel een goed gesprek, maar toch ben je het niet geworden. Wij juichen in Christus. Omdat we weten dat the best is yet to come. Dus geef niet op. Zelfs als je kinderen hebt en je kinderen kijken niet naar u om. Lieve luisteraars, laat me je troosten. Hoor. De Heer Jezus let op u. De Heilige Geest in u. De Heilige Geest naast u. De Heilige Geest achter u. En de engelen die u dragen vanuit Psalm. Moet nadenken. Ik weet het nu niet, maar ik kom zo meteen. Met welke psalm? Psalm 91, goed zo. Psalm 91, die u dragen. Wat wilt u nog? Kent u nog de psalm, wat de psalm is? Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Lieve luisteraars, die dingen zijn geen versjes. Soms ben je op plekken en dan bidden mensen, onze vader die in de hemel zei, nou, God luistert niet, hè? Hij heeft geen brabbelaars nodig. Hij heeft mensen nodig die tot hem spreken in geest en in waarheid. Maar ik ga jullie niet te lang in spanning houden. Ik ga jullie vertellen wat de Heer mij vandaag specifiek voor u heeft gegeven. U weet inmiddels dat ik door de Heer, door Gods geest... geleid wordt. Dus vanmorgen, pin me daar niet aan, schrijf, want dit heb ik net, het komt net uit de oven. Dus als het heet is, ik bereid je voor, het komt uit de oven, dus het is heet, het kan pijn doen, het kan branden, het kan schoppen, het kan trappen. Dus pak een pen en papier. Vraag me niet wat ik toen heb gezegd, want het komt heet uit de oven. Zo. Vaak genoeg zeggen mensen, ik ben christen. Ja hoor, ik ben gelovig hoor, ik ken God ook hoor. Oh, mooi boy. Ik vind het heel leuk om te horen wanneer mensen dat zeggen. Omdat ik weet dat het evangelie van God bestaat niet uit woorden, man. Het evangelie van God
komt voort uit kracht. En kracht kan je pas, kan je kompas ten toon wanneer je iets ermee doet. Wanneer je gaat beginnen te wandelen. Wanneer je hebt gebeden en je twijfelt niet. Ga ik die baan krijgen? Ga ik die baan niet krijgen? Ga ik die baan krijgen? Ga ik die baan niet krijgen? Heb ik die woning? Oh, ik heb gebeden, maar heb ik die woning? Ga ik beter worden of ga ik niet beter worden? Als u bidt, moet u geloven. Weet je, geloof. Hebreeën 1. Ik moet geen dingen verkeerd zeggen hoor. Hebreeën 11 vers 1 zegt. Geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs. Boy, ik hou van die, dat stukje toch. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Doordat ik geloofde. Dat ik ooit zou lopen. Dat ik met mijn kinderen nog een laatste keer desnoods op vakantie zou gaan. Niemand hoefde me te duwen. Niemand hoefde me te trekken. Ik kon zelf lopen. Het is me gelukt. Vandaag aan de dag. Hè, heb ik mijn kleinkinderen getild. Til ze niet elke dag. Maar ik heb ze getild in de naam van Jezus. En hun ouders zijn druk bezig. Dus omaschap, ja, ik ben het maar. Maar ik weet dat ik het ben. Want als ze me zien, ze vliegen me om de nek. Snapt u wat ik bedoel? Dus geloven. Geloven is de vaste grond van de dingen die u hoopt. Ik hoop. Zoals ik zeker weet, hè. Ik weet eigenlijk heel zeker dat ik 1 augustus start met een nieuwe baan. En ik zal je vertellen, niemand heeft me beloofd dat ik een baan ga vinden. Maar ik heb wel gesolliciteerd. Ik heb niet gezeten en gezegd, God gaat het doen. Want ik ben een dochter van de Allerhoogste. Toch? Kent u dat liedje nog? Lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag, bid elke dag. Je hoort het wel. Je moet lezen, toch? Want door het lezen ga je dingen begrijpen. Ga je nieuwsgierig worden. Want dan ga je de Heilige Geest vragen, maar hoe dan? Ik begrijp het niet. Ook ik. Weet u, sommige dingen heb ik van het jaar pas begrepen. En ik demonstreer, ik hou van dingen demonstreren. Wanneer ik geroepen ben ergens om te spreken, dan speel ik niet professor Bijbel. Maar laat ik Gods geest in mij het werk doen. Ik moet alleen mijn mond open doen. Ik moet mijn hart openstellen. Ik moet niet met een hoogmoedige houding gaan lopen. Kijk me hier, ik kom spreken. Nee. Jullie weten haast niet hoeveel zenuwen ik op het moment heb. Voordat ik een woord heb gesproken. En dan langzaam maar zeker. Dan begin ik. En daarna gaat die motor los. Dat weten jullie toch van mij? En zo ben ik ook in het echt. Gewoon fysiek. Dat ik moeite heb. Ik zou altijd achter de schermen staan. Maar de Heer klapt me tegenwoordig, man. De Heer stuurt me. Nee. Van achter die kolissen vandaan. Voorgrond. Neem voorgrond. En daarom wil ik u bemoedigen dat om Gods woord niet alleen te nemen en op te potten in uw zak. Het gaat kapot gaan, u gaat het verliezen, want soms weet je, dan gaan we naar het toilet, dan vergeten we dat we een broek hebben, of een jurk of een rok aan hebben met zakken. Dan valt dat ding op de vloer en dan, you know, je voelt, soms hoor je het niet, want door de drukte, terwijl je aan behoefte aan het doen bent, dan denk je van, wat ga ik eten? Oh, ik moet nog de trein pakken naar Timbuktu. Oh, nee. Laten we daarom 's ochtends, wanneer ik wakker word, ik heb een liefdevolle partner, die wil vroeg 's morgens al met me praten. Maar ik heb een gebaar die ik maak. Zeg, ik ben in gesprek met de Vader. Waarom? Omdat ik mijn dag wil beginnen met de Vader. Ik wil dat de Vader ziet dat ik klaar ben om te ontvangen wat Hij voor mij heeft. En dan, wanneer ik klaar ben, dan zeg ik goedemorgen. Goedemorgen, mijn geliefde. Of ik ga naar beneden om wat te maken, zo om hem te laten zien van, hey, ik heb je gehoord, alleen, you know, we moeten 's ochtends put God first.
Dat is mijn ding. Ik vind het heel belangrijk om de Heere centraal te stellen in mijn leven. Ik vind het heel belangrijk om de dag te beginnen met Jezus. Ik vind het heel belangrijk om iedereen die ik zal tegenkomen, het zijn mijn werkgever, het zijn mijn vijanden, want ik heb geen vijanden, vijanden hebben mij. Dus je kan zeggen ik heb geen vijanden, maar als mensen boos op je zijn, om wat voor reden dan ook, misschien omdat je te veel praat over Jezus, ja, then they have to take it up with God. Iedereen weet het van mij, is mijn stopwoord. Je hebt problemen omdat ik te veel over de Heer Jezus praat. Klop aan de deur bij de Heer Jezus. Zeg, boy, laat die vrouw haar mond dicht doen. Hoor. Laat ze niet meer praten. Maar zolang ik leef, ook al is het met een minder volume in mijn longen. De naam Jezus, ook al kan ik alleen dat maar zeggen. Ik zal het elke dag nog steeds uitspreken. Omdat ik weet wat het betekent. Ik heb gezien tijdens corona hoe mensen hapten naar lucht. Huh? Als ik kijk, u kent de oprichter van Radio Opo Ai. Als ik kijk hoe hij hapte naar lucht. Doordat hij een stukje van zijn longen ontbrak. Ik had medelijden, maar ik kon niks doen. Het enige wat ik kon was bidden. Bidden dat hij verlossing vindt. Bidden dat hij de Heere mag blijven dienen en kennen op al zijn wegen. Want wat dat ding is, we pretenderen vaak genoeg dat we gelovig zijn, dat we God kennen. Maar wanneer dat ding kanker is geworden, wanneer dat ding mislukking is geworden in uw ogen, want bij God is het niet mislukt. Kijk naar Hanna. Hanna bad jaren voor een zoon. Jaren, zelfs de hoge priesterdag, dat ze dronken was, dat ze gestoord was. Want ze prevelde, niemand verstond wat ze zei. En toch, ze heeft toch een zoon gekregen? Ze bad voor Samuel. En ze heeft toch Samuel gekregen? En welgeliefde, ik wil u vandaag vertellen, ik wil u goed nieuws vertellen. Hier komt hij hoor. God leidt mij een weg, als ik zelfs geen uitkomst zie.

Al moet ik door de wildernis, hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En hij maakt iets heel nieuws vandaag. Ja, God, wijs mij de weg, als ik zelfs geen uitkomst zie. Langs wegen die ik niet bedenk, maakt hij zelf zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Wanneer uw hand in zijn hand legt, wijst hij u de weg. Wijst hij u de weg. Als u uw hand in zijn hand legt, wijst hij u de weg. En begeleidt hij u de weg. Die kende u nog niet, hè? Dat is hoe God werkt. Wanneer je je openstelt voor de Heere, dan kan er niks binnenkomen om je negatief te beïnvloeden. Weet u, het is heerlijk om de Heere te dienen in geest en in waarheid. En ik kan u vertellen vandaag, met de boodschap die ik vandaag voor u heb, vertrouw op God. In alles wat u doet. In zelfs het kleinste. Weet u dat mijn partner en ik het tot ons gewoonte hebben gemaakt. Ik had het al, hij heeft het overgenomen. Om God, voordat we het huis gaan, dan bidden we. Dat wanneer we in de auto zitten, dan bidden we opnieuw. Want dan leggen we het verkeer in de handen des Heren. Dan daar waar we naartoe gaan, leggen we in de handen des Heren. En zelfs zeggen we zijn zo erg om te vertellen, te zeggen aan God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, de drie in één die in ons woont. Te zeggen, Vader, ook al gaat het niet zoals wij dat willen, geef ons de kennis om ermee om te gaan. Want mensen, we moeten vergeten één ding. Dat de vijand is gekomen om te stelen, te roven en te moorden. Ga kijk hoe de jongens die een dief te werk gaat. Hij komt in je huis om te stelen. Hij breekt in om te stelen. Toch? En stelen is netjes toch. Je neemt dat ding en je bent weg. Maar ze komen in je huis, ze roven, ze raken alles overhoop. Je hele huis, je kussens schudden ze, je bank, huh? Je muur vernietigen ze. Is roof. Hm? Ze trekken televisie weg van de muur, vernietigen je muur. Misschien heb je hoeveel duizenden euro's betaald voor je muur. En ze vermoorden. En er is er nog eentje bijgekomen, ze verkrachten. Hm? Mensen, is precies de werken des duivels. Daarom deze morgen ben ik gekomen om u te vertellen. Geloof God met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Ik, Carmen, Letitia Henry gehuwd. Dat heb ik nooit verteld. Ga ik niet vertellen vandaag, ook niet. Toch, dan. Ik vertrouw op God. Ik kan u vertellen, ik heb geen wijsheid in pacht. God weet alles. Ik ben afhankelijk van hem. Ik heb het voorrecht om u te laten zien dat God werkelijk leeft. Maar ik heb te veel gesproken. Laat me kijken wat ik voor u kan betekenen qua muziek. Ik zie dat ik reclame heb. Yes, Lord, you worthy of it. Oh, my God. En ik wil u danken, ik wil u prijzen. Mijn God, Vader, wij danken u. Wij danken u voor alles wat u doet. Heren, neem totaal over. Zometeen, lieve luisteraar, laat me u voorbereiden, hoor.
In mijn kleine studiootje ga ik zo meteen. Dit is niet voor iedereen hoor. Dit is family. Dit is family. Gaat iemand heel kort wat aan u vertellen? En dank u wel, vader. Nee. Iemand gaat straks u bemoedigen met een kort woord. Is voor haar ook het voor het eerst, hè?

0: Ja, luisteraars. Zoals ik al net zei, ik heb iemand hier naast me zitten. Die is nieuw. Ze vindt het leuk en ze wil u heel even kort toespreken. Ik geef haar de ruimte, ontvang haar in de liefde. En ze mag zelf vertellen wat ze wil vertellen. En ze zei, ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ze gaat doen. Dit is niet gepland, hè? Dus, ik heb al gezegd, het komt heet uit de oven. Kom er.
1: Goedemorgen, luisteraars. Carmen, ik wil je vanaf deze plek bedanken dat ik eventjes in uitzending mag zijn. Ben ik goed te horen? Misschien herkennen mensen mijn stem van lang geleden. Ik ben niet zo heel nieuw, Carmen, op de radio. Het is een hele tijd geleden dat ik voor het laatst op de radio was. Mijn naam is Yassin. Ik heb een stuk uit Psalm 46. En dat is, het is een tekst die mij al een paar dagen bezighoudt. Omdat ik door een bepaalde situatie ga. En ik zie dat de Heer echt sterk tot mij spreekt en door mij heen werkt door middel van deze psalm. En ik wil de mensen bemoedigen die echt maar door een moeilijke periode gaan, die niet weten welke kant ze op moeten, links, rechts, voor of achter. En de psalm waar het over gaat is Psalm 46, vers 2. Daar staat, de Heer is een vaste burcht, onze God. Ik zal het even lezen. God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden in hulp in benauwdheden. En ik kan u zeggen, ik ga echt door een benauwdheid heen. Maar ik kreeg deze tekst en ik kende het al, ik heb het al vaker gelezen. Maar nu dat ik echt door een bepaalde situatie ga, zie ik echt dat deze tekst echt een waarheid is. Als je op God vertrouwt, zoals Carmen zegt, als je op God vertrouwt met alles wat in je is, met je hele wezen, met je lichaam, je geest, je ziel, je botten, je bloed, met alles wat in je is, vol overgave, wat ook de situatie is in je leven, God trekt je er doorheen. God brengt je er doorheen. Hij brengt je er doorheen, hoe benauwd het ook is. Hoe benauwd het ook is, hij is daar met je. Hij laat je niet alleen en hij zorgt en maakt een weg waar er geen weg is. Als een deur dicht is gegaan door omstandigheden, kan ook je eigen schuld zijn. Als je toch naar hem terug gaat en op hem blijft bouwen, op hem blijft vertrouwen, zal hij ervoor zorgen. Zal hij ervoor zorgen dat er toch een andere deur open gaat. Dus daarom wil ik u bemoedigen dat God is een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden in hulp in benauwdheden. Dus als je door een moeilijke periode gaat, als je door een benauwdheid gaat, waar een situatie bent waarin niemand je kan helpen, echt niemand, geen vriend, geen familie, geen kennis, geen instantie, als je echt alleen op jezelf bent aangewezen en jijzelf kan jezelf ook niet redden, dan is deze tekst voor u en voor jou. God is hier voor u om u te helpen door deze tijd van benauwdheid. En benauwdheid is dat je niet kan ademen. Je krijgt geen lucht. Je krijgt, net wat Carmen zei net over die man, dat hij geen adem kreeg. Dat was letterlijk. Maar je kan ook geestelijk geen lucht krijgen. Uh-huh. Wat ook de situatie is. Krijg je geen lucht door wat er gebeurd is. Vertrouw op God. Hij is daar. Hij is daar. Hij zegt ook, vrees niet. Dat staat in Psalm 3. Daarom zullen wij niet vrezen. Al verplaatste zich de aarde, al wankelde de bergen in het hart van de zee. Dus al is het zo dat alles wat je gewend bent, niet is zoals je het gewend bent. Doordat de aarde zich verplaatst, doordat de bergen wankelen. Het moet heel erg zijn dat een berg wil wankelen. Dus dat wil zeggen, ook heb je geen fundament meer. Het kan zijn dat je fundament letterlijk onder je voeten is weggeslagen. Ook al is dat het geval. God is een hulp. God biedt zich aan als hulp voor u en voor jou. Een hulp in tijden van benauwdheid. In tijden van benauwdheid. Want hij zegt, ik ben in je midden en je zal daarom niet wankelen. Ik zal je helpen bij het aanbreken van de morgen. Ik zal je helpen bij het aanbreken van de morgen. En dan tenslotte, zelf Psalm 46, vers 11. Hij zegt, wees stil. Wees stil en weet dat ik God ben. Dat betekent, soms moet je letterlijk stil zijn, maar het bedoelt soms ook dat je gewoon moet beseffen. Besef dat ik God ben. Dus ik wil hem meegeven, besef dat God er bestaat. Misschien voel je hem niet altijd, misschien zie je hem niet, maar hij is er. En strek je uit naar hem. Dan ga je zien dat hij zijn hand naar je, de hand die je naar hem uitstrekt, die hand vastpakt en u leidt. Daarmee wil ik graag bemoedigen. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Amen, amen, amen, amen. Amen, oh. Wauw. Wat een voorrecht, lieve mensen. Wat een voorrecht hebben wij om dit mee te mogen maken vandaag. Dat we gewoon iemand hebben die ons wil bemoedigen. Want ik voel me ook bemoedigd. Ondanks ik niet gelijk door een dal van diepe duisternis ga.

Amen. God is bringing out the best in my life. En precies wat ik geloof, hè. Dat is dit lied, Edith, Whitey Moo, als het zo heet. Nou, trouwens, mijn moeder heette Edith. Dus, maar wat ik wil zeggen, dit lied is volgens mij precies op mijn lijf geschreven. Het is ook sowieso mijn begintune. En ik wil zeggen, lieve luisteraars, we hebben nog een paar minuten te gaan voordat het nieuws van ons overneemt. Laten we zuiver blijven. Laten we de Heer alles geven wat hij toekomt. Laten we eerlijk blijven in het leven. Laten we niet kijken naar de omstandigheden. Want de omstandigheden zijn er om ons te motiveren, om door te zetten. Als u door een tijd gaat waar u ziet dat dingen niet gaan. Hey, pray is push until it happened. Toch? Bid totdat, hè? Doorduwen totdat er iets gebeurt. Blijf trekken aan Gods mantel, aan Gods jurk, aan Gods broekpijpen. Ami no sabi. Blijf trekken. Doe als die vrouw in de Bijbel. Die ging naar de koning voor haar gerechtigheid. En ze bleef maar gaan. En de koning had zoiets weet je wat? Laat me er geven dat deze vrouw me kon klappen hoor. En dat is me. Ik bleef naar de Heere gaan. Natuurlijk niet brutaal en onbeschoft. Maar ik laat wel duidelijk merken dat... dat ik niet eens ben met iets. Zeg, vader, waar bent u? Toen ik door een tijd heen ging... waarbij ik van alles werd beschuldigd. Waarbij ik niet wist waar ik het zoeken moest. Waarbij ik dacht... deze mensen, hoor. Heb ik gezegd, Heer, u hebt het gezien. U ziet het en u doet niks. U ziet het. Hoe lang nog wilt u dat ik stil moet blijven? U zegt, blijf stil. Maar hoe lang wilt u dat ik moet stil blijven? En de Heer zei, bleef maar zeggen, wees stil, mijn dochter. Heel kalm, hè? Heel kalm, wees stil, mijn dochter. Wees stil, zeg niks. Je hoeft niet voor jezelf op te komen. En dat is eigenlijk een rode draad in mijn leven. Dat als ik situaties heb, Ik hoef helemaal niet zelf te vechten of te praten of te doen. Of te bewijzen dat ik mijn onschuld bewijzen. Ik kan het als ik in gebed ga bij de Heer. En ik ga in gesprek met God. Want God is overal. Hè? Als ik op het toilet zit, als ik in de auto zit, als ik bij de bushalte sta. Hè? Soms om niet gek te lijken, zet die telefoon aan mijn oor. Dan praat ik. Alsof ik naar de hemel bel. Maar we gaan de Heere alle lof en eer geven. Over pakweg 2 minuten gaat het nieuws van ons overnemen. Dus ik wil alleen maar tegen u zeggen. Blijf op God vertrouwen. Weet je, God, het evangelie van de Heer komt tot uiting door kracht hoor. Je moet iets doen. Vertel iemand over. Je hoeft niet te gaan evangeliseren zoals ik dat doe. Ik doe dat meestal op de radio, de manier hoe ik leef. En ik laat mensen weten wie God is in mijn leven. Ja? Mm-hmm. Hi. Blijf afgestemd. We zijn zo terug na het nieuws.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Wauw, wat is het heerlijk om God te dienen. Mijn gunst. Ik kan de hele dag naar muziek luisteren. Gewoon puur omdat God groot is. Een liederen waarin de Heer wordt groot gemaakt. Waarin we hem alle lof en ere geven. Die doet mijn hart. Die doet mijn hart. Ik weet het niet. Ik heb er geen woorden voor. Ik voel me hemels. Laten we het zo stellen. En ik weet niet hoe het is om me hemels te voelen. Maar ik voel iets wat niet aards is. Dus ik weet het niet. Er gebeurt iets met mij van binnen. En ik wil God daarvoor danken. Oh ja, voordat ik naar het volgende lied ga, wil ik zeggen welkom in het tweede gedeelte van Radio Open Eye. Ik hoop dat iedereen mij heel goed hoort en iedereen de boodschap van Yassin heeft gehoord. Wat ik heb gemist, want ze heeft het gezegd, maar dat wist ik niet. Dat het niet haar eerste keer is dat ze op de radio is. Dus er volgen nog meer, denk ik hoor. En wat ik wil zeggen, u kunt zo meteen bellen op 0641-160150. U kunt zo meteen bellen op 0641-160150. Wat heb ik gezegd? Is niet waar, toch? Ik ga het opnieuw zeggen, lieve mensen. 0641-160150. Dus mijn excuses als ik net iets verkeerd gezegd heb. Pin me er niet aan vast. Ik ben mens. Ik mag fouten. En we gaan het samen doen. Ik ga u laten luisteren naar You Won't Feel Me. Ja.

Inderdaad, dat is zo. Dit is precies wat Yasin vanmorgen heeft gedeeld. Dat God u never nooit in de steek laat. U mag bellen, u mag bellen. Ondertussen ga ik een paar mensen feliciteren. En dat mag u ook doen zo meteen. U mag iemand feliciteren.

het overlijden van Wijlen ben opgevangen. Deze mensen hebben in mij geïnvesteerd. Ze hebben vooral apostel Lilian Roep heeft in mij geïnvesteerd. Ja, en dan is er een moment gekomen dat ik even van de heren, ik moest luisteren. Het was pijnlijk om het te doen, maar ik moest pas op de plaats maken. Ik moest weg. Niet omdat daar niet goed was, nee, helemaal niet. Maar omdat de heren bezig met mij was. En ik moest pas op de plaats maken. Want op den duur kon ik Gods stem niet meer verstaan. Door alle rumoer om me heen. Maar ik moet zeggen, Jesus Touch International, meer bekend als YTI. Van harte gefeliciteerd met jullie 11-jarig bestaan. En jullie weten het, dat ik ontzettend veel van jullie hou. En ze blijven mijn geestelijke ouders. Ik moet zeggen, ik draag hen een warm hart toe. Een applaus voor Jesus Touch International. Vanmorgen wil ik ook feliciteren de jongeren van Kingdom Establishers. Kiani, Destiny, Genoa en Nia. Ze zijn geslaagd. En ik wens ze Gods rijkste zegen toe in, met hun vervolgstudie. Zijn ook allemaal geslaagd. En ik wil ook nog feliciteren de dochter van Toet. Met het feit dat haar twee zonen... even kijken, hoe heten ze? Ik weet Malakai en Danian. Die zijn ook geslaagd. En ik weet dat Coco ontzettend trots op jullie zou zijn. En hij is ook trots. Hij is voor jullie een ster geworden aan de hemel. En straalt. Ik weet niet of jullie gisteravond hebben gekeken, Malakai en Danian. Als jullie gekeken hebben, zal je zien een ster die twinkelde speciaal voor jullie. En dat is Coco. Toet, van harte gefeliciteerd met je kleinkinderen die geslaagd zijn. En I know, jouw geliefde die is ook trots op jullie. En ik weet, hij zou het hoogste woord hebben vandaag of de afgelopen dagen nadat jullie gehoord hebben dat deze jongens geslaagd zijn. En ik wens ze heel veel succes toe met hun vervolgstudie. Prijs hem die in de hemel woont. Ik bedoel niet Coco, ik bedoel God de Vader die in de hemel woont. En voor de mensen die willen bellen, nogmaals 0641-160150. Je mag bellen, maar je mag me ook een app sturen tegenwoordig. Misschien wil je niet dat mensen horen wat je zegt. Stuur me een app, dan lees ik het wel even voor. Oké? Okay? Maar we gaan... Ik zeg altijd... Ik geef respect. Ik eis respect. Dus niemand gebruikt dit nummer voor... Gaat zo cru zeggen, onzin. Echt niet. Je gaat me niet geen gekke dingen sturen. Je mag me een app sturen, dan lees ik het voor. En het is belangrijk dat we met respect met elkaar omgaan. Oké, wat willen we nog meer doen? Wat wilt u weten? Bellen maar, lieve luisteraars. En you know, we kunnen praten. En by the way, ik weet niet of het al... Banansi, ik weet niet waar je bent... Van harte beterschap, Migudu. En ik bid dat God u mag dragen in deze tijd waardoor u heen gaat. En wat kan ik anders zeggen? Zo lobby. En ik mis uw stem vandaag al op de radio. Vorige week eigenlijk ook al.

Sosolobby. Meneer Criton, heel veel beterschap. Ik hoop dat u naar me luistert. En dat u vanmorgen goed en wel bent wakker geworden. Een beetje met die tenen kan bewegen. Probeert u het even. Tenen bewegen. Eerst die grote en daarna die kleine. Oh yes, u doet het heel goed. En nu die handen. Gaat u die handen, die vingers bewegen. Goed zo. Geef de Heer een klapoffer, meneer Criton. En alle andere luisteraars, wiens naam ik niet genoemd heb. Mevrouw Lilian Deekman, hoe gaat het vanmorgen met u? Sosolobby, sosolobby, sosolobby. Heel veel kracht en sterkte toegewenst. Mevrouw, hoe heet deze mevrouw weer? Mevrouw Seedorf, hoe gaat het met u? Hoe gaat het vandaag met u? Tante Loes in de kapelle van de aan de IJssel of van de IJssel. Hou me ten goede. Hoe gaat het vandaag met u? Meneer Etje Bakboord, hoe gaat het? Sosolobby, iedereen. Hoe deze vrouw weer? Nana Brewa, alsnog gecondoleerd. Ik heb twee zaterdagen gemist om u te condoleren. Gecondoleerd met het heengaan van... hoe heet deze lieve vrouw weer? Naam ben ik vergeten, maar u weet het, uw nichtje. Yvette Held, alsnog gecondoleerd. Ook haar moeder, tante Lilian, zo noemde ik haar in Suriname, Plateau. Tante Lilian, gecondoleerd met het verlies van uw dochter. Het is niet mijn tante, maar zo zijn we in Suriname gewend dat we de ouderen onder ons respect geven. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Meneer Vrij en mevrouw Vrij. Hoe gaat het met jullie? Goedemorgen, Miles Pikkie. Goedemorgen. Laten we de heren loven en prijzen deze morgen. En weet je, aangezien niemand belt, ga ik even nog een keer hoor. Want ik vond het lied heel mooi. Ik ga hem nog een keer afdraaien. Want u belt niet. En ik kan wel vol gaan praten. Maar... let the battle begin.

0: Amen.
1: Okay, dus
0: he won't fail me. He won't fail me. En weet u, lieve luisteraar, het is goed om te weten dat God u en mij nooit in de steek laat. We moeten ervoor zorgen.

Luisteraars, jullie bellen niet, hè? Wacht eens even. Dag, Carmen. Oké. Ik ga hem nog een keer doorgeven. Nog een keer. Dankjewel voor het melden. Want het is er wel. Het nummer is 06-41-16-0150. Als je me niet bereikt, stuur me ook gewoon een app. Dan kan ik het ook lezen. Oké? Maar voor de mensen die in een diep dal zitten, zit niet meer in die schaduw van ze. No. Zit alsjeblieft niet meer in die schaduw van ze. Maar het nummer is 06-41-16-0150. Oké? Het is tijd om te stralen, Gudu. Is tijd om te stralen, papa? Is tijd om te stralen. Oké. Okay. Okay.

elke dag aan het werk. Ik heb mezelf weer teruggevonden tussen de scherven van toen.

0: Welkom Radio Oppo Ai.
1: Met Talita.
0: Welkom.
1: En Talita Kumi betekent meisje, sta op, je bent niet dood, je leeft. En zo blijven we leven. En we proberen ook zoveel mogelijk de jongeren ook mee te nemen. En dan zeggen we, hou het jonge leven rein. En een van de jongeren wil ik echt groeten. En dat is Daryl Amankwa. Hij is stadsdeel voor een lid van hier zo Zuidoost. En hij doet het goed. Hij is een gelovige man. En ik wil hem alle beste toewensen. En dat hij ook een voorbeeld is voor veel jongeren. Ik ken deze Daryl Amankwa al vanaf kind af aan. Is hij opgegroeid in geloof en heel veel activiteiten gedaan als jongere en nog steeds. En vandaar dat ik dit lied wil zingen. Hou het jonge leven erin, laat daarin geen driften woeden. Laat u denken nuchter zijn en Gods woord jouw hart behoeden. Wacht u voor de edelsgeen, hou het jonge leven erin. Hou het jonge leven vroom en bewaart in hart Gods vrede. Dreef niet af met wereldstroom, zet bedachtzaam elke schrede. Leef maar niet in ijdel droom. Hou het jonge leven vroom, hou het jonge leven sterk. Kracht is sieraad van de jongen, maar zij ook moet heerlijk merk dat Gods vrees u heeft doordrongen. Kracht straalt uit uw woord en werk, hou in hem uw leven sterk. Voor alle jongeren en voor de jongeren die nog af en toe op de slechte weg zijn, wil ik zeggen, en moeders, ouders, verzorgers, meestal roepen ze de moeder, maar ze vergeten om de vader ook te zeggen van, bemoedig je kinderen, bid voor je kinderen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als wij groeien willen. Amen, dat was het.
0: Amen, dankjewel voor uw bijdrage.
1: Graag gedaan. Doei.
0: Doei, doei. Yes, kijk niet meer achterom.

Mooi. Het is om aan de mensen te bemoedigen die het moeilijk hebben gehad in hun leven. Mensen die dachten dat ze nooit meer zouden opstaan, ze zouden blijven liggen. Mensen die dachten dat God niet met ze was, dat God ver van ze vandaan was. Mensen die om wat voor reden aan het doemdenken waren. Mensen die vroegtijdige abortus pleegden. Ik bedoel niet letterlijk, maar figuurlijk. Vroegtijdig dingen afhaken. Je bent dan met een zaak begonnen, maar omdat niemand komt, haak je af. Terwijl je gewoon moet doorzetten. Mensen die ideeën hebben, maar niet durven omdat ze geen geld hebben. Niet durven omdat ze geen ruimte hebben. Mensen, het is tijd om te stralen. En ja, en als je tijd is gekomen om te stralen, straal dan. Iemand, een trouwe luisteraar, ik moet niet zeggen iemand, een trouwe luisteraar, die zei tegen mij, nou, chapeau, ik ben reeds op luisteren. Prachtig gezongen hoor. Dit had ik nog te goed, hè?

0: Ja, goedemorgen, Radio Open Eye.
1: Goedemorgen,
0: ja.
1: Laat me laten weten dat ik naar je luister, vind meneer Belma mee aan.
0: Amen, dat mijn lobby toch, afrodisier, ja. Hè?
1: En ik geef de andere mensen de ruimte om te bellen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, meneer Belma, dat zijn jullie Belma, dan hebben ze wel kritiek aan. Je bent mee gereisd naar radio, van je zoekt des man aan het robby.
0: Maar ja, zoek maar aan het robby, hè, dan ga dat maar aandacht. Dankjewel. Maar mijn breedte dat je bel zoek te proberen, dan ga dat mijn jere stemmig is aandacht.
1: Hoe gaat het anders?
0: Het gaat goed. Het gaat heel goed. Ik wilde net vragen, hoe gaat het met uw dochter?
1: Het gaat goed. Ze is weer thuis. Gaat redelijk goed. Met mij gaat ook hoor, want ik voel aan mijn lichaam dat je wordt een dagje ouder.
0: Wezer.
1: Het is zo dat ik op 18 of 19, maar dat mijn mama heeft dat naar Tegi bij haar Tegi. Niet dat ieder gegund. Ik heb het van mijn moeder, degene van mijn moeder, die vrouw zag er zo jong uit hoor. Ik heb om een jaar, maar niet eens van rimpel, nog ben ik na verwezen. Dat is niet zo, maar bij je nog een absolute ellende, toch?
0: Nee, toch? Man!
1: Maar voor de rest, ik voel aan het lichaam dat ik kan rustig, want na tranquilo, na je karren, wat als je zin worden, zeggen ze, dan is dat het. Dus dan zijn het mijn bonusjaren en daar moet ik zuinig mee omgaan.
0: Precies! Gods woord zegt, als ze eigenlijk 70 en als ze sterk zijn, 80. Dus. Ja. Dus.
1: Dan op naar de 80.
0: Amen. Dat is wat ik wil horen.
1: Hoe is het met jou en gezin en sollicitatie? Is het positief gevallen?
0: Nee, nog niet. Maar het is in controle. Hè?
1: Okay.
0: We geven niet op.
1: Laat me bidden dat het helemaal
0: 100%
1: wordt.
0: Het is al 100%. Alleen moet ik wachten.
1: Oké.
0: Amen.
1: Mama, je gaat het krijgen.
0: Dank je wel.
1: Ik groet iedereen. Ellie. Ik heb mevrouw Seedorf ook heel lang niet gehoord.
0: Ik ook niet.
1: Nana Abrewa ook, maar die was Nana Abrewa niet op vakantie. Ze zou ergens naartoe gaan.
0: Ja, maar ze heeft ook een sterfgeval gehad. Haar nichtje, Yvette Held, is overleden.
1: Oh, ja, ik had ervan gehoord. Ik kende die dame niet, maar ik heb ervan gehoord. Maar ik groet Leone en man, die zijn terug. En een etje bakbord. Meneer Vrij en de vrouw. Groet ook de groeten, meneer Vrij. Ook toe een sterke stam, hè?
0: Mm-hmm.
1: Meneer Vrij, want Achayari, toen was de moeder is ook heel oud geworden. Dus ook een erfenis van zijn moeder. En ja, ik groet iedereen, Lilian Deekman ook, alles stiekem. Meneer Krypton, een mooie dag. Misschien zie ik je, ik ga nou later, als het niet regent, even langs Oosterparren. Dan hebben ze daar ook een kitty-kotty-activiteit.
0: Oh, oh.
1: Ja. In Oosterparren. Van de groep van een. Hoe heet ze? Van Ilse en een. Patricia en Boga.
0: Oké.
1: Okay. We hebben vandaag een herdenking in het Oosterpark. Dat doen ze al een paar jaar hoor.
0: Oké. Okay. Oké.
1: Okay. Dus ik hoop niet dat het gaat regenen, want het alleen komt niet naar alleen Anomati.
0: Je smelt er, no?
1: Als ik er niet in hoef te lopen, maar ik hou van de regen om het naar te kijken vanuit mijn huis.
0: Oké, dank je.
1: Mag ik dat zeggen? Een fijn weekend. Ik groet iedereen die ik niet heb genoemd en aanjarige van die heden. Ik weet niet, Glenn Gottfried is binnen kortjarige. Of hij is daar vast op naar je verjaardag, Glenn. Die weet je wel, goede gezondheid. En verder groet ik iedereen. Iedereen. En een ontdekt me in lobby, want me loopt bijna alasma.
0: Dat is mooi.
1: Ja, fijn weekend.
0: Dankjewel, Gudu. Doei. Doei. Ja, net als Marta die zegt, Nana Ohema die zegt, alo bijna alasma. Oké? Ellie R. wil ik ook groeten. Beide Ellie's, ik ken twee Ellie's, telefonisch ken ik twee Ellie's. Beide wil ik groeten. En ik wil eigenlijk iedereen groeten. Ik wil Pa'e groeten, heb ik lang niet gehoord. Broeder Kenneth groeten. Andere broeder Kenneth. Broeder Frits, Ifna, hey boy, familie van der Steden, hoe gaat het met jullie, man? Jullie verwaarlozen me, hoor. Ik voel me, ik ontbreek aandacht van jullie. Oké, maar wie nog meer? Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. En als ik iemand vergeten ben, wel, kinderen Gods, ik groet jullie in de wonderbare naam van Jezus. Ja?

0: Zo, ik ga hem hier inkorten. U krijgt nog wat te goed. Even in het kort. En dit lied is volgens mij speciaal geschreven, hoor. Dankjewel, lieve trouwe luisteraar. U bent altijd een luisteraar die mij een berichtje stuurt. Dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, luisteraars, ik wil nog even één ding met u delen. En dat is een stukje uit de inauguratie van Nelson Mandela. En hij zegt hierin, niet de duisternis, maar het licht in ons is wat de meesten vrezen. We vragen onszelf af, wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, begaafd of geweldig te achten? Maar waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God. Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. We zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. Dus ik wil u meegeven, schijn voor de glorie van God. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Dank je wel. Een mooie... wat is het nou weer? Zo, Talita. Mhm. Welkom! Ja, Sisa Talita.
2: Goedemorgen. Ik wil nog even meegeven. Hallo?
0: Ja, gaat uw gang.
2: En vooral in bijzonder aan de jongelingen, aan de jongeren. Jongelingen worden moeder en mat. Zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de heren verwachten, doet een nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moeder. Zij wandelen, maar worden niet mat. Laat ons met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinde des geloofs. Dus jongeren, hou het lief, jonge leven rein. Reinig u, bewaar uw leden, verwin al uw begeerlijkheden en slaat zo in de Heeren kracht. Hou het jonge leven erin. Heb ik al gezongen, dus voor alle jongeren in bijzonder. Daarmee hou ik me nu bezig. Jongeren, kom op, jullie kunnen het.
0: Mm-hmm.
2: En zij die het ook kunnen, help de andere jongeren.
0: Amen, dankjewel. Dankjewel, dankjewel.
2: Ja, doei.
0: Doei. Wauw. Nou, was een mooie... mooie... citaat vanuit een speech van Nelson Mandela, die wil ik ook. Die is ook toepasselijk op mij. Maar dank je wel, luisteraars. U hebt vandaag niet massaal gebeld, maar dat is niet zo'n ramp, hoor. U weet het, hè. Ik ga zoals de Heer het leidt, zo ga ik. En vaak genoeg denken we dat mensen kapot moeten bellen, maar... Soms willen mensen dingen absorberen. Doe dat graag. Tot de volgende keer. Het is nog niet afgelopen, maar ik wil nu al bedanken voor het feit dat u hebt geluisterd. Voor het feit dat u hebt ontvangen en dat u er wat mee gaat doen. Want zaad dat gestrooid is, moet eerst sterven, hè? Om later te kunnen ontkiemen. Snapt u? En... om te kunnen groeien. En dat je ziet dat er iets uitkomt. Dus ik zal zeggen, niet getreurd. Ik ben blij dat u juist extra vandaag hebt geluisterd. En geef God alle eer. Laten we het licht zijn, hoorde ik net. Laten we het licht zijn. Laten we het zo der aarde zijn. Als er geen licht ergens is, wie is dan het licht? Zo ga ik mijn werkplek naar binnen. Ik zeg, heren, ik kom geen ruzie zoeken. Ik kom uw licht brengen, uw identiteit. Ik heb samen met mijn man hebben wij een geurige olie, een dure olie gehad. We hebben het gekregen, het is wel prijzige olie. En die olie is heet In His Presence. En het is echt waar een heerlijke geur. Het doet wat. De eerste keer dat ik hem heb gezet, weet je wel, ik ben ermee gezelf trouwens, ik ben ermee gezelf. Maar toen ik hem zelf heb gebruikt, ik ging naar een sollicitatiegesprek en ik zei, heren, ook al word ik het niet, maar laat ze uw heerlijkheid zien. En ja hoor, ik ben het niet geworden. Maar wat ze wel hebben meegegeven, blijf zo. Blijf zo, blijf God dienen. We gaan niet met je in zee, omdat we denken dat je het niet kan. Maar de staat waarin de organisatie nu zit, daar hebben we een beetje zwaar hoofd in. En hebben we zoiets, we gunnen je iets rustige plek. Dus dat is de reden waarom ik niet teleurgesteld ben dat ik het niet word of geworden ben. Maar, you know, soms ga je naar een restaurant en dan bestel je. En dan krijg je als laatste eten. Omdat wat je gevraagd hebt, best wel tijd nodig had. Maar lieve luisteraars, ik heb nog 1 minuut. Ik ga jullie groeten in de wonderbare naam van Jezus Christus. Met Gods genade ben ik er volgende week weer. En weet dat we altijd elkaar kunnen treffen in Suriname, in Timbuktu, in Noordpool. Want vanaf ik gestart ben, heb ik een e-sim en ik ben overal bereikbaar. Oké? Okay? Tap. Door de week loop ik wel niet met mijn telefoon, maar als ik in het buitenland ben, zal dat wel het geval zijn. Odi, odi! Dank je wel!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten 2 bruggen in de weg worden vernieuwd en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Kitty for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kitty for Kids bij Zojazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Jorn Froms Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainments en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kitty Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zojazz Stage tijdens Kitty Kitty for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Vasten.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

City Proud. Geweldig, geweldig, geweldig. Ik zit er weer. Wij zitten er weer. We zitten er weer na 2 weken. We gaan eigenlijk een tijd in.

van binnen wat je wilt. Wat je, waar je mee door wil gaan in dit leven. En zet ze intens wanneer je het schrijft. Zet het met alle liefde. En als ik dat zeg, met alle liefde, dan bedoel ik ook van dingen uit liefde. Want we maken allemaal gekke dingen mee, dat we anderen bijna willen neersteken, bij wijze van spreken. Als we het grof mogen zeggen. Maar is dat een oplossing? Wil je die straf dragen? Want men denkt alleen als men straf krijgt, dus als je berecht wordt door de staat, dat dat een straf is. Maar de straf van het universum. Heb je daar eens over nagedacht wat die straf kan zijn? De biggest mabe takunu van. Beji, tam beji, beji manamani, tam beji. Because they do kruk to. Je moest beji. Fushi aleti baka. Want in onze boosheid en alle, ik zie mijn collega in de lucht zwaaien. Ik wil bijna stoppen met praten, maar ze gaat het straks overnemen. Ja. Maar we staan er niet bij stil. En in deze tijdperk, deze periode, kan je dat op papier gaan zetten en vergiffenis vragen. Gooi je vergiffenis erin. En we denken alleen vaak aan vrienden. En mensen die we niet kennen, of waar je bent boos op de buurvrouw, of wie dan ook. Dat weegt het minst. Maar soms hebben we in familiekringen dat we zulke hatelijke dingen tegen elkaar zeggen. En boosheid op ons hart dragen. Waar we soms ons afvragen van waarom dingen niet gaan zoals ze moeten gaan. Blokkade op blokkade. Want we hebben al een rugtas gekregen bij je geboorte. En dan probeer je het te ledigen. En eindstand haal je zelf weer heel veel troep erin. En wat je erin haalt, is niks dan alleen maar rotsen. En zwaarder maak je het voor jezelf. Dus waar je eigenlijk die verlichting al een beetje aan het vinden was, heb je het alleen maar zwaarder gemaakt. Maar als je diep van binnen gelooft dat er een redding is en dat er hulp is, doe dat. Ga het loslaten. We gaan naar 1 juli, toch? Iemand vroeg me laatst, als jij eigenlijk de politiek in mocht gaan, wat zou je doen met die 1 juli, vrije dag? Ik zeg, nou, dat weet ik niet. Het zou fijn zijn, een vrije dag. Maar beseffen we wel wat die 1 juli echt inhoudt? Iedereen is bezig van, ja, feestje, ook daar zie. Maar het besef wat die voorouders hebben gedaan. En iedereen zal het schreeuwen. En iedereen zal het zoeken. We zijn nog steeds aan het zoeken. Want we zijn ergens van een werelddeel, ergens op die wereldbol, zijn we ergens vandaan gehaald. En we zijn geplaatst. Onze voorouders zijn daar geplaatst. Ze zijn daar op een vrede manier. Hoe dan ook gaat die geschiedenis niet meer in. Want ik hoop dat iedereen zijn geschiedenis een beetje kent. Maar daar zijn we eigenlijk naartoe gebracht. En wij zijn de nazaten. En we moeten ons eigenlijk nog steeds zien te aarden op deze aardbodem. Want we worden nog steeds op een of andere manier wordt er naar ons gekeken. Maar het zou zo fijn zijn dat Akiti Koti echt. In de zin, Kiti Koti. Dat we weten wat onze voorouders voor ons gedaan hebben. Want onze kinderen zijn op zoek. Al die jongeren zijn op zoek. Ze weten niet wie ze zijn, waar ze thuis horen. En elke keer krijgen ze een les van iemand die ze denkt te vertellen hoe of wat. Maar laten we beginnen in de familiebanden. Wie is je vader? Wie is je moeder? Waar kom je vandaan? Wat is die rugzak die je hebt meegekregen? Dat je ermee aan de slag kan gaan. En vaak is het zwaar. Je ziet het bij onze mannen. Heel veel van ze, 40-plussers, die eigenlijk gestrand zijn ergens. Zoekende naar antwoorden die niet echt klaar liggen voor ze. Waar

0: hoe, wie, veroordeling, beoordeling, van alles. Maar als je goed kijkt, heel vaak, dan zie je dat heel veel van die mannen nog steeds aan die borst hangen. Leegzuigen. Terwijl ze eigenlijk moeten staan als man. En ja, het komt ergens vandaan. Tuurlijk. Van het verleden. Weggerukt van de moeder. Dus moeder probeert het kind dichtbij te halen, want de mannen moesten vechten. Maar nu zijn we in een tijd dat ze op een andere manier mogen vechten. Ze mogen vechten voor hun bestaansrecht. Ze mogen vechten om man te zijn. Ze mogen vechten om trots te zijn naast een vrouw. Van dit is mijn partner. Het is niet mijn moeder, het is mijn partner. Het is de moeder van mijn kinderen. Het is de vrouw die moeder mag worden van mijn kinderen. En ook die vrouw heeft een taak. Want dat ook niet zo makkelijk is. En hoe hou je zo een man tevreden? Hoe hou je elkaar tevreden? Hoe ga je met elkaar om? Want dat is ook een kunst, hè? Weet je maar, sabi alasani. Want als je ziet, als je kijkt naar die films van vroeger, waren hun het in de mooie kleren met hun partner aan het lopen. Maar het was wel die partner die al die zwarte mensen aan het verkrachten was en van alles. En trots liepen ze nog steeds met die partner. Die man, omdat ze ons eigenlijk als niks zagen. We hebben zoveel dingen meegekregen dat we ons verliezen hier en dat we niet eens meer weten wat de kracht is van wat we hebben meegekregen. In deze maand, tijd van bezinning, dat we even mogen terugdenken van ai, laten we het feest vieren, komt wel. Maar laten we beginnen om elkaars hand vast te houden. Laten we beginnen om in elke huishouden van die blakaboobas dat er nu een kaarsje gaat branden. Dat het licht mag schijnen in elk huis. Het licht mag schijnen dat ze kunnen zien waar elke obstakel zit. Dat je weet als die obstakel er is, dat je voet op moet tillen of naar links of naar rechts moet stappen. Dat je de ogen kan openen en kan zien wat goed is en wat minder goed is. Wat niet bij jou past, laten we het beter zeggen. Net als hoe je die kleren gaat kopen in die winkel en je denkt, nou, dat staat mij niet, het past niet bij me. Dat we die ogen ook daarvoor hebben van, wat past bij wie, past bij mij? Met wie kan ik verder, met wie niet? Dat vrienden die lange tijd met elkaar liepen, dat er ruzies zijn om domme dingen. Je ziet het ook. Nu kom je iemand tegen van 20, 30 jaar geleden, waarmee je op school zat. En dan kom je elkaar tegen en zeg, hey, ik heb je lang niet gezien. Oh, wow, hoe gaat het met je? Dan loop je 10 stappen verder en denk je, hey, maar ik sprak niet met je. Je bent het al vergeten. Het was niet zo belangrijk. Vaak gaat het om materiële goederen. Vaak gaat het om die of dat heeft gezegd. Luister, die heeft het gezegd, maar niet tegen jou. En dat heeft het gezegd en ook niet tegen jou. Dus als de persoon iets heeft gezegd tegen de ander, het moet je niet echt gaan storen. Waarom niet? De persoon heeft het niet tegen jou gezegd. Dus die andere kan een verhaal voor jou maken. Want de juiste woorden kan die nooit overbrengen. Mensen die elkaar gewoon dwars gaan zitten van hey, dit is voor mij en dat is voor mij. En ze alles doen dat je het niet krijgt. Wie bepaalt dat? En dan zeg ik, daar komt een les van de universiteit, de berechting. Want je denkt, op dat moment gaat het goed. Je bloeit, je groeit, boy, je shine. En ineens gebeurt er iets dat je denkt, maar wat heb ik gedaan? Maar je bent vergeten die ene dag dat je iemand heel erg pijn hebt gedaan. Of iemand iets zo haatdragend hebt gezegd dat de persoon diep heeft geraakt. En misschien heeft die persoon alleen maar gezegd van, begis maar bij tak vroeger toch? No pitching, liben gigado. Dat houdt in van, zijn materiële dingen, je zegt het maar. Ik geef je over het universum. Die zal een dag kijken. hoe die je zal berichten. En vaak ben je het universum voor, want dan kom je de eerste dag dat je op je zit gewoon een ochtend en zeg je: oh, ik heb volgens mij mensen pijn gedaan, ik vraag vergiffenis. Dan verzacht je het, hè? Dan verzacht je het. Je straf wordt alleen maar minder en minder. En hoe meer je het gaat roepen, hoe meer je een heerlijk gevoel gaat krijgen, want het wordt alleen maar minder voor jou. Tuurlijk ga je een straf krijgen, maar een mindere straf. Misschien een straf dat je niet denkt dat die straf was. Sta vandaag op en begin na te denken van: wat zijn de dingen die ik anders had gewild? Hoe wil ik anders door het leven? Ik heb ook dingen, uitdagende dingen gezegd tegen mensen in boosheid, omdat ik op dat moment zo boos was. Maar dan denk ik van: nou, libisma. Hoe vaak heb je het niet dat er iets gebeurt? Je bent zoekende. Je weet het antwoord niet. En dan komt juist die persoon waarmee je niet praat, die staat ineens naast je met het antwoord. En je neemt het aan, want je denkt: oh, dat moest gewoon zo zijn. Het is een leerles. In leerlessen. En aangezien we al genoeg hebben gekregen, waar we lering uit moeten halen, ga geen extra dingen zoeken. Nogo suku sani saino machari. En if you ticking, dan is de kunst van je loes en wakker. Al die pokus van vroeger hebben een takkie. Welke pokus had ik vanmorgen gedraaid? Allemaal hebben een takkie. Sokop salam, banya, laku, allemaal hebben iets. We kaden je kom, alleen kom, bij Abu Fanodo. Maar teo kies den, utak de grant aan je baka, de jeep uno. Meg de gona de posu baka. Rostu, te u ab de Fanodo baka. En in attendisi, u ab de Fanodo. Kijk om je heen. Dwalende zielen. Jongeren die zoekende zijn. Gevangenis in, gevangenis uit. En de ene loekumang, of hoe je het ook mag noemen, die naar binnen stapt. En die denkt dat hij ook een spokus heeft, zo'n toverstafje dat alles gaat doen. Die komt zelf in verleiding. Want geld. Geld. Leer ermee omgaan. Ga er wijs mee om. Maar leg geen anderen op. Vooral als je iets hebt meegekregen van het universum. Dat je mensen moet helpen. Doe dat niet. Want ook jij wordt bericht. En dan kan je zeggen: ja, was hij dit nemen, was hij dat nemen. Brief me. Hoef je het antwoord niet eens te geven. Je weet het antwoord wel. Want die wasie gaat naar wasie, dan moet je tanje, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Weet je wat er gebeurt? Datzelfde geld waar je mensen hebt mee opgelicht, ga je nu voor jezelf moeten gaan gebruiken. Meer moet je gaan zoeken om jouzelf weer staande te kunnen houden. Want die wasie kost geen 2 euro. Al die kruiden zijn niet meer dat we in de achtertuin kunnen gaan om ze te gaan plukken. Je kan proberen in Nederland. Misschien wat je wat vindt. Maar het is niet wat je zoekt. Wat je denkt dat jou gaat helpen. Want wat jij zegt ligt hier misschien hier niet. Dus je moet het laten halen. Dan moet je in gebed. En mensen denken: ja, ja, 7 dagen in gebed gaan en bidden. Maar tijd is geld. Want in die 7 dagen en al die uur dat je aan het bidden bent, verlies je ook weer geld. Waar je gewoon in alle rust je geld kon verdienen, moet je gaan bidden. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. En ik weet niet waarom ik deze dingen vanmorgen moest zeggen. Maar ik kreeg het vanmorgen letterlijk door dat ik dit door moest geven. En ja, wie denkt dat het bij je past, doe er wat mee. Als het niet bij je past, laat gaan. Want de ene zegt, ik ga naar de kerk en ik bid dit en dat en dat. Wat denk je? Het is precies hetzelfde hoor. Niks anders, niks minder. Je doet het alleen op een andere manier. En denk maar niet dat je daar op die bank zit, net als die Italiaanse kinders toch? Want je zag het ook, die maffia's. Wanneer ze iets hadden gedaan, gingen ze het geld in die kerk storten. Om ze dachten, ja, want dat doet iets goeds voor de wereld. Maar wanneer die berichting komt, wanneer je 70 bent en je denkt, je gaat rustig in je hangmat hangen, relaxen. Dan kom je te maken, dan heb je de gek engste ziekte. Plus dan word je nog met die hele enge ziekte, word je berecht. Moet je de gevangenis in. Dan heb je misschien kinderen, kleinkinderen, die kijken anders naar je. 78 jaar, 80 jaar, over jaar, dan moet je nog daar gaan zitten. Want dan ben je berecht. Het is juist het moment dat je moet genieten van het leven. Want je hebt al zoveel gedaan. Dat je met rust kan kijken naar de dingen die je hebt gedaan. Wij allemaal hebben hier niet te maken. Denk niet dat wij allemaal, dat ik gevrijwaard ben voor de dingen. Nee, wij allemaal. Wij allemaal. Iedereen die bewust soms dingen doet. Kijk, als je dingen onbewust doet, kom je ook op een moment dat je denkt van, shit, dat had ik niet moeten doen. Wauw, ben ik dat echt? Moment van bezinning, dat je weet van, ha, ik kan nog een stukje redding voor mezelf gaan vinden. Of voor mijn kinderen, of voor mijn achterkleinkinderen. Voor mijn nazaten, laten we zo maar zeggen. Ik zie vaders bijvoorbeeld. Ja, zo heeft mijn vader ook geleefd. Die had 12 kinderen. En dit en dat. Ja, maar nu de dag, daar zorgen ze voor me. Nou ben je trots. Trots als je ze hebt gemaakt. Als die vrouwen het eens zijn met elkaar. Want er was ook een tijd dat vrouwen elkaar, die man wilde delen met elkaar. Je hebt soms dorpen dat er 10 mannen zijn, 100 vrouwen. Nou, iedereen wil een man. Maar uit respect gingen ze met elkaar om. Ik had altijd een gesprek met mijn Marokkaanse collega. En die zei dat haar opa 3 vrouwen had. En ze bleven in 1 groot huis. En alle vrouwen gingen met elkaar om. En hadden respect voor elkaar. En de kinderen groeiden met elkaar op. Ja, het was net een film voor mij. Van, hoe dan? En dan sprak ik ook met mensen uit Afrika. Uit dorpen die precies hetzelfde hadden. Maar die man zorgde voor het gezin. Voor allemaal. Niemand kwam wat tekort. Geen één vrouw kwam wat tekort. De kinderen kwamen niets tekort. Het lijkt bijna als het verhaal van Abraham in de Bijbel. Bijna daarop lijkt het gewoon. Dan zit je daar met al je kinderen. En in vrolijkheid en liefde. Iedereen had dezelfde liefde. Maar nu is het lust. En het wordt ons niet makkelijk gemaakt, hoor. Als je kijkt naar de buitenwereld van, hey, soms vind ik het ook best wel moeilijk voor me als man. Maar ook als vrouw. En de vrouw tegenwoordig, die denkt ook van, nou, niet tegenval een tijdje van, wat de man kan, kan ik ook. En dat wordt alleen maar erger. En wat zijn wij de voorbeelden van onze kinderen? Dat deed mijn moeder ook en mijn vader ook. En dan gaan we klagen van, ja, maar ik heb je niet geleerd om zo te leven. Je hebt me het wel geleerd. Alleen dacht je dat ik het niet zag. En dan komen die blokkades. Eentje komt weg te vallen. En dan zie je ineens, er komt een kind ergens vandaan. Huh? Misschien heb je nog ruzie gehad met het kind op school. En het blijkt gewoon je broer te zijn of je zus. En hij zei, ja, moet je met elkaar omgaan. Je moet leren om met elkaar om te gaan. Het wordt je niet makkelijk gemaakt. Of je komt ineens op deze aardbodem. En waar is mijn vader? Omdat er iets is gebeurd tussen de ouders, ben jij de dupe ervan. Kijk, het kind heeft er niet om gevraagd. En misschien jij ook niet. Maar dit is je vader. Er zijn dingen gebeurd. Laat het kind de keuze maken. Laat het kind zelf ondervinden wie die vader is. Want misschien die liefde die die vader niet aan jou gaf, geeft hij wel aan dat kind. Maar laat het kind zelf erachter komen. En niet wanneer dat kind 30, 40 jaar is, dat is je vader. Of op het sterfbed kom je, dat is je vader. Dit zijn je broers en zusters. Oh, wat een verdriet allemaal. Laten we dit allemaal gaan opschrijven. Als je dat wilt tenminste. Zoek alvast een pen. papier of een boekje ergens. En begin langzaam te schrijven dingen wat je niet meer wilt. Wat je eigenlijk denkt dat het niet meer bij je past. Of dingen die je fout hebt gedaan. Zet het echt. En sta ook achter wat je schrijft. Want je gaat het hardop zeggen. Vanavond, vannacht, ergens schreeuw je het eruit. Want ik wil dit niet meer. En het spijt me. Sorry. Ik wist het niet. Ik wist het wel, maar ik wist niet hoe ik het moest oplossen. Taki nangai srefi. Suku yulusu. Want je kan naar iedereen gaan om voor je lusu te zoeken, maar je kan het zelf. Want jij was er zelf bij toen je bepaalde dingen deed. En wat je hebt gekregen in die rugzak, daar zijn ook oplossingen voor. Maar als je er open voor staat, dan ga je die oplossing krijgen. Ik heb gesproken hoor, priester Claire. Een frisse ochtend, het is ook heerlijk fris buiten. De wind waait. Tien de sap zijn moest doen, wakaga dorosi. De meka winti wai. Awai alasan poer zei hati ede. Alasani zei denk van, ha, lusa viri meka winti wai alasan poeru. Durf naar buiten te lopen. Je hebt de wit maar op no storm. Wanneer het stormt, gaan ze op het strand lopen. Tegen. De tegenrichting. Waarom zeggen ze, het haalt stress eraf. Probeer het eens. Het werkt ook echt, hè. Als zij van ons leren, laten wij ook die goede dingen van hun overnemen. En misschien zijn het onze dingen die ze eigenlijk in een andere jasje hebben gezet. Anatrobisuma. Het is een leerproces. Het is net een soort scholing, universiteit van buiten. Leer het, neem het mee. Het, misschien past het bij je, misschien ook niet. In de regen lopen. Is je zo af de ewaka in alleen, ja, het is een zure regen. Maar als je ervoor open staat en je gaat erin, dan laat het iets los. Ja, als het bij jou werkt, doe het. Net zeggen ze, op elk potje past een deksel. En bij elke oplossing is een antwoord. En dan ben ik klaar. Ga ik het woord geven aan Roger. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Claire.
0: Hoe gaat het?
1: Het gaat zo gaan met jou.
0: Hey, we zijn er,
1: We zijn er, hè?
0: We zijn er. We maken dingen mee. En dat je soms denkt, waarom ik weer? Ja, ik weet je. Vroeger, als ik soms iets meemaakte, of wat dan ook, dan zat het zo als een zware blok op mijn borst. Dat ik soms dacht, mijn god, hoe ga ik dit oplossen? En het leek alsof er nooit een oplossing kwam. Tenminste, de eerste paar weken was ik zuur en van alles. Maar nu, als er iets gebeurt op een of andere manier. Ja, tuurlijk, je krijgt een stukje boosheid, een stukje verdriet. En daarna komt de lach.
1: Ik had het bijvoorbeeld gisteren, want ik, was gisteren naar een sollicitatiegesprek gegaan bij het GVB. Mm-hmm. Dan krijg je een soort VNL-test, dat is een reactievermogen. Yeah. Hoe snel je reageert in die kleurtjes en zo. Yeah. Dus ik heb dat eerste en tweede onderdeel behaald. Maar alleen het derde deel was gewoon het moeilijkste, want je moet heel snel reageren.
0: Yeah.
1: En toen zeiden ze tegen mij, je mag het over een half jaar weer doen. Omdat de punten waren onvoldoende.
0: Ja. Yeah.
1: Toen was ik, nou, of ik teleurgesteld was, wel een beetje. Maar ik heb wel het geloof dat ik de volgende keer zal slagen.
0: Dat is mooi.
1: Ik weet niet waarom, maar dat zegt het universum gewoon.
0: Ja, je krijgt dan een stuk gevoel van, weet je, laat het. Het komt wel goed. Een dag, weet je. Wat voor mij bestemd is, is voor mij bestemd. Maar soms heb je het ook dat je weet gewoon dat je ergens bent. Maar we worden allemaal... Soms kom je ergens binnen. Mm-hmm. Je hebt nog niks gedaan. Maar alleen dat je binnenstapt, voelen mensen zich ook al aangevallen.
2: Ja, geïntimideerd door je energie, hè? Ja.
1: Klopt.
0: En
1: dat ken
0: dan
1: ik,
0: krijg je echt dat soort spanningsveld. En dan gaat één ding door je heen. Hoor ik hier wel thuis? Hoe moet ik me gedragen? Er gaat voor alles door je heen. Vroeger ging ik me druk maken. Je maakt het alleen maar erger, heb ik opgemerkt. Als je druk maakt, en, want je, ja, dan laat je dingen toe. Op een of andere moment gaan ze je raken.
2: Ja, precies.
0: Weet je? En dat is zelfliefde en zelfzorg.
1: Precies.
0: En als je dat doorhebt, zelfliefde, zelfzorg... Als je daar niet hoort, dan hoor je daar niet thuis.
1: Ik heb soms dat gevoel ook ergens.
0: Open, dat er een nieuwe deur voor je openmaakt.
1: Zo is het.
0: Op een andere manier.
1: Uh-huh.
0: Misschien niet op dat wat je zoekt, maar wel bij de GVB.
1: Ja.
0: Maar wel iets heel anders, wat je eigenlijk niet dacht.
1: Ja, dat, precies.
0: Want soms zie je het niet. Maar misschien staat er iets heel anders voor je open.
2: En dan focus je op één ding, hè?
0: Ja. Want je focust je misschien om, let, zeg maar, om die metro of trein te gaan rijden.
2: Ja.
0: Maar misschien is dat het niet voor je. Misschien is die conducteur achterin dat je dat babbeltje kan maken. Hoe gaat het met u? Misschien past dat wel beter bij je. Dan zit je ook in die tram.
1: Uh-huh.
0: Daarna ga je op een gegeven moment ga je andere ervaring opdoen. Waardoor die andere ervaring, dat ding wat je wilt, ook meer dichter naar je toe komt. Dat je op een gegeven moment zegt, hey, mag ik het een keer proberen? En dan probeer je het. En zeg, oh, misschien moet je dit gaan doen. En eindstand zit je toch, maar niet dat jaar en ook niet volgend jaar. Maar pas over 3 jaar.
1: Ja.
0: Ben je trambestuurder?
2: Ja.
1: Klopt.
2: Ja, hè, Roger, daar hadden we het al over. Hè?
1: Ja, we hadden het vanochtend erover gehad. Ja. Klopt.
2: En ik zei ook tegen jou, het universum zegt altijd ja. Brand zegt altijd ja tegen je. Ook al vraag jij het als nee. Want het is net wat Claire zegt, 1 deur sluit. Maar misschien gaat er een deur open die jij nog niet dus had gezien en die wel voor je klaar stond. Dus zeg dankjewel.
1: Ja. Dankjewel.
2: Zeg dankjewel, Bron. En misschien moet je nog even rijpen.
1: Uh-huh.
2: Want dat is ook, hè, zo moet je even groeien naar die versie die het wel kan doen. En dan moet je nog even wat stapjes zetten hier.
1: Klopt.
2: In 3D. Uh-huh. En dan, als je die stapjes hebt gezet, dan doe je die test. En yes. Vliegt al heerlijk
1: er
2: doorheen.
1: Dat gevoel heb ik wel, ja. Dat ik het ga behalen.
2: Voorbereiding nodig. Dat heb je even nu laten zien. Oké, hier sta ik.
1: Mm-hmm.
2: En oké, ik heb nog iets meer oefening nodig. Of nog iets meer. Nou, dus die 6 maanden die ze je hebben gegeven.
1: Mm-hmm.
2: Die ga je gebruiken als oefenperiode. Om jezelf klaar te maken. Voor hetgene dat jij graag wil doen. Ja, dus voel je niet vervelend.
1: Nee, voel me gewoon oké.
2: Switchen. Onthoud, als je door iets moeilijks gaat, het universum zegt altijd ja. En zeg jij ook ja tegen jezelf.
1: Ja.
2: Want jij, als een mens hebt vrije wil, mag kiezen. Wat ga je doen? Ga ik voor tijdslijn A?
1: Uh-huh.
2: En waar ik zielig ga zitten doen? En ik heb of ga je voor tijdslijn B?
0: Ja.
2: Waar je dat al bent. En het is zo bijzonder, Claire. Ik mag alweer naar huis. Jij, we gaan over bidden en zo. Ik heb hier op mijn papiertje staan. Hoe vraag je iets op de juiste manier aan het universum? We gaan het over bidden hebben vandaag. Bidden, we doen het allemaal wel eens en hoe. Wat is het? Wat is het eigenlijk? Ik ga het uitpluizen, ik ga het uiteentrekken wat het is. En als je eenmaal weet wat iets is, dan kan je het voor je laten werken. Dat is sowieso, hè, wat we hier allemaal met z'n allen zijn komen doen. Het waarom vragen. Waarom?
0: Ja, ja, waarom vraag. Maar je ziet het ook wat ik vanmorgen zei. Onze voorouders hebben ons best wel veel geleerd voor die tijd. En de dingen die we hebben gekregen, die veranderen in een andere tijd.
2: Ja.
0: Dan mag je het aanpassen. Weet je, kijk, als je zo'n liederen hoort, bepaalde woorden, die mogen we niet meer zeggen. Maar die liederen draaien nog steeds. Je mag ze draaien. Want het is je leert ervan. Het was er al.
2: Ja.
0: Maar als je het opnieuw mag doen, dan geef je het een draai.
2: Precies.
0: Maar die psok op psalm. Psalm zingen. Bidden op een andere manier. Zingen. Zingen bidden. Vragen. Al die liederen hebben een betekenis. Want iedereen gaat zingen. Ik wil zingen, psok op psalm. Ah ja, want ik kan het. Maar ga ook eens even nadenken. Wat zing je eigenlijk? Wat vraag je eigenlijk?
2: Ja.
0: Wat je kan zingen, vroeger snapte ik het niet, hè? Want ik zong ook. Maar dat zong ik soms en dan kwamen mensen naar me toe, zeiden ze tegen me: dank je wel. Maar ik heb niks gedaan, denk ik. Maar je krijgt ook mensen die je op een bepaalde manier aankijken: wat denk je wel? Je wordt er klein van. Op een gegeven moment heb ik ook leren zeggen: accepteer wie je bent.
2: Ja.
0: En mijn beller.
1: Ja.
3: Vroeg en je wil praten over bidden, denk ik, hè, Tante Loes.
0: Ja, Tante Loes.
3: Hoor je over bidden praten, zei je?
2: Ja.
3: En horen jullie me goed? Want Marian, doe die deur voor me dicht. Horen jullie me goed?
2: Ja, ik
0: we horen u luid en clear.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ik doe het voor het eerst trek, want het is een beetje te luid. Ja, dank je, dank je. Nee, want ik ga straks toch niet kunnen luisteren. Ik groet jullie, maar ik weet niet als jullie de zon naar me hebben toegestuurd, want ik hoorde zo even dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren. En over die sollicitatie, over een half jaar kun je terug. Ja. Het belangrijkste is van, wat ging goed? Wat ging niet goed? Waarom moest ik wachten? Ik ben ervan uitgegaan dat je had gezegd over GGD, maar het ging over GVB.
2: Ja, GVB.
3: De straten die steeds worden opengebroken en tot december moeten wachten dat de mensen weer normaal kunnen verkopen en lopen. Maar het is belangrijk. Ook daar waar men loopt, ook daar waar we vandaan komen, is moeder aarde. Maar die moeder aarde van Suriname is zo bevuild en blijft huilen. Claire zei vanmorgen, waar komen wij vandaan? Kijk wat met de jongeren gebeurt. Claire, ik geef je gelijk. 20 jaar geleden zou mama of dada zeggen, Abchino Dreba ken je zitten. Maar nu zie je in Amsterdam wat er is gebeurd. Men was bezig met voorbereiding van. En wat is nu gebeurd? Meer dan 10 mensen kunnen hun huis niet in. De aantal is meer. Waar komen we vandaan? Een moeilijke vraag. Luisteraars, Tante Loes. Mijn kleinkinderen komen uit verschillende culturen. Dus multicultureel. Dat zijn we de hele dag. Maar wie zegt dat die witte moeder wil accepteren waar ik vandaan kom? Het is belangrijk dat we in het hele leven, in het nu. En dat men ook bij stilstaat van, de programma's zijn niet zomaar. Ze worden door vrijwilligers gemaakt. Blijf het volgen. Want Stichting Grani staat vandaag weer in de Oosterpark. Daar ga je weer leren over de Afro-Surinaamse cultuur. Maar Claire had het ook over de mannen met verschillende vrouwen, meerdere vrouwen. Dat is een cultuurpatroon, een socialisatieproces binnen een huishouding. Dus die verwarring die er komt, is ontzettend moeilijk. Maar probeer altijd bij jezelf te vragen. Die deur voor me dichtmaken. Oh, die is niet van haar. Oh, Claire. Er zong een vrouw zong in het begin. Ik weet niet als jij die pokoe had gezet. Maar het is een pokoe die me aanstond. Rocher. Ik heb een pokoe gehoord. Maar natuurlijk had Claire overgenomen. Die vrouw zong ook over de mens, over de bigisma. Ik weet niet als Claire nog weet wat voor pokoe het was.
0: Ja, het is dat kon je zo
3: net zeggen.
0: Ja.
3: Dus wat ik nogmaals wil zeggen, we gaan straks over tot hetgeen wat nu voorbereid is om te doen. Maar ik ga ook vanuit van, je kunt nooit, nooit, nooit, en ik zeg het zoals het is, jouw wens echt in vervulling krijgen. En nu komt die waarom. Waarom is daarom? Want als ik mijn kleinkind uitleg uit Helmond van dit is dat, komen er open vragen. Maar van die open vragen die komen, dan moet er ook van de kant van Helmond ook weer medewerking komen. Dus probeer zoveel mogelijk, zo jong als je bent, ervan uit te gaan. Ik heb 2 handen, een linker en een rechterhand. Die linkerhand zegt niet aan die rechterhand wat hij doet. Wat wil ik om mens te blijven, humanistisch, in een dominante wereld? Oosterparenkroep vanmiddag. Dankjewel, schatjes. Tante Loes.
0: Ja, dankjewel, Tante Loes, voor die mooie bijdrage.
2: Ja.
0: Mooi, mooi, mooi,
2: ja,
0: mooi.
2: Dat was een prachtig mooie aanvulling.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik,
2: het leven, hè, Claire?
0: Ja, ja. Ik zucht soms heel erg. Maar zeggen van, als je niet, wat zeiden ze ook alweer? If Jimmy no bende, atibesa priti.
2: Ja.
0: Zucht.
2: Zucht.
0: Je mag zuchten.
2: Ja. En we zijn mensen, hè? We zijn, nee, ik zeg het, ik ga het anders zeggen. We zijn energie in een lichaam. Ja? Mens zijn we eigenlijk niet. We zijn hier om te komen ervaren, om dingen te leren en om te groeien. He, als je ziet dat bepaalde dingen in, een, in de vorige generaties op een bepaalde manier werd gedaan. De mooie dingen mag je eruit pakken. En de dingen die misschien wat minder mooi zijn, waarvan we nu nieuwe inzichten hebben opgedaan, die passen in de tijdsgeest van nu, dan pas je het aan. We moeten niet blind de dingen kopiëren. Want vroeger was niet per definitie alles beter. Dus je neemt het mee, je doet je eigen ervaring op, je groeit, alles wordt verzameld eigenlijk in ons collectief. Hè? Dus eigenlijk alles wat we als mensen doen, wordt verzameld. En dan mogen we uitputten. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. En gaandeweg het leven, ga je steeds beter herinneren. Herinneren is het woord. Wie je bent en wat je hier bent komen doen. En je mag vragen stellen. Die waarom vragen. Vroeger werd het als heel misschien storend ervaren door onze ouders of de ouderen voor ons. En vaak werd het ook gezien als brutaal. Hè? Als je soms antwoord teruggaf van mij, ik ben het hier niet mee eens, dan moesten we stil zijn. Maar nu mag je stem gehoord worden. En jij doet er ook toe. Je bent ook belangrijk. En blijf openstaan. Leer ook van je jongeren. Leer ook van de kinderen. Ik zelf leer ook heel veel van mijn kinderen nog steeds. Want zij hebben een nieuwe kijk. Iets fris. Iets dat ik nog niet heb gezien, die zien zij. Dat is dan toch geweldig als we van elkaar kunnen blijven leren. En je bent ook nooit klaar. Je bent nooit uitgeleerd. Je bent pas klaar als je je laatste adem hebt uitgeblazen. Tot dat moment blijf je leren. En hoe mooi is het, weet je, dat als je ook beseft in dat proces dat, ja, dat er eigenlijk geen fout is. Je kijkt gewoon van wat werkt voor mij als persoon. We zijn met miljarden mensen hier op deze aardbol. Het zou wat zijn als we allemaal hetzelfde leuk zouden vinden, hetzelfde wilden. Dan zou het ook een saaie boel worden. We zijn hier om elkaar uit te dagen en we zijn hier om te groeien. Dus doe dat dan ook. Ga het aan. Elke dag dat je opstaat, krijg je een nieuwe kans om het leven te omarmen. En om mooie dingen weer neer te zetten. Dus ga het aan. Ja, soms dan zouden we misschien beïnvloed of denken van wat zullen mensen hiervan denken? Wat gaan mensen hiervan vinden als ik dit doe, als ik in mijn kracht sta? Als ik doe wat ik leuk vind, krijg ik veroordeling? Nou ja, dat kan dat je dat krijgt. Maar weet dat wat de ander ervan vindt er eigenlijk niet toe doet. Want jij bent degene die jouw leven leidt. Iemand anders doet dat niet. En laat die andere mensen die het ergens wat van vinden, laat ze hem naar hun eigen leven kijken. Ik denk dat er genoeg in hun rugzakje zit om zich daarmee bezig te houden, om dat lichter te maken. Dus Rocher, wees trots op jezelf. Ja, van alle dingen die je kon doen, heb je toch maar gedaan. Hè? Je had ook in angst kunnen zitten. Nou, ik weet niet zeker of ik er klaar voor ben. Oh. Je hebt het gedaan. Je hebt het niet gehaald. Maar eigenlijk ben je wel een winnaar. Ja, je bent een winnaar, hoe dan ook, want je hebt het gedaan. Je hebt je over je angst heen gezet. Je hebt moed getoond. Het heeft je iets laten zien van oké, hier sta ik nu. En nou ja, dit was nog niet het moment. Misschien ben ik voor iets behoed. Want stel dat ik het toch had gehaald of iets, hè, dat ze me toch hadden doorgestuurd. En ik ben in de praktijk en ik maak een keuze die een vervelende, hè, een vervelend effect heeft.
1: Een vervelende wending. Ja.
2: Dan denk je van misschien was ik er toch nog niet klaar voor. Dus misschien ben je ook iets voor iets behoed. Want stel dat het wel was doorgegaan, had je misschien iets veroorzaakt dat heel veel levens zou hebben, hè, effect zou hebben gehad in heel veel levens. Nou, om dat te dragen is veel zwaarder dan die nee van nu, die toch eigenlijk ook een ja is. Ja, dus zet door. Ja, zet door. Als dit is wat je graag wilt, Rocher, weet dat er een versie van Rocher is die dat papiertje heeft. Die dat certificaatje heeft gehaald om dat werk te kunnen doen. En in de tussentijd ga je gewoon door met je leven. Je doet je dingen, hè, je gaat nog steeds naar je werk wat je nu doet. En je bereidt je voor. Dus misschien kun je wat oefenen, hè, met bepaalde dingen alvast. Onderzoeken hoe dingen in elkaar steken. Dat wanneer je de volgende keer gaat, dat je weet van, ai, ik weet al wat hier gaat gebeuren. Ik ben voorbereid en let's do this.
1: Want ik zag het uiteindelijk toen ik die toets heb afgelegd. Mm-hmm. De eerste en tweede onderdeel heb ik wel behaald.
2: Ja.
1: Het is alleen maar om het laatste onderdeel.
2: Ja, maar dat is het leven, ja, toch?
1: Klopt.
2: Niet altijd lukt alles in één.
1: Nee,
2: dit was die test, maar er zijn zoveel andere dingen die wij regelmatig doen, die we niet in één halen, maar dat we het opnieuw mogen doen.
1: Precies.
2: Dat is wat karma eigenlijk betekent. Zolang je leeft, mag je het opnieuw doen. Want we zijn hier op de aarde om dat te doen. Dus hou je focus op jezelf. Tweede uur. Trouwens, ik heb je helemaal nog niet gegroet. Goedendag, luisteraars.
1: Oh ja, inderdaad.
2: Met
1: ja,
2: de vertraging. Ja, dat ik was ingehaakt, hè, op wat, waar we het over hadden. We gaan straks in de tweede uur, want daar is nu geen tijd meer voor. Dan gaan we even inhaken. We gaan even diep in die materie duiken van wat is bidden. We doen het, maar wat is het? Wat is die dynamiek erachter? Hoe zit het in elkaar en hoe kan ik het op een dusdanige manier inzetten dat het voor me werkt? Want wij zijn creators. Ja, we zijn geen vragers, we zijn geen smekers. We zijn creators. En vanaf nu, als ik iets mag meegeven voor deze periode waar we nu in gaan tot 1 juli, herinner je wie je bent. Weet wie je bent. En ga in je kracht staan.
0: Nou, dankjewel, Juanita. We gaan even naar een nummer luisteren. Misschien als het nummer van net nog lukt. Of een van de nummers van de CD, de laatste CD die je hebt gedraaid. Helemaal leuk. Het is een mooie periode.
2: Ja.
0: Maar ook een toffe periode waar we instappen. Elk jaar weer.
2: Ja.
0: En dan zitten we daar aan de Krutubani. Van de ai, DC, dat willen we. Dat is wat vroeger zeiden: Komakandra, Ukong, is Don Takutori. En daarna een paar uur zijn we weer vergeten wat we hebben gedaan.
2: Mm-hmm.
0: En dan zijn we weer eigenlijk overgenomen. Bestuurd.
2: Yes.
0: Net als de afstandsbediening van de televisie.
2: Ja.
0: En de net.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: De maand juni staat in teken van Kitty Kottie in het Pleintheater. Onze Kitty Kottie maand. Op 6 juni beginnen we met een diner dansant met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
5: Terwijl je langzaam in en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
4: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
6: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
4: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
7: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
4: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
8: Kitty Kottie for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kottie for Kids bij Zo Jazz Stage.
9: Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Jorn Froms Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainment en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij zondag 14 juni Zo Jazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
10: Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Nadine Proud. We make the city proud. We zijn er weer, we zijn er weer. Het is 9:09 in de ochtend. Het is ochtend. Het is nog ochtend. En, want het gaat zo snel voordat je denkt, is het middag. De tijd gaat zo snel. Je knippert met je ogen en je denkt... Oh. Gisteren lag ik op die bank en ik denk van ja, vandaag ga ik even zen. Wil niks. Ik kijk op de klok. 16:30. Ja. Ik denk, wat is er gebeurd in die tijd? Precies niks. En zo moet je het gewoon laten gaan, weet je. Want ja, dan is het een dag voor rust. Ja. Tot bezinning, dingen tot je nemen. En kijken, hoe ga je met jezelf? Want we denken altijd van, we moeten doorgaan. We moeten doorgaan. We moeten door. Tuurlijk moeten we doorgaan. Maar naast doorgaan moeten we ook zelfzorg. Zelfliefde. Rust. Je mind even rusten. Even misschien alleen maar domme dingen denken. Weet je, dingen die eigenlijk gewoon echt... Ja, gekke dingen. Net als hoe je soms dan een tekenfilm kijkt... je ziet dat hondje rennen de hele tijd. Denk je, wat is dit voor dom ding? Weet je? Maar op een of andere manier geeft het je een soort van zen. Rust. Van alles komt er over je heen. Laat het. Laat het even gaan. Er is al genoeg druk die op je wordt gelegd. En we moeten één ding niet vergeten. En ik blijf het herhalen. Vanaf vandaag begin ik het weer. Morgen is aan niemand beloofd. Al die mensen die... vandaag in de rouw gedompeld zijn, ja, wil ik allemaal heel veel sterkte wensen. Ja. Zoals die dochter die zei tegen de moeder. Ja, ze zei, ze had in haar hoofd, ik ga je over 2-3 weken kom ik je verrassen. En haar moeder heeft haar verrast. Dus nu moet je op een andere manier naar Suriname. En je moeder op een andere manier zien. Niemand weet hoe het zal gaan. Nee. We weten ook niet hoe ik hier nu praat of ik straks naar buiten loop, wat er gaat gebeuren. We hopen dat alles goed gaat. En natuurlijk, je moet blijven hopen. Verlies dat niet. Want kijk maar naar die mensen die flat in Osdorp. Kan je huis niet in? Sommigen liggen misschien in het puin. En we hadden het vandaag erover. Wanneer je soms dingen doet, wie het ook heeft gedaan, het universum heeft een straf voor jou, wat je niet op zit te wachten. En hoe die straf is, dat weten wij niet. Nobatje porti. Nu snap ik het steeds meer als moeder. Ze zei dat je porti. Want altijd hebben we dat van mij gehoord. Wat zielig. Ja. Nee, we weten het niet. Tuurlijk, het is zielig voor die meiden die aan het fietsen zijn. Met een leraar was het nog van dan ook. Er komt ineens een auto, bam. 19 jaar. Voor je leven heb je dit. Je hebt iemand vermoord. Je hebt gemoord. Ja. Of het nou bewust is of onbewust. Het is gebeurd. Je hebt het gewoon. Dit is gewoon iets wat je moet gaan dragen. Hoe ga je daarmee om? We weten niet wat in het verleden is gebeurd bij de voorouders. Weet je? Want ook die witte mensen hebben karma. Ook die witte mensen hebben dingen gedaan. Die eigenlijk, dat ze soms zich afvragen, waarom gebeurt mij dit?
1: Natuurlijk.
0: Ze hebben vrede dingen gedaan. Het gebeurt ons niet alleen. Het gaat ook bij hun. Alleen, ons leven ziet er gewoon, onze kleur valt op. Dus alles wat wij doen, is nieuws.
1: Ja.
0: Glij ik uit van het... Ik ben in een boom geklommen, ik val naar beneden. Is nieuws? Wat is een zwarte vrouw die gek is in een boom geklommen, gevallen? Is nieuws? Maar witte mensen vallen de hele dag uit bomen en dubbel. Dat is geen nieuws. Het is niet spannend, het ziet er niet gezellig uit. Het heeft geen kleur, zeg men. Het is kleurloos. Ja. Maar wij. Dus laten we stralen. Blijven stralen. En de dingen goed doen. Laten we zien wat we kunnen. Want we kunnen het wel. En ik zeg ook altijd... Allah, je weet, we zeggen allemaal van... Oeleer Ogri ook toe. Weet je? Maar wees bewust hoe je ermee omgaat.
1: Ja.
0: Want zij hebben die Ogri in de positiviteit gezien, gezet. Want je ziet mooie banken, alles. Uno brenu srefi want. Wat wij denken dat we Oesa Sapsani in Dungru. Maak. Boy, verdiep je daarin. Verdiep je daarin.
1: Ja, weet je wat het ding is? Als je eenmaal je verdiept erin, Het stopt niet, die kennis die komt, hè? Ja. Maar je gaat van het een in het ander.
0: Ja.
1: Ja, en dat staat ook eigenlijk een beetje symbool voor... Ik weet niet hoe het bij jou zit, Claire, maar mijn journey is ook zo ontstaan. Ik zat op een dag op de grond. Ik zat echt zo voor me uit te kijken van, is dit het nou? Is dit wat het leven is? Ik zeg, als het dit is, dan hoeft het voor mij echt niet. Ik vind het gewoon niet leuk op deze manier. Ja, ik wil niet.
0: Ja.
1: Het is een stemmetje, iets knaagt. En dan ga je zoeken. Je gaat zoeken. En op een gegeven moment vind je iets. Denk je, interessant dit.
0: Ja.
1: Ga je kijken, je gaat de diepte in. Oh, geweldig, geweldig. Komt er iets anders voorbij? Oh, dit is ook geweldig. En zo rol je dus in die transformatie op waar je op een gegeven moment ingaat. Die oude versie van die je op dat moment bent, gaat dood.
0: Ja.
1: Ik hou niet van het woord dood, maar ik ga hem nu zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Die bestaat niet meer.
0: Maar sommige mensen gaan ook letterlijk dood.
1: Ja.
0: Want die kiezen ervoor ik wil dit niet.
1: Ja.
0: Ik wil dit niet meemaken.
1: Nee,
0: het is
1: zwaar,
0: te veel. Het wordt te zwaar. En ze hebben het gezegd. Van dit kan ik niet.
1: Nee.
0: En ze hebben geroepen. Maar in de drukte van het leven, dan zeggen ze om, hoor wat je moet horen. Van deze persoon heeft al lang geroepen. Van ik kan dit niet. Of die ziet, ze hoort stemmen. Stemmen wil niet altijd zeggen dat je gek bent, hè?
1: Nee.
0: Dus ja, en dan gebeurt er iets, deze persoon komt weg te vallen. Chip hoort die.
1: Ja, precies, langzamer gaan. We worden meegenomen in alle waan, alle gekte van de dag. En pak alles het één momentje op de dag eventjes van, oh, oké, wat is nu eigenlijk gebeurd? Want soms als iemand me vraagt, hoe was je dag? Of wat heb je gisteren gedaan? Soms moet ik echt denken, ik weet het gewoon soms echt niet meer.
0: Nee, en dan zeggen we dat die mensen de mens zijn. Wat we niet meer moeten weten, gaat weg.
1: Ja, je laat het los, want je moet ruimte maken voor al die nieuwe dingen die komen. Dus als mensen, oprecht weet ik het soms niet. Dat wil ik echt te denken. Omdat ik heel veel dingen snel voorbij kan laten gaan. Ik kijk voor wat het is en laat ik het los. Op een gegeven moment ga je dat leren. En dan zie je van, oké, wat niet meer nodig is, wat niet meer dient. Nou, dat mag ik in vrede of liefdevol loslaten. En ik omarm al het nieuwe dat voor me klaar staat. Want ik ben oprecht, echt in het heden. Het verleden gebruik je om af en toe even terug te kijken van hoe het was. Wil ik dat nog wel? Zeg, nee, ik wil niet. Draai ik me weer om naar hier. Want hier is waar alles gebeurt. Hè? Toekomst, dat is een paar momenten verder dan waar we nu staan. Er is eigenlijk altijd alleen maar het eeuwige nu. Er is geen tijd. Tijd is een illusie die we hebben

0: En dan leer je het bij die. Op een gegeven moment denk je van, ah, is genoeg, maar ik kan niet meer, ik wil niet meer. Dan krijg je de keuze, wat ga je doen? Wil je deze cyclus nog een keertje doen? Het mag, want er is geen oordeel. Bron, universum, oordeelt niet. Wil je het nog een keer voelen? Nou, voel nog een keertje. Wil je niet meer? Weet dat je het anders mag doen. Het staat allemaal voor je klaar. Wat wil jij? Wat wil jij? Niet je moeder, niet je vader, niet je oom, je tante of je oma. Wat wil jij? Wat maakt jou gelukkig in dit leven? En wat doe jij dat toevoegt? Want naast dat we ons eigen leven hebben, waar we onze dingetjes ervaren, hebben we ook nog dingen samen te doen of voor elkaar te doen. Ja. Toch? Dus ja. Dan, wat heb je dan nog meer te doen? Oké, dit gaat nu lekker en daar ontstaat ruimte, want je maakt dat rugzakje lichter. Dan zie je, ah, de schouders zijn niet meer, het is niet meer zo zwaar. Oké, dan wat ga ik nu doen? Dan ga je zien, dan ga je dieper. Want je gaat, waarom? Die vraag ga je blijven stellen. Dus dan komt er meer informatie tot je. En zo blijf je leren. Never a dull moment, zeg ik. Ik zeg, mijn leven is zo leuk. Het is zo leuk. Ik heb zoveel zwaarte gehad. Maar ik heb al die zwaarte getransformeerd. En ik ben nu, die nieuwe versie van Juanita is opgestaan. Die staat in haar kracht. Die staat voor haar waarheid. En doordat ik in mijn waarheid sta, kan ik dus vanuit deze energie andere mensen helpen. Van oké, ik heb ooit ook op dat punt gestaan waar jij nu staat. Nou ja, kijk eens, dit is zoals ik het heb gedaan. En dit zou je ook op deze manier kunnen doen. Dit is ook de reden dus waarom ik hier zit. Hè, dit wat ik doe hier is belangeloos. Het is voor een ieder die hier naar wil luisteren. En ieder die hier klaar voor is. En het kan uitproberen. Het uit wil proberen. En ja, het is gewoon iets groter. Iets groter dan mezelf. Velen van ons die deze neig hebben, die hebben van tevoren aangegeven van, ja, ik wil dit gaan doen. Ik wil dit gaan betekenen voor mijn collectief. Het feit dat Claire en ik hier om de zaterdag zitten, dat is een sacrifice. Dat is iets dat wij belangeloos doen voor de groei van ons collectief. Van, groeien jullie met ons mee? Want kijk eens, hier zijn de dingen anders. Hier zijn de dingen misschien mooier.
1: Maar ik zie het ook zo van, dat we het samen doen.
0: Ja.
1: Het is ook een healing voor onszelf.
0: Precies.
1: Voor onze, waar wij vandaan komen.
0: Precies.
1: Want wij hebben ook blokkades die hebben meegekregen in onze familie. En niemand die neemt die taak om het op te lossen.
0: Nee.
1: En op een of andere manier
0: staat
1: dat het universum
0: bezig, ja,
1: dus twee nichten bij elkaar,
0: ja,
1: die samen hier zitten om iets te doen.
0: Precies. En geweldig is dat, Claire.
1: Ja.
0: Hoe we soms staan we er even bij stil. Dan zeggen we tegen elkaar van, hé, hey, besef je eigenlijk wel?
1: Ja.
0: We zeggen het dan tegen elkaar van, hé, hey, samen. Wat is dit? Hoe is dit samengekomen? Maar wij worden daarin geleid en we volgen dat. Want wij hebben op dat gebied werk te doen. Weet je, maar we doen het met alle liefde. En wij roepen jullie op om om het tot je te nemen. Neem het tot je. En kijk wat je hiermee kan doen. En maak je leven beter. Laten we helen. Individueel, helen we individueel, dan helen we ook het collectief. Want alle beetjes, alle kleine beetjes maken één grote. En er is geen wedstrijd, er is geen haast. Je doet het op jouw tempo, op jouw manier, zolang je het maar doet. Ja, wij geven kennis, nemen het tot je en passen toe, zodat je die sprong naar voren kan maken. Dat is voor mij de reden om hier om de zaterdag te zijn, vooralsnog. Ook ik weet niet hoe mijn leven over een paar maanden is. Of ik überhaupt nog ben. Waar van de wereld ik ben, ik weet het niet. Maar ik zeg, zolang ik hier ben, maak gebruik van me. Laat me het even zo zeggen. Maak gebruik van mijn kennis. Want ik heb ook mijn pad te volgen. Nu is het belangeloos. Nu is het gratis. Voor een poos misschien ga je hiervoor bewuste keuzes moeten maken. Dan ga je hiervoor moeten betalen.
1: Ja, klopt.
0: Of whatever. Dus je krijgt het. Je zit thuis op je bank of wat je aan het doen bent. En je krijgt het. Wat willen we nog meer? Laten we.
1: Ja, je wil jezelf afmaken.
0: Ik
1: zie het ook zo van. Kijk, je zegt het mooi van. Over een tijdje gaan ze ervoor moeten. Jullie betalen er nu al voor. Je gaat nu naar.

0: de dokter. En die zegt, ja, je moet met iemand gaan praten. En wat doet die persoon? Die luistert alleen naar je, die doet precies niks voor je. Nee. Wij zitten hier met de informatie die we krijgen om door te geven.
1: Precies.
0: Vrijwillig.
1: Ja.
0: Kijk wat bij jou past. En pas het, probeer het toe te passen. En kijk wat de werking is.
1: Mm-hmm.
0: Net als het paracetamolletje dat ze je geven om te drinken. En dan drink je het gewoon, de dokter zegt drink het. Want het gaat je hoofdpijn minderen. Mm-hmm. Dat kan ook op een andere manier.
1: Ja, precies. Ja, en wij zijn hier om te gaan naar de oorzaak van dingen. We gaan terug naar het begin. Waar is dat ding ontstaan? En daar ga je het ontrafelen. Zodat het weer gaat stromen. Zodat je verlichting gaat voelen in je leven. Een pilletje onderdrukt even dat ding. Zodat je door kan, maar het pakt het niet aan. Dus wij gaan naar die heling op dat gebied. En het is vaak op zielsniveau. Op zielsniveau. Zo is zoals ik werk. Ik kan niet anders dan dat. Dus wat je ziet is wat je get. En soms ga ik iets tegen je zeggen dat misschien een beetje vervelend kan. Weet je dat misschien een beetje vervelend aanvoelt of zo? Maar weet dat ik het zeg om je te schudden.
0: Ja.
1: Om je even los te maken van hetgeen dat je vasthoudt. Zodat je verlicht door kan gaan. Lichter door kan gaan. En dat is gewoon wat we samen met elkaar te doen hebben.
0: Dat heb je mooi gezegd. Hoe vaak heb je dat niet? Dat je soms iets tegen iemand hebt gezegd. En dan zegt die persoon na een paar maanden. Weet je nog die dag dat je daar tegen wordt gezegd? Denk je, ik zal nooit zoiets gezegd hebben. Ja, maar het heeft me geholpen. En je hebt me even wakker. Dus denk ik, zeg, dankjewel. Ik heb het graag gedaan. Maar mijn God, ik weet bij God niet wat ik tegen je heb gezegd.
1: Ja,
0: want op dat moment moest ik het misschien zeggen. Je had laatst iemand op TikTok. Iedereen kijkt nu tegenwoordig TikTok. Die zei van, lichtwerkers. Er komen soms mensen naar je toe,
1: mm-hmm.
0: op straat.
1: Ja.
0: Die zeggen je een verhaal. Je denkt, wat de fuck moet ik hiermee? En je zegt bijvoorbeeld, eet een komkommer. Geeft je rust of wat dan ook. En die persoon denkt, wat zegt ze me nou? En dan uiteindelijk komt die meisje, ik heb je komkommer gegeten. Ik voelde zo rustig. Ja. Denk ik, huh? Maar dat ken je helemaal niet.
1: Ja.
0: Hoe vaak hebben we dat?
1: Ja. Precies. Het is echt zo. Weet je, het leven wordt. Je voelt je geen slachtoffer meer op een gegeven moment van de dingen waar je doorheen gaat. Als je dat helende, die heling hebt gedaan, die jezelf opnieuw hebt ontdekt. Sommige mensen kunnen iets als heel negatief ervaren, terwijl de ander datzelfde of diezelfde persoon als heel positief of negatief ervaren. Weet je, dus er is dualiteit. En hoe jij naar iets kijkt, dat bepaalt hoe het zich ontvouwt voor je. Dus als je op een punt bent dat je denkt van, als iemand iets lastig tegen me zegt, dan voel ik me zo vervelend. Of ik ga gelijk in de verdediging. Als iemand iets lastig doet, kan je zeggen van, oké, ik ga in slachtoffer. Maar je kan ook zeggen, maar waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Niet waarom overkomt dit mij? Nee, waarom niet? Blijkbaar heb ik hier iets te doen. Blijkbaar heb ik iets te leren. Doe een stapje terug naar achteren. Van oké, dit is nu met me gebeurd. Ik voel dat er dingen vrijkomen. Het doet iets met me. Wat zeggen deze gevoelens met me? Waar heb ik naar te kijken? Het zegt iets dan over jou. Van oké, nou daar heb ik nog wat te doen. En ga daarmee aan de slag. En ga je zien naar de volgende keer. Als iemand weer wat lastig zegt, doet het je niks. Het glijdt gewoon van je af. En dat is de healing. Ik zie dat de tijd voorbij vliegt.
0: Mm-hmm.
1: De tijd vliegt echt deze keer. We hebben zoveel te vertellen. Maar weet je, soms is dat ook gewoon wat het is. Weet je, dat we even die woorden lekker laten flowen. Lekker laten hun werk laten doen. Zodat ze binnenkomen bij de luisteraars. Aan het begin van de uitzending, eerste uur, zei ik al van, weet je, ik ga het even hebben over bidden. We doen het allemaal, of we hebben het allemaal ooit eens gedaan. En, maar ja, wat, we krijgen het maar vanaf kleins af aan. Hè, vaak wordt het ons geleerd door onze ouders, grootouders. Maar wat is het? Bidden is eigenlijk, het is kwantumtechnologie, dus kwantumfysica. Ons hele bestaan hier is gebaseerd op kwantumfysica. Als je kwantumfysica begrijpt, dan begrijp je wat je hier bent komen doen en hoe alles in elkaar steekt. Ja? Het is letterlijk kwantumtechnologie. Als je alle religieuze programmeringen weghaalt, is bidden slechts een mechanisme in het kwantumveld. Je gedachten en emoties creëren meetbare golven. Religie heeft ons opnieuw bedraad om te bidden vanuit gebrek. Bijvoorbeeld, God, help me met dit. Of stuur me alsjeblieft dat. Elk gebed begint met wat je niet hebt. Het begint met gebrek, behoefte en wachten. In kwantumtaal is dat de exacte frequentie die je in de tijdslijn houdt waar je het niet hebt. Als je de feitelijke constructie achter het gebed begrijpt, dan wordt het een samenhang van verschillende elementen. Jij bent het die jouw elektromagnetische handtekening verschuift. Het wordt nu intentie, emotie en bewustzijn. En het reorganiseert letterlijk het veld om je heen. Dit is waarom oude mystici niet ergens om vroegen. Ze baden in een staat van al ontvangen. Ze genereerden een frequentie van dankbaarheid voordat hun wens tot uiting kwam of arriveerde. Het veld reageert op samenhang en niet op wanhoop. Dit is het deel dat religie graag stilhoudt. Als je namelijk bidt vanuit je kracht, praat je niet met God, maar tot het veld waarin God zich bevindt. Je hebt interactie met de intelligentie die ook in jou leeft. Je wacht niet op een redder. En bidden vanuit die staat houdt je ook in een staat van gebrek. Je wordt zo een bewuste schepper. Zoveel mensen hebben het gevoel dat bidden niet werkt. Dit komt doordat ze het verkeerde mechanisme gebruikten. We hebben geleerd om ons klein te houden, ons onwaardig te voelen en te bedelen. Het universum is juist dusdanig gemaakt om op jouw frequentie te reageren. Een gebed is niet alleen maar woorden en zinnen. Bidden is jouw staat van zijn. Het is jouw signaal, jouw samenhang. Het is de manier waarop je met God communiceert en je letterlijk je veld verandert. Een gebed is dat jij je herinnert dat het goddelijke niet iets buiten jezelf is waar je dingen aan vraagt. Het is een veld dat je constant vormgeeft met jouw bewustzijn. Als je dit eenmaal begrijpt, dan zal je leven sneller veranderen. Dat is bidden vanuit kwantumfysica. Dus het is je interactie met dat veld om je heen, waar jij je in beweegt, in jouw stukje universum, waar je verbonden bent met bron, met je hogere zelf, via je hogere zelf. Waar we allemaal verbonden zijn en ook met elkaar. Afgescheidenheid is eigenlijk een illusie. We zijn allemaal hetzelfde. We zijn een vonkje. We zijn een micro van die macro. Dat is wat wij hier zijn. Dus alles wat die macro heeft, dat hebben wij ook. Ja, maak je niet meer kleiner. Dan vraag je af, oké, wat is bidden? Maar hoe kan je dus het beste bidden? 5 stappen. Dus hoe ga je in 5 stappen bidden op een manier waarom je samenwerkt met het kwantumveld? Stap 1. Grond in je lichaam. Adem langzaam in en langzaam weer uit. Forceer niets en blijf in het hier en nu. Stap 2. Begin met dankbaarheid voordat het bewijs zich aandient. Zeg dank u wel voor alles dat zich in mijn voordeel aandient. Stap 3. Bedel niet. maar zeg. Ik ben dankbaar voor afstemming. Ik sta open voor het duidelijkste pad voorwaarts. Wat los moet laten, mag gaan. Wat voor mij is, mag arriveren. Stap 4. Laat het hoe los. Het maakt niet uit hoe het komt. Ik vertrouw erop dat de intelligentie het verplaatst. Stap 5. Zwijg. De laatste stap van het gebed is luisteren. Een kwantumgebed is het universum te vragen het leven te herstellen. Het stemt het zenuwstelsel af om te ontvangen wat al beschikbaar is. Het is al voor jou beschikbaar en de kracht zit in jezelf. Mooi is dat, hè, Roger? Ja. Wat deed dit met je toen je dit hoorde?
2: Ja, zeg maar herinneringen die me een beetje terugbrengen en zo.
1: Mm-hmm.
2: En hoe ik het weer opnieuw moet oppakken.
1: Ja, precies. Het is gewoon even verfrissing.
2: Klopt.
1: Van, door heel veel informatie die we de hele dag door krijgen, vergeten we gewoon dingen. Het is logisch, want je kan niet alles vasthouden.
2: Nee, dat klopt.
1: En af en toe krijg je even weer een setje, even terug.
2: Even resetten.
1: Ja, even de juiste kant weer op.
2: Ja, ja, ja.
1: Oh ja, wacht even. Dit is dus wat we te doen hebben. En ja, dus dit is hoe een gebed in elkaar steekt. En nu ga ik jullie vertellen. Hoe vraag je iets op de juiste manier aan het universum? He, want je kan wel vragen, maar doe je het dan wel goed? Nou, het universum die reageert niet op wat je wilt. Het reageert op wat je bent. In plaats van dat je zegt, alsjeblieft universum, ik wil dat dit. En dan puntje, puntje, puntje, vul maar in wat je graag wilt. Ik wil dat dit graag gebeurt. Shift daarnaar, universum, laat me zien wat de lijn is met mijn hoogste tijdslijn. Wanhoop staat namelijk gelijk aan tekort. En afstemming staat gelijk aan aantrekken. Wees duidelijk in je gebed, maar niet eisend. Duidelijkheid geeft richting. Controle blokkeert de stroom, de flow. In plaats van dat je vraagt, universum, laat deze specifieke persoon van mij houden. Kun je shiften naar universum. Wijs me de relatie die matcht met de liefde die ik aan het worden ben. Jij zet de intentie en het universum regelt de manier waarop het gebeurt. Volgende is, voel het al voordat het zichtbaar is. Emotie is de echte taal van het universum. Je kan het vragen op deze manier. Universum, laat me kansen zien die vredig, overvloedig en afgestemd aanvoelen. Als je je nu al overvloedig voelt, dan zend je een signaal van overvloed uit. Volgende, laat de tijdspan los. Timing, dat we iets op een bepaald tempo willen, dat is ego. En flow, die vloed, hè, die flow, die stroom, dat is goddelijk. Zeg, universum, wijs me het juiste pad en help mij vertrouwen te hebben in het proces. Gehecht zijn aan het wanneer, dat creëert weerstand. Er is een hele krachtige zin, misschien willen jullie die met me meeschrijven, die heel krachtig is hierin. En dat is één van de hoogste frequentieverzoeken. Ik weet niet of jullie een pen en papier bij de hand hebben. Roger, hier, heb je een pen en papier? Of, heb je een papiertje?
2: Ja, ik hoop wel dat die
1: Als jullie een papiertje willen pakken, kan dat nu. En of je kan ook, als je dat niet bij de hand hebt, kun je de notitiefunctie van je telefoon gebruiken. Of open een appje en stuur die naar jezelf, dat kan ook.
0: En als je nu niet in de gelegenheid bent om te luisteren, of tenminste om het op te schrijven of op te nemen, kun je altijd naar uitzending terug.
1: Ja, inderdaad. Zo mooi af. Dankjewel, Claire. Zo, als jullie zover zijn. Ik ga hem eerst één keer, ga ik hem opzeggen. En dan mogen jullie, ga ik hem herhalen. Hè? Dus als het de eerste keer niet lukt, no worries. Komt goed?
2: Gaan we de tune opzetten.
1: Ja, wil je dat?
2: Ja, ja. Dan moet je dat ook naar de
1: volgende keer. Oh, oké. Nou, dan ga ik hem zeggen, die zin. Ja, dit is de meest krachtige zin die je kan gebruiken. Universum. Toon me wie ik dien te worden. Om te ontvangen wat ik verlang. Dit is dus die meest krachtige zin. Ik herhaal hem. Universum. Toon me wie ik dien te worden. Om te ontvangen wat ik verlang. Ik zeg hem nog één keer. Universum, toon me wie ik dien te worden om te ontvangen wat ik verlang. Deze zin werkt omdat het de verantwoordelijkheid en kracht bij jou houdt. Ja? Je vraagt niet aan het universum om je iets te geven. Je vraagt aan het universum om jou iets te onthullen. Omdat alles dat je wilt al bestaat. Je past alleen de frequentie aan om ermee te matchen. Ja? Heb je hem kunnen opschrijven, Roger?
2: De tweede, de eerste.
1: Ja, die eerste zin, hè? Dus die krachtige zin die je in je kracht zet. En niet in bedelen, oh, mag ik alsjeblieft, nee. Universum, toon me wie ik dien te worden om te ontvangen wat ik verlang. Velen van ons die zitten nog in religie. En die soms hè, dan komen ze op een punt dat ze kritische vragen stellen van, het voelt niet meer helemaal kloppend. Maar hè, dat stukje religie is nog zo aanwezig dat ze niet zo goed weten hoe ze dat dan hè, kunnen switchen, kunnen transformeren. En ze vragen zich dan af van, hey, ik ben altijd geweest om op een bepaalde manier te bidden. Maar hoe kan ik het dan anders doen? Hoe moet ik dat anders doen? Daar is een manier voor. Weet je, veel mensen die religie achter zich hebben gelaten, lopen vast op hoe te bidden. Ze zijn namelijk geprogrammeerd om beste vader of in Jezus naam te zeggen. Daarom hebben ze het gevoel dat er iets ontbreekt. Er ontbreekt niets. De kracht zat niet in de naam. De kracht zat altijd in jou. Nu is het tijd om de kracht weer terug te nemen. Laat me je laten zien hoe je zelf kunt manifesteren. Dat is wat bidden is. Zeg geen beste vader meer. Je praat niet tot iets buiten jezelf. Je praat namelijk tot je hogere zelf. Jouw eigen energie. Je kunt het volgende zeggen. Ik roep al mijn energie terug naar mij. Ik stem af op mijn hogere zelf. Ik spreek direct tot de bron in mij. Dit is geen vorm van aanbidden. Het is opnieuw verbinding maken. volgende stap. Spreek met intentie. Niet bedelen. Niet hopen.
0: Moest je nog iets opschrijven bij die vorige?
1: Oh nee, als je wil mag je misschien een voorbeeldzinnetje. Wil je een voorbeeldzin schrijven?
0: Ik weet niet.
1: Nee, mag wel. Je
0: gaat
1: het schrijven, maar het mag. Je mag, oké. Okay. Je kunt het volgende
2: zeggen.
1: Ik ga die voorbeeldzin zeggen. Oké, okay, die mogen jullie meeschrijven. Ik roep al mijn energie terug naar mij. Ja? Ik stem af op mijn hogere zelf. Ik spreek direct tot de bron in mij. Ja?
2: Nee, ik stem op mijn... Wat was dat weer, toch?
1: Ik stem af op mijn hogere zelf.
2: Oh ja.
1: Ja. Het zijn voorbeelden, dus zo kan je je kracht terugpakken. Ik spreek direct tot de bron in mij. Ja, daar heb je een volgende stap. Hè, als je dat stukje religie wilt resetten. Spreek met intentie. Niet bedelen. Niet hopen. Beveel wat je wilt. En spreek concreet. Voorbeeld. Ik ben liefde waard. Dus dan mogen jullie meeschrijven. Ik ben liefde waard. Ik trek de juiste kansen aan. Ik laat alle angst los die mij niet meer dient. Ja, ik laat alle angst los die mij niet meer dient. Ik vertrouw erop dat ik wel overwogen beslissingen neem. Ik vertrouw erop dat ik wel overwogen beslissingen neem. Ja? Je vraagt het universum zo niet om het voor je te doen. Je activeert het universum in jou. Ik zal die laatste zin herhalen. Ik vertrouw erop dat ik wel overwogen beslissingen neem. Ja, de volgende stap is: gebruik ik instructies. Niet hij of zij of Jezus of God. Gebruik ik instructies. Dit is namelijk jouw manifestatie. Een voorbeeld hiervan. Deze mogen jullie meeschrijven. Ik ben aan het genezen. Nog een voorbeeld. Ja, dus ik ben aan het genezen. Ik groei en leer mijzelf te vertrouwen. Ik groei en leer mijzelf te vertrouwen. Ja, ik jaag niet na. Ik trek aan. Ik jaag niet na. Ik trek aan. Ik vergeef mijzelf voor het kleiner maken van mijzelf. Ik vergeef mijzelf voor het kleiner maken van mijzelf. Ik groei. Ik groei. Ik laat los wat niet langer in overeenstemming is. Ik laat los wat niet langer in overeenstemming is met de hoogste versie van mijzelf. Ik laat los wat niet langer in overeenstemming is met de hoogste versie van mijzelf. Ja, hebben jullie hem? Jullie kunnen ook terugluisteren. Zeg niet dat Jezus jou zal beschermen. Zeg, ik bescherm mijn energie. Zeg niet, God geeft mij kracht. Maar zeg, ik heb toegang tot de kracht die al in mij zit. Ik heb toegang tot de kracht die al in mij zit. Zo pak je alles weer terug naar jou. Er is niks buiten jou. Het zit allemaal in je. Het is het shift. De shiftverandering. Perspectiefsverandering. Waaraan je niks aan het toeval overlaat. Jij creëert het, want jij bent de creator. Dat zijn we allemaal. We zijn alchemisten. Dus nog één stap. Creëer een veilig ritueel. Steek een kaars aan, bijvoorbeeld. Adem rustig in en uit. Spreek hardop of schrijf het op. Voel het. Meen het. Dit is nu jouw veilige ruimte. Niet de kerk, geen voorgangers, alleen jij en je bron. Is dit de laatste stap? Eindig met kracht. Zeg geen amen meer. Zeg iets dat de energie in jou verzegelt. Een voorbeeld mag je meeschrijven. Zo is het. Korte krachten. Zo is het. Verzegel het wat je hebt gezegd. Wat je wil doen of wat je wil bereiken. Zo is het. Je kan ook zeggen: ik ontvang het. Ik ontvang het. Het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Je kan ook zeggen: ik geloof in mijzelf. Het staat in mij geschreven. Geloof in mijzelf. Het staat in mij geschreven. Pak je kracht volledig. Volledig pak je hem. Je bent nooit gestopt met bidden. Je bent gestopt met het uit handen geven van jouw kracht. Jij bent het altaar. Jij bent het vat. Jij bent de energie en het goddelijke. Het heeft altijd in jou gezeten. Dus stop met het kijken naar boven en begin met het kijken naar binnen. Ja, dit is een vorm van zelfliefde. Als je weet wie je bent, we zeggen het iedere keer, maar wie ben ik eigenlijk? Wat ben ik hier komen doen? Dit is dit. Dit is het wat je hier bent komen doen. En dan gaandeweg in het leven ga je ervaringen opdoen, je gaat dingen leren, die voeg je allemaal toe. Maar dit is je basis. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Dat jullie elementen pakken die van jullie werken. Ik laat jullie zien hoe het anders kan. Dat andere kennen we. Het brengt ons niet altijd waar we graag zouden willen. En dit is een manier om het anders aan te pakken.
3: Mooi.
1: Ja.
0: Dankjewel, Juanita.
1: Ja, graag gedaan.
0: En luisteraars, doe het als het bij je past. Want het is geen moeite, er is geen moeite achter.
1: Ja, dat is een mogelijkheid.
0: Kijk, soms zit je in een... Kan je iets zeggen van, nou, het past bij mij, ga doen. Maar als het bij je past, doe het gewoon. De mensen die in de kerk zitten,
1: ja.
0: En die zijn heel tegen bepaalde dingen.
1: Ja, klopt.
0: Het is een keuze.
1: Ja.
0: Keuze heb je gemaakt. En alles wat we doen, mogen keuzes maken.
1: Ja.
0: Net zoals ik vanmorgen zei.
1: Besluiten, hè?
0: Je gaat naar de winkel. Nou, gaat het die blouse worden of die? Oh, die kleur past beter bij mij. Nou, nee. Die andere. Oh, dit staat mij beter. Zo is het in het leven. Maak een keuze die bij jou past.
1: Precies. En verbreed je horizon. Kijk ook iets verder dan wat je gewend bent. Of wat je hebt aangeleerd. Want de groei zit in het verder kijken dan wat jij kent. Ja, het verrijkt je. Het verrijkt je. We zijn hier om ons heen te kijken. Om dingen te ervaren. Om dingen te proberen. En soms probeer je het en denk je, nou, misschien op deze manier niet. Maar op een andere manier wel. Ook dat is goed. Ook dat is goed. Dus er is niks fout.
0: Een keuze die je maakt.
1: Ja.
0: Net als hoe je in een restaurant gaat. En je zegt, dit is lekker, dit is minder lekker.
1: Ja.
0: Je probeert het, want het is niet jouw keuken.
1: Nee.
0: Maar je gaat wel proeven.
1: Precies.
0: Dus proef, pas het bij je, blijf proeven.
1: Precies. En soms ben je nog niet daar. Moet je rijpen, hè? Om even bij Rochers verhaal te blijven. Moet je nog even rijpen ergens naartoe. En dan later, als je iets verder bent gegroeid of iets meer kennis hebt genomen tot je, dan ineens ga je het zien. En ineens begrijp je het van, oh, net als wanneer onze oma's tot ons, spraken als kind. Zeiden ze, waar hebben ze het nou over? Waar hebben ze het?
0: Dan zei ze altijd,
1: ja.
0: Pichina koyekong.
1: Precies.
0: Pichina koyekong. Goeiedag, u bent in de uitzending.
3: Ja, goeiedag, Anna Kotjolini.
1: Goeiedag.
3: Mag ik ook even iets toevoegen?
1: Ja, natuurlijk. Graag.
3: Gewanita, allereerst vind ik het geweldig van jou dat jij, zeg maar, de mensen, zeker de mensen die zo religieus zijn, dat ze eigenlijk niet links kijken, niet rechts, niet, maar wat ze hebben geleerd, dat is het.
1: Mm-hmm.
3: Dan, niet dat je het bespreekt, maar je geeft ze ook toe.
1: Juist.
3: Omdat ze vastzitten in die religie.
1: Ja.
3: Het is eigenlijk een strop aan hun nek.
1: Ja.
3: En niemand beoordeelt ze daarop of veroordeelt ze daarop. Het is wat ze mee hebben gekregen.
1: Mm-hmm.
3: En daarin vast zijn geroest.
1: Ja.
3: Maar wat jij doet, is dat je tools geeft hoe je dat kunt loslaten, niet loslaten, maar hoe je op een andere manier
1: ermee
3: kan omgaan. Want weet je waarom ik het zo geweldig vind?
1: Nee.
3: Want wij zijn God. Of laat maar zeggen, individueel even. Jij bent God.
1: Ja.
3: Jij bent Allah. Jij bent Krishna.
1: Ja.
3: Jij bent alle goden die je hebt geleerd in de religie, dat ben jij.
1: Ja.
3: En als hoe jij het hebt gebracht, delegeer het terug naar jezelf.
1: Mm-hmm.
3: Want jij bent die Jezus, jij bent die God.
1: Ja.
3: En niks en niemand anders daarboven om je heen. Letterlijk jij. En daarom vind ik het mooi dat je de mensen de tools geeft om op een andere manier met dat wat ze vasthouden, dat in de hemel of waar dan ook is, maar dat ze het terug kunnen brengen naar zichzelf om daarmee te delen.
1: Ja.
3: En dan gaan ze zien hoe dat inderdaad kan werken.
1: Ja.
3: Dankjewel.
1: Ja.
3: Odi, odi.
1: Graag gedaan, odi, Winnie.
0: Dankjewel, mevrouw Winnie.
1: Ja.
0: Maar ik blijf het zeggen, kijk of het bij je past. Want je weet hoe het zijn. Wij Surinamers houden van bepaalde kritiek.
1: Ja.
0: En die doet het. Ja, want het. Ja, want zo heb ik het geleerd. Ik weet ook dat de mensen vroeger naar de kerk gingen. Omdat ze op een gegeven moment niet meer wisten waar ze naartoe moesten. Omdat er bepaalde dingen gebeurden.
1: Ja.
0: En dan heb je die zegt, doe dat, doe dit en dat. En dan ben je zoekende.
1: Ja.
0: Vandaar dat ze de weg naar de kerk hebben gekozen.
1: Ja.
0: Dus laat iedereen vrij in zijn keuzes.
1: Ja.
0: Weet je, denk je van, hé, ik wil iets anders proberen. Laat me kijken. Misschien is het wel iets nieuws dat bij mij past. Weet je, laten we even kijken. Doe dat.
1: Ja.
0: Maar het is geen verplichting.
1: Nee, het is geen verplichting.
0: Ik blijf het zeggen, geen verplichting. Dat is hoe we soms hebben. Mensen met medicijnen die vertellen, gebruik dit en dat en zo. Die kennis is een kennis van vroeger. Die proberen we weer door te geven.
1: Precies.
0: Maar als jij kiest voor de paracetamol, ook goed.
1: Ja.
0: Het is een keuze.
1: Ja.
0: Blijf zeggen, het is een keuze die je mag maken.
1: Ja.
0: Net als hoe je de winkel instapt. Je zegt deze kleur. En iemand zegt nee, je moet die kleur. Maak nog steeds de keuze wat jij denkt dat bij jou past.
1: Precies, je maakt de hele dag door keuzes. Hè? De hele dag, we zijn de hele dag door beslissingen aan het maken. Keuzes aan het maken. Dat is wat we doen. Hè? Dat is onze basis. En dit is voor mensen die vastlopen. Die zeggen van, hé, dat oude, dat werkt niet meer. Het resoneert niet. Ik voel me niet krachtig staan. Hoe komt het? Waarom voel ik me niet krachtig? En dan heb ik nu even een uitleg gegeven wat erachter zit. Waarom je zo voelt en hoe het anders kan als je zover bent.
0: Klopt. Heel mooi. Heel mooi. En ja, ik heb geen aanvulling hierop. Dit is die Libby.
1: Ja, toch?
0: Van elkaar leren.
1: Juist.
0: Weet je, en dat is zo mooi. Dat is dat je weet dat het oneindig is. Want eigenlijk heb je nooit het antwoord echt, hè?
1: Nee.
0: Elke keer komt er wel iets nieuws dat je denkt, oh.
1: Precies.
0: Ik kan het ook anders gebruiken. Zoals dus die manjeblad. Je krijgt het als... Wij gingen het wegharken. Na jaren kom je erachter dat die manjeblad zoveel...
1: Voordelen
0: heeft. Het. In je lichaam, voor van alles. Maar ja, dat betekent dat misschien iemand het toen niet wist. En dan misschien één oudje het wist.
1: Ja.
0: En die probeerde het door te laten dringen.
1: Ja, dat.
0: En eindstaand komen we in 2026 en het wordt gewoon op.
4: 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten, moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbagan naar daarna scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinaams Verbond onder vermelding van schuitje varen boot toch en let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ato dat neteri. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje.net/surinaams-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Dag Quincent, hoe gaat het?
2: Het gaat, het gaat.
1: Mooi, mooi. Ik begreep dat je bent druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
2: Nou, het documentaire over Nacho.
1: Zo.
2: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
1: Oké.
2: En voor de VPRO, dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
1: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan in juli, Kitty Kitty.
2: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kitty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet. Waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Sinds vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1:00 begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3:00 op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykuttyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykuttyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep Aanvolk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al 3e jaar. Een lokale attractie. En deze keer broederliefde. Dus dat wordt ook strong. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli. Dat is Kassaf. Originele Kassaf. Weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, Kassaf is feest. Zoek Poersang.
1: Mooi.
2: En dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen. De eerste dag, 11 juli, de Pigisma Day. We hebben de Weekend erop, de Hindustaanse dag. We hebben de Roze Zondag. We hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben straatvoetbal en banaan-toernooi. Bananen-knockouts elke dag. Dus, en demonstraties. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit. Vanuit onze Surinaamse ondergrond.
1: Top. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bon voorwaar. Grand tangi en ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
2: Dankjewel.
1: Okay.
2: All right. Abu.
1: Okay.
2: Goed hoor.
1: Regeling nog ooit.
2: Maar ook regeling.nl. Ik kan daar wat er allemaal zal gebeuren.
1: Oké, okay. Tambuela, groetjes, joi.

0: Hi, beste luisteraars. Ik ben niet in de studio vandaag, maar heb dit mooie gesprek dat ik voer met mijn vriendin Nina Jurna voor jullie opgenomen, omdat ik er niet kan zijn op zaterdag, ook Nina niet. Maar we gaan praten over de dingen die ons bezighouden, de politiek, de wereld, wat er allemaal gebeurt in de wereld, over alles en nog wat. En over de dingen die Nina meemaakt. Want zoals jullie weten, Nina is journaliste voor verschillende media hier in Nederland. Hè, Nina, voor de NOS, ja. Voor het NRC. Ja. En je maakt natuurlijk ook je eigen producties. Ja. En je woont al een hele tijd in Rio de Janeiro. En ja, wanneer je hier bent, dan praten we altijd heel veel. Ja. Dus ik zei aan Nina van, weet je wat we gaan doen? We gaan lekker met elkaar babbelen en dan nemen we dat op. En dan zenden we dat zaterdag uit. Welkom, Nina.
1: Dank je wel, bij jou in je prachtige huis, in de woonkamer.
0: Ja, ja, welkom. Ja. Je bent hier omdat er correspondentendagen plaatsvinden. Vertel eens, wat betekent het om correspondent te zijn voor een Nederlands medium?
1: Ja, ze zeggen wel eens, je bent dan de ogen en de oren van ja, het Nederlandse medium waar je dan voor werkt in het buitenland. Ik denk dat ik probeer vooral eigenlijk ook, ja, het land waar ik dan woon en waar ik verslag over doe, om dat onder de aandacht te brengen hier. En niet alleen nieuws, want ik vind ook de achtergrondverhalen heel interessant. Ja. Want ja, nieuws is vaak heel vluchtig.
0: Ja.
1: En ja, nieuws, als ik het zou moeten hebben van nieuws, zou ik niet kunnen leven. Want het is helaas, zeg ik erbij, nog steeds zo dat de meeste aandacht toch wel gaat naar Amerika, Europa, Midden-Oosten, de oorlogen en Latijns-Amerika, waar ik dan ben.
0: Ja.
1: Ja, dan moet ik soms wel dringen om daar tussen te komen met mijn verhalen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is echt zo. En zeker, ja, ik heb vaker meegemaakt. Dan heb je een reportage gemaakt. Dan ben je ergens geweest. En dan, ja, dan is er ineens weer een oorlog in Iran of iets anders. En dan wordt mijn verhaal door.
0: De waan van de dag gaat
1: van de dag
0: voor.
1: Ja, dat gaat dan voor. En dan wordt mijn verhaal uitgesteld. En dan zeggen ze, ja, dan gaan we dat morgen uitzenden. Kan het soms zo zijn dat ik dat het een week later wordt uitgezonden.
0: Zo.
1: Ja, en dan vind dat is natuurlijk vervelend. Maar ja, dit jaar heb ik wel meer nieuws gehad. Ook met natuurlijk de invasie van in Venezuela op 3 januari,
0: ja,
1: begin van het jaar.
0: Arrestatie van Maduro.
1: Arrestatie en ontvoering eigenlijk ook van Maduro. Door de Amerikanen, door Trump. En dat was natuurlijk hot nieuws. Dus dat was, ja, het hing wel in de lucht in die zin dat er allemaal dreigementen waren. We zagen natuurlijk dat de bootjes in de Caribische Zee werden aangevallen door Amerika. Ja. He, onder het mom van het zijn drugsbootjes.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment werd dan een.
0: Hoe zit het eigenlijk daarmee? Zijn die aanvallen gestopt?
1: Ze zijn niet

0: gestopt, maar het is een stuk minder. En het is eigenlijk wat we zien is dat het werd eigenlijk getypeerd als dat het allemaal drugsbootjes zouden zijn. En allemaal vooral met kartelleden van het drugskartel Tren del Aragua. Een groot drugskartel uit Venezuela. En er werd dus door de Amerikanen gezegd dat Maduro aan het hoofd zou staan van dat kartel. En dat is dus uiteindelijk de reden geweest, het argument geweest om hem daar dus weg te halen.
1: Serieus?
0: Ja. Wat zien we dan vervolgens? Dat Amerika, dat het vooral om de olie gaat.
1: Ja.
0: Want op dit moment loopt dus het proces tegen Maduro. Er zijn nu 2 zittingen geweest.
1: Oh ja?
0: Ja, hij zit in gevangenis in Brooklyn. En er zijn 2 zittingen geweest. En ondertussen doet Trump dus eigenlijk zaken met het zittende regime.
1: Eigenlijk de vrouw die Maduro heeft verraden. Want de vrouw die Maduro heeft verraden, die zat ook al in de regering.
0: Klopt, die zat in de regering. Dat was zijn vicepresident, Delcy Rodriguez. En ja, jij zegt verraden. Het is niet officieel natuurlijk nog vastgesteld. Maar het kan niet anders dat dit een job van binnenuit geweest is natuurlijk. Dus, en het is wel heel apart dat zij deel is van de regering van Maduro en nu daar als president zit en dus zaken doet met Trump.
1: En eigenlijk alles doet wat Trump van haar wil.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat zij natuurlijk heel bang is. Ja. Omdat ze denkt, ja, als ik niet meewerk, dan word ik misschien ook ergens vastgezet.
1: Ja.
0: En die angst, die zie je eigenlijk nu bij heel veel leiders in de regio.
1: In de regio,
0: ja.
1: In heel Midden-Amerika.
0: Eigenlijk wel, want iedereen is toch wel opgeschrikt hierdoor. Want
1: Het kan je gewoon gebeuren.
0: En we zien bijvoorbeeld nu dat Cuba ook al een tijd wordt bedreigd. Hè,
1: ja.
0: Met een oliesancties.
1: We gaan straks op Cuba komen.
0: Okay.
1: Want ik vind het wel heel spannend dat jij daar bent geweest.
0: Ja.
1: Maar laten we straks over Cuba hebben.
0: Ja.
1: Laten we nog even bij Venezuela blijven.
0: Ja.
1: Je bent in het verleden heel vaak naar Venezuela geweest. Ook in hele moeilijke tijden.
0: Klopt.
1: En heb je gezien dat mensen het echt heel zwaar en heel moeilijk hadden.
0: Ja.
1: Zijn mensen nu blij met wat er gebeurd is, dat ze af zijn van Maduro?
0: Ik ben nog niet in Venezuela geweest. Dus wat ik weet is dat ik mensen bel. Dat is echt anders dan wanneer je er zelf rondloopt en wanneer je mensen in de ogen kunt kijken.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk op dit moment is dat lastig. Wat ik hoor van mensen is dat het voor mensen heel verwarrend is, omdat Maduro inderdaad weg is, maar het hele regime intact is.
1: Ja.
0: Dus iedereen die zij al jaren meemaken, die zitten daar nog.
1: Ja, het is een beetje wat er in Iran gebeurt op dit moment.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Alleen het verschil is denk ik dat Delcy Rodriguez, de president nu, alles doet wat Trump zegt.
1: Mm-hmm.
0: Dat de olie van Venezuela ook naar Amerika gaat.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb dus begrepen dat er nog steeds in de straten van Caracas grote posters hangen van Maduro en zijn echtgenoten. Die ook mee ontvoerd is en die ook terecht staat, zijn echtgenoten. Dus het is een hele vreemde situatie waarin eigenlijk Maduro's, wat ik ervan begrijp, een beetje wordt doodgezwegen.
1: Mm-hmm.
0: Maar eigenlijk willen de mensen het liefst dat daar dus vrije verkiezingen komen.
1: Ja.
0: Er zijn in 2024 verkiezingen geweest, toen was ik daar ook.
1: Ja, maar die waren niet eerlijk.
0: Nee, want toen had eigenlijk aan alles wezen op dat de oppositie gewonnen had.
1: Ja.
0: Maar toen heeft Maduro dat eigenlijk de winst geclaimd.
1: Ja.
0: En
1: wat is er met die oppositieleider gebeurd?
0: Nou ja, zij is dus uiteindelijk Maria Corina Machado. Zij is
1: zij kreeg toch de Nobelprijs voor de Vrede, die ze vervolgens opdroeg aan Trump.
0: Sterker nog, ze heeft hem ook aan hem gegeven. Dus Maria Corina Machado, die zat ondergedoken in Venezuela ergens.
1: Ja.
0: Na de verkiezingen, toen zijn er protesten geweest van de mensen, omdat ze het niet eens ermee waren dat Maduro dus de
1: overwinning claimde.
0: En toen verscheen zij wel af en toe ook in die protesten, maar dat werd steeds gevaarlijker voor haar. En toen is ze uiteindelijk ondergronds gegaan. Dus ze is eigenlijk eronder gedoken.
1: Mm-hmm.
0: En toen duidelijk werd dat zij de Nobelprijs zou krijgen, toen is ze eigenlijk met een hulp van uit Amerika en via met een spectaculaire actie via Curaçao met een boot.
1: Ja, Nederland heeft daar ook aan meegewerkt, hè?
0: Nederland zal het niet toegeven, maar ik kan me niet voorstellen dat je naar Curaçao vlucht, wat een deel is van het Koninkrijk, ja, en dat Nederland daar niet van af weet. Ja. In ieder geval, ze is toen gevlucht. Ze is via Curaçao is ze uiteindelijk naar Noorwegen gegaan om dus de Nobelprijs
1: op te halen.
0: Ja, het was net één dag te laat, want toen was de ceremonie al voorbij. En vanaf dat moment is zij eigenlijk in het buitenland. En is ze dus niet meer teruggekeerd naar Venezuela.
1: Oh.
0: En voor zover bekend is ze... af en toe zie je ze... Ze was bijvoorbeeld laatst was ze in, ook in Chili. Ze is in Amerika geweest. En ze probeert echt te lobbyen bij Trump en bij Marco Rubio... de minister van Buitenlandse Zaken.
1: Ja.
0: Dat zij... Ze wil heel graag terug, want zij voelt een taak voor haar... Natuurlijk, nu Maduro daar weg is. Mm-hmm. Maar Trump heeft eigenlijk geen zin in onrust. Want die vindt het wel prima zo. Want hij kan nu heeft toegang tot de olie. Venezuela heeft de grootst aantoonbare oliereserves ter wereld. Alleen die hele olieraffinaderijen, dat was helemaal verouderd.
1: Ja.
0: En Trump die heeft dat eigenlijk nu gezegd van... nou. Amerikaanse bedrijven, oliebedrijven, komen jullie hier investeren... zodat hij toegang heeft tot de olie.
1: Wow.
0: En hij heeft er dus nu geen belang bij dat zij terugkeert. Want als zij terugkeert, zij heeft een ontzettend grote aanhang in Venezuela... dan kan dat betekenen dat mensen dus misschien wel de straat op gaan... Ja. En van, we willen haar als leider.
1: Ja.
0: Of zeggen van, we willen vrije verkiezingen, wat ze heel graag willen.
1: Ja.
0: Dus ik denk eerlijk gezegd dat het voorlopig zo blijft...
1: Ja.
0: Dat Trump doet prima zaken met Delcy Rodriguez.
1: Verschrikkelijk zeg.
0: Alleen voor hoe lang?
1: Ja.
0: Want hoe lang kan je in zo'n situatie eigenlijk blijven als land?
1: Ja.
0: Wat vervolgens gebeurd was, is dat Venezuela... dat was eigenlijk altijd de grote toeleverancier van olie naar Cuba.
1: Ja.
0: En nadat de invasie gepleegd is en... Maduro is ontvoerd. Toen
1: heeft ze verboden om olie naar Cuba te exporteren.
0: Precies. Toen heeft Trump gezegd... Cuba is het volgende en vanaf nu gaat er geen druppel olie meer naar Cuba. Vanuit Venezuela.
1: Ja.
0: Maar dat niet alleen. Hij heeft ook gezegd... iedereen die olie verkoopt aan Cuba, ga ik sancties opleggen.
1: Ja.
0: Nou, we hebben gezien natuurlijk met de handelstarieven... dat we weten waar die toe in staat is. Dus mensen zijn bang, landen zijn bang... Dus niemand doet iets.
1: Wow.
0: Met als gevolg, het is nu juni. Er is tussen januari en juni en nu... is er eigenlijk praktisch geen olie meer naar Cuba gegaan. Er is nog één tanker, een Russische tanker... die heeft doorgang gekregen van Amerika. Dat was in toen ik er was, dat was in maart, april. Maar verder is er dus geen enkele olie... meer naar Cuba. En het is dus een grote crisis, daar kun je je voorstellen.
1: Want vertel, je bent dus in maart naar Cuba gegaan.
0: Ja.
1: Hoe ben je daar terechtgekomen? Hoe kom je daar terecht, in godsnaam?
0: Ik wilde dus heel graag naar Cuba. En ik was bezig een visum aan te vragen als journalist. En ik heb vaker een visum gekregen in het verleden. Maar ik heb ook vaak meegemaakt dat ik geen visum kreeg. En dan, dan probeerde ik als toerist naar Cuba te gaan.
1: En waarom kreeg je dan geen visum?
0: Ja, dat geven ze niet echt aan dan. Oh. Dat kan zijn dat
1: je
0: dat
1: dan... geschreven wat ze niet beviel?
0: Dat kan best, het kan best. Ik heb ook wel eens een keer meegemaakt... dat was toen Fidel Castro overleed. En toen had ik geen tijd om een visum aan te vragen. Dus toen ben ik heel snel als toerist naar Cuba gegaan.
1: Ja.
0: Maar toen kwam ik daar aan en toen konden ze wel zien... in het systeem dat ik journalist was... En toen zeiden ze, u mag wel het land binnen... maar je moet zich direct melden bij, dat heet het CPI. Dat is speciaal voor buitenlandse journalisten. En daar moest ik me dan melden. Wat ik toen ook heb gedaan. Maar dit keer, ik kreeg geen reactie van de ambassade, helemaal niks. En ik kreeg hele alarmerende berichten vanuit Cuba... vanuit mijn
1: van
0: contacten
1: die
0: ik ken. Je zegt, ja, we kunnen...
1: Want dat is wat je doet, hè? Je hebt, hoe noemen ze dat, fixers?
0: Ja, je hebt...
1: In al die verschillende landen? Even
0: klopt. Ja, dat is... Kijk, ik woon natuurlijk in Brazilië, dus ik kan niet overal tegelijk zijn.
1: Nee.
0: Dus ik werk heel veel met lokale journalisten.
1: Ja.
0: Hè? Dat noem je dan inderdaad fixers. Dat zijn maar ook contactpersonen die je hebt. Mensen die je misschien ooit geïnterviewd hebt, die je dan belt en die je dan... En in mijn geval is het heel breed, hè. Dat kan een taxichauffeur zijn, het kan een schoonmaakster in een hotel. Ik hou met al die mensen contact,
1: ja.
0: Omdat het altijd handig is. Want ik zit op afstand en dan, ja, de Latino's houden van die spraakberichten. Dan stuur je weer zo'n spraakbericht van in het Spaans.
1: Ja, ze zegt de Latino's houden van spraakberichten. Ik krijg iedere week spraakberichten van Nina.
0: Ik hou er ook heel erg van. Ik vind het heel fijn, hè? Want je hoeft niet, je zit gewoon te kletsen.
1: Je hoeft niet te typen.
0: En dan,
1: ik hoor je stem.
0: Precies, ja. En in een stem hoor je ook iets terug. Hè? Als iemand mij met emotie inspreekt,
1: absoluut,
0: dan hoor je van oké, het gaat echt slecht.
1: Ja.
0: Dus, ik ben dus... Ik kreeg maar geen visum en ik hoorde van de mensen hoe erg het was. Want ze hadden steeds stroomstoringen. Er waren blackouts. Er was geen brandstof. En het is nu veel erger, maar Cuba heeft al heel erg lang last van een embargo. Want
1: juist.
0: Er is een Cubaanse revolutie geweest in 1959. Ja. Dus voor 1959 was Cuba een soort party island, hè, van de Amerikanen.
1: Het was een soort party island van de Amerikanen. Ze hadden daar casino's en noem maar op.
0: Ja, de maffia, hè, dus El Capone, al dat soort figuren, die gingen allemaal partyen in Cuba. Want er was ook tijdens de drooglegging, hè, toen er geen alcohol mocht geschonken worden, konden ze daar lekker drinken. Dus dat was, zo zag Amerika ook Cuba.
1: Ja.
0: En in Cuba zelf, het is net als Suriname en alle Cariben een koloniale geschiedenis, was natuurlijk een kleine, rijke toplaag. Witte toplaag die
1: vooral
0: alles
1: witte
0: had.
1: Cubanen,
0: witte Cubanen en de rest, de zwarte Cubanen hadden niks. Dat was
1: precies.
0: Cuba.
1: Ja.
0: Toen kwam Fidel Castro, die overigens ook heel interessant... een zoon is van een groot grondbezitter, van een plantagehouder.
1: Ja.
0: En zijn moeder was dus de dienstmeisje in dat gezin... van deze vader van Fidel Castro. En hij heeft dus kinderen met haar gekregen, buitenkinderen eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat is dus Fidel Castro en zijn broer
1: en Raúl
0: Castro. Ja. En uiteindelijk is hij getrouwd met haar... En dus hij is wel toen ook erkend eigenlijk.
1: Uh-huh.
0: En zijn broers ook. Dus dat is een beetje de achtergrond van Fidel Castro. Dus die groeide op die plantage met een vader groot grondbezitter... maar zijn moeder uit een hele arme klasse.
1: Ja.
0: En werd dus op een gegeven moment bewust. Hij ging rechten studeren en zag dus wat er gebeurde in zijn land. En toen is hij op een gegeven moment... hebben ze geprobeerd eerst een kazerne te bezetten in Santiago. Dat is mislukt. Toen is hij in de gevangenis terechtgekomen. En toen op een gegeven moment zei hij en Raúl vrijgelaten na 2 jaar. En toen zijn ze in ballingschap gegaan in Mexico.
1: Ja.
0: En daar hebben zij Che Guevara ontmoet.
1: Che Guevara ontmoet.
0: Ja, en allemaal andere
1: guerrilla's.
0: En toen hebben ze eigenlijk jarenlang getraind... om met het idee, we gaan terug naar Cuba... en dan gaan wij die dictator... want er zat een dictator, die was daar door de Amerikanen...
1: Hoe
0: met steun...
1: Batista.
0: Ja, en die zat daar met steun van Amerika.
1: Ja, zoals Amerika en eigenlijk heel Latijns-Amerika... dictators aan de macht had geholpen om hun belang te dienen.
0: Absoluut. En dat was dus ook in Cuba het geval. Dus, dus Fidel Castro en Che en die hele groep, die gingen... met een boot, de Granma, gingen ze naar Cuba varen.
1: Ja.
0: Maar dat was uitgelekt, dat ze daar aankwamen. Dus op het strand stond het leger.
1: Bij Varkensbaai, hè?
0: Nee, dat komt later.
1: Okay.
0: En toen zijn ze... Eigenlijk is toen, ik denk 80% van de rebellen is vermoord. En de groep die overbleef, is de jungle ingevlucht. De Sierra Maestra, een bergketen. En daar hebben zij dus... zich voorbereid, hebben ze getraind. En vanuit daar zijn ze dus heel strategisch eigenlijk begonnen... met de bevrijding van Cuba. En daar zijn steeds meer mensen gingen zich aansluiten. De dictator is verjaagd. De rijke Cubanen zijn gevlucht naar Miami. Ja. En Fidel Castro heeft de Amerikaanse bezittingen genationaliseerd. Het verhaal gaat, dat is heel interessant, dat hij zelfs zijn vader, die dus plantagehouder was, dat hij zelfs de plantage van zijn vader genationaliseerd heeft.
2: Geweldig.
0: Dus hij was daarin heel duidelijk van. Dus toen kwam er kwam Fidel Castro aan de macht en dat is Amerika eigenlijk nooit vergeten en vergeven. Dus toen kwam er een vijandschap en toen is op een gegeven moment zijn er dus de rijke Cubanen uit Miami, die wilden toen Fidel Castro verjagen en die zijn toen inderdaad met een schip naar Cuba gegaan en daar is de varkensbaai.
1: Ja, ja, ja.
0: Die invasie is mislukt.
1: Juist.
0: En uiteindelijk is het een communistisch-socialistisch regime geworden.
1: Ja.
0: En hebben de Russen daar nog raketten willen stationeren. Er is nog bijna een oorlog geweest, hè, in de jaren 61. Vanaf dat moment is er dus ook een embargo vanuit Amerika.
1: En de rest van de wereld.
0: Ja, dat het dus verboden is om zaken met Cuba te doen. En op een gegeven moment de Europeanen, er is toerisme gekomen, want Cuba moest natuurlijk een inkomstenbron hebben. Precies. Zeker toen de Sovjet-Unie eigenlijk stopte, werd opgeheven in de jaren 90. Want dat was altijd hun supplier.
1: Ja.
0: En ik denk dat heel veel mensen ofwel op vakantie zijn gegaan naar Cuba, ook vanuit Europa. Dus dat was een inkomstenbron voor ze. Maar er was altijd een embargo. Dus nu komt daar nog eens een keer de olie en sancties bij. Dus toen ik daarheen ging.
1: Maar tijdens Obama was het embargo een beetje minder geworden.
0: Ja, toen was ik er ook en dat was echt heel bijzonder. Dat was 2016. Toen Obama, die is eigenlijk vlak voordat hij zijn termijn zou eindigen, had hij nog één doel eigenlijk en dat was de relatie met Cuba eigenlijk verbeteren.
1: Juist.
0: Dat wilde hij heel graag.
1: Ja, ik was in 2013 in Cuba. En toen vond ik al, het was niet benauwend of iets. Ik heb daar vrij rond kunnen lopen. Ik vond het geweldig.
0: Ja.
1: En ik kan me voorstellen dat nadat Obama het embargo wat lichter maakte, dat het nog veel beter werd. Want je zag heel veel particuliere initiatieven uit de grond komen en zo. Ik heb alleen maar in Casas Particulares gewoond.
0: Klopt. Inderdaad, dus dat begon echt wel te versoepelen.
1: Ja.
0: En Obama heeft ook gezegd toen van, de Cubanen moeten het op hun manier doen.
1: Precies.
0: Amerika heeft daar niks te zeggen.
1: Precies.
0: En het voelde ook heel anders aan. Ik weet nog, de Rolling Stones kwamen optreden. Chanel ging een modeshow geven. Ja. Je had echt zoiets van, hey, er gaat een nieuwe tijd aanbreken.
1: Juist.
0: Alleen toen kwam Trump daarna. En die heeft alles teruggedraaid.
1: Net als onder invloed van Rubio natuurlijk.
0: Ja, toen was Rubio, denk ik, die was in het eerste. Ja, misschien wel. Maar ik weet niet of Rubio toen al zoveel power had. Maar Trump heeft het wel teruggedraaid.
1: Ja.
0: En Biden heeft het niet weer teruggedraaid. Juist. Dat is natuurlijk heel dom geweest. En dan komt Trump 2, waar we nu in zitten.
1: Ja.
0: Met inderdaad Marco Rubio als minister van Buitenlandse Zaken. Met Cubaanse roots. Zijn ouders
1: zijn van die witte Cubanen.
0: En opgegroeid in Miami, waar nu natuurlijk heel veel vluchtelingen zitten, of nazaten van vluchtelingen, die heel gefrustreerd zijn dat ze ooit Cuba verloren hebben.
1: En hun land.
0: Precies. En hij heeft zijn politieke carrière daar ook aan te danken. Dus voor Rubio is het heel belangrijk dat hij nu eigenlijk dit, als het hem lukt om dit regime, om dat daar weg te krijgen.
1: Ja.
0: En Trump die wil natuurlijk ook wel graag geschiedenis schrijven. Dus dat is nu hun nieuwe project.
1: Ja.
0: Dus ze proberen het eiland eigenlijk helemaal uit te knijpen om die regering ten val te brengen, zeggen ze. Maar ondertussen wordt de bevolking getroffen natuurlijk.
1: Ja. En drijven ze de bevolking niet meer in de armen van de regering? Want ik kan me voorstellen dat de bevolking iets heeft van, ja, we moeten dit zelf doen, of niet?
0: Ik sprak daar wel verschillende mensen over toen ik er was. Ik sprak bijvoorbeeld de oudere generatie die de vrouw die zei tegen mij, ja, dit is wat Fidel altijd heeft gezegd. Hij heeft altijd gezegd, de vijand is dichtbij, dus wij kunnen nooit slapen. En daar bedoelde die Amerika mee. En mm-hmm. zij zag het echt als, zie je, nu komt dat uit. Ik sprak ook wel jongeren, dus een andere generatie, die zeiden van, wij willen wel verandering, maar we willen geen kolonie worden.
1: Nee.
0: Dat willen we niet. We willen niet dat Amerika hier het voor het zeggen.
1: Precies.
0: Want die zagen dan al van, ja, dan worden we een soort Puerto Rico. Dat willen we niet.
1: Precies.
0: Dus alleen wat ondertussen ook aan de hand is, is dat er een humanitaire crisis... Ik bedoel, ik was
1: mensen
0: in een ziekenhuis.
1: Mensen hebben niet te eten.
0: Nee.
1: Er zijn geen medicijnen.
0: Nee, en als je dus constant stroomstoringen hebt... Want Cuba die produceert niet genoeg olie zelf om het land draaiende te houden.
1: Ja.
0: Peggy, ik heb op een gegeven moment gefietst door. Ik heb een fiets gehuurd, want er reden geen taxis meer. En het was zo surrealistisch, gewoon... Verlaten straten.
1: Ja, ik zag het was een lege malecon.
0: Totaal leeg.
1: Malecon is de boulevard in Havana. Altijd vol mensen en vol leven. Helemaal leeg.
0: Helemaal leeg. Het was gewoon niet normaal.
1: Bizar.
0: En het gevaarlijke, ik weet niet hoe jij er was, hoe je het hebt ervaren, maar ik heb Cuba altijd als een heel veilig land ervaren.
1: Ja.
0: Ja, je kunt je voorstellen als mensen niks meer hebben,
1: is
0: wat er dan gebeurt.
1: Is het niet meer veilig, ja.
0: Dus ik vind het heel pijnlijk om te zien dat de Cubaan, zeg maar, verandert hierdoor.
1: Ja, tuurlijk.
0: Weet je? En dat is denk ik... we hebben het over het machtigste land van de wereld, hè? Dat is Amerika. En als hij een Maduro kan weghalen, waarom niet...
1: Raúl Castro niet,
0: misschien?
1: Precies.
0: Dus ja, dat is natuurlijk een hele... Ja, gespannen situatie eigenlijk nu.
1: Ja.
0: En de mensen overleven per dag. En zijn eigenlijk heel erg in onzekerheid. Kijk, ik denk wel, maar dat is ook even mijn persoonlijke visie... dat het absoluut wel moet veranderen in Cuba. Het is een eenpartij politiek.
1: Ja.
0: Alleen de communistische partij... Je hebt geen, het is geen democratie in de zin van dat je verkiezingen hebt en dat je verschillende partijen hebt. Dat is daar niet zo. Dus er zal wel echt een verandering moeten plaatsvinden. En ik denk ook inderdaad, wat jij ook zei over die casa particulares. Die mensen zijn heel inventief, die willen heel graag winkeltjes beginnen en zo. Dan denk ik, ja, geef ze vrijheid. Waar is het regime bang voor?
1: Ja, en tegelijkertijd heeft het regime er ook wel voor gezorgd dat de mensen in Cuba gratis naar school zijn gegaan.
0: Ja.
1: Cuba is een exporteur van doktoren in het hele Caribisch gebied.
0: Dat is waar, ja.
1: Er hoeft maar ergens een crisis te zijn... en Cuba stuurde doktoren daar naartoe. Ze zijn zelfs zo zwaar gestraft... dat ze geen covid-medicijnen kregen... en vervolgens hun eigen covid-vaccin hebben ontwikkeld.
0: Ja.
1: Dat regime heeft ook, juist doordat iedereen gelijk was voor het regime...
0: Ja.
1: Heeft het er ook voor gezorgd dat mensen hebben gestudeerd...
0: Ja.
1: Dat er voor iedereen evenveel kansen waren.
0: Dat is absoluut zo, want als ik kijk naar Brazilië waar ik woon... dat is een klassenmaatschappij.
1: Juist.
0: En dat is natuurlijk in Cuba, door dat socialisme, is dat natuurlijk rechtgetrokken.
1: Ja.
0: Het is wel zo dat die artsen die worden uitgezonden... die worden dan betaald door het land waar ze heen gaan... en er gaat dan wel het meeste geld naar de regering.
1: Serieus?
0: Ja. En dat is ook de kritiek die er ook wel is. Hè?
1: Ja.
0: Want ze zegt van ja, in die zin worden ze geëxploiteerd.
1: Ja.
0: Ze verdienen wel meer als arts dan wanneer ze in Cuba zouden werken.
1: Ja.
0: Maar een groot deel van het salaris gaat naar de Cubaanse staat.
1: Naar de staat. Ja, nou, weet je, dat is wat me ook heel erg trof. Ik heb in verschillende casa particulares gelogeerd. Dat zijn dus kamers bij mensen in huis die ze verhuren aan toeristen. En dat is vrij goedkoop voor, zeg maar, omgerekend €25 per nacht. Heb je een mooie kamer met je eigen bad en toilet. En als het nog even mee zit, gaan ze 's ochtends ontbijt voor je maken. Hele lieve mensen. En ik maakte dan ook echt een punt van dat ik met die mensen een gesprek moest hebben gevoerd... voordat ik hun casa particulares verliet. Ja, en dan merkte je dat... Ik logeerde een keer bij een man, die was notaris. Zijn vrouw was arts. Maar ze verdienden zo weinig met hun beroep... Dat die casa particulaire, dat was voor hun gewoon een heel welkome aanvulling op hun inkomen.
2: Ja.
1: Dus dan kon iedereen wel studeren en je kon hoog opgeleid zijn. Maar een vuilnisman verdient eigenlijk net zoveel geld als een dokter of een advocaat of wat dan ook.
2: Ja, het is en wat, ik weet niet of je dat ook hebt meegemaakt, maar de toeristensector die nu natuurlijk ook getroffen wordt door deze crisis. Maar toen dat nog floreerde, dat was natuurlijk wel een manier om wat meer geld te verdienen. Want dan kreeg je ook fooien en zo. Hè?
1: Juist.
2: En dan ging je daar bijvoorbeeld naar zo'n toeristisch oord. En dan achter de bar stond dan iemand cocktails te maken. En dat was dan gewoon een psychiater, weet je wel.
1: Ja.
2: Maar die verdiende dan meer doordat hij achter de bar stond.
1: Dan als je in een psychiater te werken.
2: Je hebt wel gesprekken op een heel hoog niveau.
1: Precies.
2: Met zo iemand. En dat is het leuke van de Cubanen.
1: Ja.
2: Dat het ontzettend goed op hoog opgeleide mensen zijn.
1: Ja. Of ze nou achter de bar staan. Ja. Of de vuil ophalen of wat dan ook. Ja, heel bijzonder land.
2: Ja, heel bijzonder. En tegelijkertijd denk ik dat het absoluut een toe is aan een transformatie.
1: Natuurlijk.
2: Ja, en dat is denk ik ook...
1: Maar een transformatie naar onze westerse waarden en normen is niet altijd een transformatie die heil brengt.
2: Is waar.
1: Dus ja, een transformatie waar naartoe?
2: Ja.
1: Dat is de vraag. Ja, meer democratie misschien. Maar die gelijkheid heeft ze juist heel veel gebracht.
2: Ja. Ik sprak met de Cubaanse ambassadeur vorige week. En toen hadden we het er ook over dat het eigenlijk een soort bijna curs is... dat Cuba zo dicht bij Amerika ligt.
1: Ja.
2: Als dat eiland ergens anders zou liggen... dan was Amerika helemaal niet geïnteresseerd daarin. Dat is natuurlijk het heftige, dat het zo dichtbij ligt.
1: Ja.
2: En dat het gewoon niet de ruimte krijgt. Want als je bijvoorbeeld naar China kijkt... dat heeft natuurlijk gewoon op een eigen manier... dat is natuurlijk ook is eigenlijk kapitalistisch nu... Toch qua... Eigenlijk wel, maar
1: op een hele andere manier dan het kapitalisme in het Westen.
2: Inderdaad.
1: Ik ben twee keer in China geweest, maar echt heel lang geleden. In de tijd dat ik in China was, zaten al die Chinezen nog op een fiets.
2: En nu
1: zitten ze allemaal in elektrische auto's.
2: Ja.
1: Mijn nichtje was er pas, Jamila. En Jamila zegt, tante, in vergelijking met China leven we hier in de derde wereld.
2: Kan je nagaan?
1: Ja, je zit daar op een terrasje en er komt met een drone wat je drankje voor je gebracht.
2: Echt geweldig. Ja. Maar ja, die hebben wel gewoon de ruimte gekregen en genomen om op hun eigen manier.
1: Ja.
2: Hè, en wat je zegt, waarom moet dat op een westerse manier?
1: Ja.
2: Alleen Cuba, die is. En met die Miami-Cubanen natuurlijk.
1: Ja.
2: Die daar zitten. En
1: die heel nostalgisch denken.
2: Ja.
1: Want die zijn in geen jaren op Cuba geweest.
2: Marco Rubio is nog nooit in Cuba geweest.
1: Hij is nog nooit in Cuba geweest. Hij heeft alleen maar in overlevering van zijn ouders gehoord over Cuba.
2: Ja, hij is er nog nooit geweest.
1: Ja, en die hebben hem verhalen verteld over hoe geweldig Cuba was. Hoeveel de casino's en het uitgaansleven en noem maar op. En dat is waar hij naar verlangt. Ja. Naar iets wat... hopelijk nooit meer komt.
2: Nou ja, als je al die huizen... want je kunt dus ook in Cuba... kan niemand, alleen Cubanen... hebben een huis. Hè? Niemand, je kunt als buitenlander geen huis kopen daar. Dat is verboden.
1: Ja.
2: Je kunt je bedenken wat als dat inderdaad... hè, Amerikaans invloed... wat er met al die prachtige oude panden...
1: Oh, en dat gaat en het natuurlijk is allemaal... zo mooi daar.
2: Ja.
1: Zo mooi. Er staan daar zulke prachtige panden... Die auto's ook, die daar al honden... Ik werd opgehaald met een taxi op de airport. En ik realiseerde me, die taxi is ouder als ik.
2: Oh ja.
1: Hoe oud was ik in 2013? 53. En die taxi was volgens mij 60 jaar oud. Maar hij reed nog.
2: Ja, hij reed nog. Ja, precies. Dat is het mooie.
3: Ja, geweldig. Ja. Geweldig. Wat een fantastisch land.
2: Ja, ja. En ik hoop echt dat... weet je, het zijn zulke krachtige en creatieve mensen. En die zoveel hebben meegemaakt.
3: Zo muzikaal ook. Ja. Oh, ja. Man. Ik danste door de straten van Havana.
2: Ja, ik
3: liep
2: snap
3: niet, ik danste.
2: Ja, ik
3: want
2: het.
3: Op iedere hoek van iedere straat stond er een band te spelen.
2: Ja.
3: Geweldig,
2: ja,
3: toch?
2: Ja. Ja, ik hoop in die zin, leven we natuurlijk in hele angstige tijden.
3: Ja.
2: En onwerkelijke tijden.
3: Heel erg.
2: Ik had er ook niet durven... Ik weet nog dat ik in november vorig jaar... ook in een podcast. En toen zei ook iemand, vroeg mij vandaan... denk je dat Trump echt gaat Venezuela gaat binnenvallen? Toen zei ik, nou, dat kan ik me niet. Dat kan ik me nou niet voorstellen.
3: Nou.
2: Dus ja,
3: ja,
2: over Cuba durf ik niks te zeggen.
3: Nee.
2: Het zou alleen wel heel funest zijn. Want
3: ja.
2: ik denk zelf niet dat het...
3: Maar het gaat gebeuren, toch, Nina? We zien toch wat er gebeurt. Hij gaat dat niet zo laten. Hij gaat het doen. Als hij het lef heeft om Iran aan te vallen... wie is Cuba?
2: Ja.
3: Wie is Cuba? Als hij het lef heeft om Iran aan te vallen.
2: Ja. Ja, in die zin... denk ik dat het een ontzettend... in die zin belangrijk en ook cruciaal jaar wordt. Want... we hebben het nu over Cuba, maar eigenlijk zie je dat de hele regio... heel Latijns-Amerika steeds meer onder invloed komt toch wel van Trump. Dat heeft hij ook al gezegd. Hij heeft ook gezegd toen die Trump 2... heeft hij gezegd, dit is mijn invloedgebied.
3: Mm-hmm.
2: En China is natuurlijk heel lang eigenlijk ook bezig met allemaal projecten. Met,
3: mm-hmm.
2: met leningen.
3: Tuurlijk.
2: En Amerika heeft het een beetje laten afweten de
3: Tuurlijk.
2: Laatste jaren. En Trump is weer hard bezig. Om dat terug te veroveren. Met allerlei rechtse regeringen die hij ook natuurlijk met geld steunt.
3: Want we gaan straks verder praten.
2: Ja.
3: Maar laten we even een korte pauze nemen.
2: Even een korte pauze.
3: En dan gaan we straks verder.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers, maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteerde het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Hier tek opalanje gwaser nang anonotete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalanje apirtimaf eer grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting sobun souman oso december. Is hier naar Go, Pipoula Sapakara, Nanga Lancer, Andries Tours, 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours, around the world.

0: Keuken. We stappen op oude Reiterkade, steiger 14, achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en toerbagan nadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van Schuitje Varen Boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Tiki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Oké, luisteraars. Nou, we hebben al bijna een heel uur vol gekletst. We gaan nog even verder kletsen op deze mooie zaterdag. En zaterdag de 13e. Nina, je gaat... We nemen dit op donderdag de 11e. En zaterdag de 13e vertrek je en dan ga je naar...
3: Brazilië.
2: Ja. En waarom ga je weer terug naar Brazilië? Heb je daar iets te doen?
3: Ik wilde in ieder geval de start van het voetbal wel meemaken natuurlijk, ook in Brazilië. En even de sfeer voelen. En ik moet nog wat dingen afmaken. En dan de week daarna ga ik dan naar Suriname.
2: Ja.
3: Waar ik meega met het Rode Kruis. Want er is een best wel ingrijpende chikungunya-golf gaande.
2: Ja.
3: Heel veel mensen hebben chikungunya momenteel.
2: En jij niet? Want je was er ook, hè?
3: Ja, ik heb het tot nu toe niet. Mijn vriend heeft het dus wel.
2: Ja.
3: En die heeft er nog steeds last van. Want het is een hele heftige vorm eigenlijk. Dat,
2: van dengue eigenlijk. Een beetje dengue.
3: Het is dezelfde muskiet.
2: Ja.
3: Alleen...
2: Is het dezelfde muskiet?
3: Ja, het is dezelfde muskiet als dengue en Zika. Het is die Aedes aegypti, weet je wel, die mug.
2: Ja. Zie je, dat was ik vergeten. Ja. Zika.
3: Ja, het is dezelfde mug. Alleen met chikungunya heb je vooral heel veel gewrichtspijnen en zo. En wat ik hoor van mensen is dat ze er echt maanden last van hebben.
2: Precies, dat hoor ik ook.
3: Ja,
2: en, maar echt 5 tot 6 maanden.
3: Ja.
2: En dat mensen eraan overlijden. Als je onderliggende aandoeningen hebt... dan kan dat wel de mokerslag zijn.
3: Klopt, dat kan het zeker. En wat het Rode Kruis nu gaat doen... die gaan met een campagne beginnen. Want natuurlijk heel veel mensen hebben bij hun erven toch wel... Ja, of oude banden liggen waar dan water in komt. En dat water staat dan stil.
2: Ja.
3: En dan broedt die muskiet.
2: Maar heeft dat ook niet te maken met het feit dat zodra het regent... Suriname helemaal overstroomt en er overal stilstaand water ligt? In alle straten?
3: Nou, ik denk dat dat echt ook niet bevorderlijk is. En de regentijd is nu min of meer begonnen.
2: Ja. Pas op dus, voor als je gaat.
3: Ja, nee, ik heb ook al. Ik ga me heel goed insmeren. Ik ben eigenlijk ook best wel bang. Maar ik vind het toch belangrijk dat ik dit verhaal maak. Omdat. Het gaat niet alleen over Suriname, hè, want door ook de klimaatverandering zie je dat deze muskiet het ook steeds beter in Europa doet.
2: Oh,
3: die,
2: ja?
3: Die is ook al hier.
2: Echt?
3: Ja, dus het is ook echt iets waar wetenschappers zich zorgen over maken, ook in Europa.
2: Mm-hmm.
3: Het dengue is hier ook al nu.
2: Echt?
3: Omdat die mug ook gewoon, ja, die wordt resistent voor allerlei omgevingen.
2: Ja.
3: Dus ik vind het ook belangrijk om te laten zien, in Suriname in dit geval, en ook met de regentijd, wat kun je er zelf tegen doen, maar ook wat het betekent. Ik ga ook met mensen spreken die het...
2: Wat klimaatverandering gaat betekenen.
3: Ja, wat het kan betekenen.
2: Ja.
3: En wat ook gewoon de impact is van zo'n kleine muskiet, weet
2: ja.
3: je wel. Ik bedoel, ik ga ook mensen interviewen die ook kinderen... Hè, ze gaan ook op scholen campagne voeren, want kinderen hebben ook, kunnen het ook krijgen.
2: Ja.
3: Dus,
2: al heb ik gehoord dat bij oudere mensen dat de impact veel groter is dan bij jongere
3: dat
2: mensen.
3: Dat geloof ik zeker, ja.
2: En ik heb begrepen dat je hier een vaccinatie kunt krijgen
3: ja.
2: tegen chikungunya.
3: Ja,
2: die moet je dan wel 3 weken halen voordat je vertrekt naar Suriname. Maar die vaccinatie wordt niet gegeven aan kinderen jonger dan 12...
3: Oh.
2: of mensen ouder dan 65.
3: Mm.
2: En toen ben ik gaan checken waarom niet. Hè? Want mm-hmm. intussen ben ik 65.
3: Ja.
2: Dus als ik naar Suriname wil gaan, krijg ik die vaccinatie gewoon niet.
3: Nee.
2: En wat ze zeggen is dat bij mensen boven de 65 en kinderen onder de 12... de gevolgen van de... vaccinatie dezelfde zijn als de gevolgen van het dat die muskietje steekt. En ja, dat kunnen best verstrekkende gevolgen zijn.
3: Ja.
2: Dus daarom geven ze het niet aan die leeftijdscategorie.
3: Oh, oké. Okay. Ja.
2: Ja. Dus daar zeggen ze al mee dat als die muskietje steekt...
3: Ja.
2: en je bent ouder dan 65... dat de gevolgen veel groter zijn dan wanneer je 40 bent.
3: Precies.
2: Ja.
3: Ja, nou ja, goed. De mensen die jij kent en die ik ook ken... die hebben er nog steeds last van.
2: Gewoon ja, vreselijk. Maanden. Vreselijk.
3: En dat heb ik eerder niet gehoord. En het Rode Kruis... Ik sprak met Glenn Wijngaarden van het Rode Kruis in Suriname. En die zei ook dat... Jaren geleden, geloof ik in 2013, hebben ze ook een soort golf gehad. Maar hij zegt, dit is wel heel... Wat ze nu meemaken is echt heel heftig.
2: Heftig. Heel ingrijpend.
3: Ja, dus ik ga daar een reportage over maken.
2: Was Zika niet die ziekte waar zwangere vrouwen, als ze dan een kind kregen...
3: Ja,
2: had dat kind een vergroot hoofd en zo?
3: Ja. Ja,
2: in Brazilië gebeurde dat vooral, hè?
3: Ja, en dat is dus dezelfde mug die dat ook voortbrengt.
2: Wow.
3: En die dus ook dengue. En,
2: ja.
3: Dus ik ben heel benieuwd. Dus dat ga ik dan in Suriname doen. En dus ik ben een beetje meer tussen Suriname en Brazilië. Brazilië zijn we dit jaar ook met verkiezingen. Dat wordt ook heel spannend natuurlijk.
2: Want Trump support de oppositie tegen Lula.
3: Ja, hoewel hij ook Lula heeft ontvangen. Dit jaar hebben ze een ontmoeting gehad. En toen leek het wel te klikken. Alleen dat
2: je
3: zegt
2: weet
3: dat.
2: Het niet,
3: weet
2: met
3: het
2: Trump.
3: Niet met Trump. Daarbij staat ideologisch natuurlijk het... Bolsonaro-kamp staat dichter bij Trump.
2: Oké, maar Bolsonaro zit in de gevangenis.
3: Ja, maar er is nu een zoon van hem die kandidaat is.
2: Oh.
3: Flavio.
2: Oké.
3: En Flavio die is nu nog senator. Wat best wel veelzeggend is dat hij totaal niet een... Ja, eigenlijk een bekende politicus is. Maar hij heeft zijn achternaam mee. Dus die stijgt nu in de peilingen.
2: Niet te geloven, zeg.
3: Dus het wordt echt een strijd tussen Lula en deze...
2: De nieuwe Bolsonaro. Flavio Bolsonaro. Oké, we gaan die naam onthouden.
3: Ja. Met als doel natuurlijk dat als hij president wordt... zal hij natuurlijk zijn vader
2: vrijlaten. Ja.
3: Dus, het wordt heel spannend omdat... er ook best wel heel veel op het spel staat. Waar we het net ook over hadden, natuurlijk de regio, Cuba
2: Precies.
3: en zo. En dat je ziet dat de regio...
2: Want in Argentinië is al een rechts al aan de macht.
3: Rechts in Chili
2: ook.
3: Chili, Paraguay.
2: Ja.
3: Ecuador,
4: ja.
3: Colombia, dat is 21 juni de tweede ronde. Dat is dus ook een strijd tussen links en ook radicaal rechts, laat ik het zo zeggen. En dan in Midden-Amerika zie je ook natuurlijk El Salvador is rechts, Honduras. Dus dat zijn allemaal Trump-gezinde regeringen.
4: Ja.
3: Mexico niet nog, hè?
4: Ja.
3: Daar zit een linkse president en op dit moment is er Lula nog. Maar als dat zou dus in oktober ook kunnen veranderen. Dus
4: ja, laten we hopen van niet.
3: Het is heel spannend.
4: Want anders zijn we weer terug bij af in Latijns-Amerika.
3: Dan is in ieder geval het continent... je ziet altijd golfbewegingen, hè? Dan gaat het weer naar links, dan gaat het weer naar rechts. En dan nu gaat het helemaal naar radicaal rechts.
4: Wauw.
3: Ja. Die kans is groot.
4: Maar ja, de hele wereld gaat naar radicaal rechts. Als ik het zo bekijk.
3: Ja.
4: Hè? Ook hier in Europa. We hebben een paar landen waar het anders is. Zoals Spanje, Portugal. Maar de rest is allemaal heel rechts aan het worden.
3: Ja. Ja, het is toch een soort tendens. En waar dat mee te maken heeft... het is toch dat...
4: De laatste opleving van het kapitalisme. Een systeem dat sowieso ten dode is opgeschreven en nu zijn laatste opleving heeft.
3: Ja, ik weet niet zo goed hoe het in Europa... Ik volg het natuurlijk wel, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld links in Brazilië...

0: jongerenbeweging en jongeren kandidaten en zo. En de arbeiderspartij van Lula, ja, die heeft dat dus niet.
1: Nee?
0: Nee. En dat is denk ik... ik vraag me af of daarmee ook... een tweede Lula is sowieso denk ik moeilijk. Maar je zou natuurlijk wel kunnen investeren in een
1: iemand die generatie. Ook naar voren schuift.
0: Ja, maar die moet ook de ruimte krijgen.
1: Ja.
0: En dat is en dat zie ik niet alleen trouwens in, bij Lula, maar dat zie ik bij meer leiders in, ook in Latijns-Amerika met name. Dat als de leiders eenmaal succesvol zijn, dat het heel moeilijk is voor hun om dan een om aan opvolging te doen. Dat zag je bijvoorbeeld in het Venezuela onder Chavez ook.
1: Ja.
0: Chavez was natuurlijk ontzettend populair en heeft ook veel betekend voor de Venezolanen. En zijn opvolger, met alle respect, Maduro, was natuurlijk een buschauffeur eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat zie je al van, die heeft niet geïnvesteerd in
1: opvolging.
0: Een opvolging.
1: Ja.
0: En dat is bij Lula eigenlijk helaas ook zo.
1: Jammer.
0: Ja. Dus wat dat betreft wordt het heel spannend.
1: Ja, en als je dan kijkt naar Suriname.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er in Suriname? Hoe doet Jenny het?
0: Ja, het is binnenkort een jaar. Volgende maand.
1: Wow.
0: Dus een jaar.
1: In mei juli. Toch?
0: Ja, in mei. Juli is ze natuurlijk aangetreden. Ja. Dus dan is het een jaar dat ze er zit. Ik denk dat... wat ik er zo'n beetje van begrijp en hoor... is dat er is wel een soort van voortvarendheid in het begin. Mm-hmm. Ik denk dat voor veel mensen...
1: Maar ze botst tegen een muur.
0: Ik denk, ik hoor dan wel dat mensen teleurgesteld zijn... dat dingen niet sneller gaan, veranderingen. En inderdaad, het is natuurlijk een heel ingewikkeld politiek systeem... met heel veel belangen. En je kunt je ook afvragen, is het goed voor een regering... als je met zoveel partijen regeert en als je eigenlijk maar... één oppositiepartij hebt. Dat kun je afvragen of dat eigenlijk goed is.
1: Want dus eigenlijk alle partijen die in het parlement zitten... zitten in de coalitie op de VHP.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat is de enige oppositiepartij.
0: Dat is de enige oppositiepartij.
1: Ja, want
0: natuurlijk,
1: kan niet.
0: Dat is eigenlijk natuurlijk niet goed.
1: Nee.
0: Want dat betekent ook dat je al die partijen die in de regering zitten... die hebben natuurlijk allemaal hun belangen.
1: Die moet je dienen.
0: Dus allemaal.
1: Tuurlijk.
0: Zoals ze in... Suriname ook wel zeggen, die moet je dus ook allemaal inderdaad accommoderen.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is natuurlijk
1: lastig. Dat is hier toch ook niet anders?
0: Nee.
1: Ik bedoel, dat is hier toch ook niet anders? Ik bedoel, we hebben nu een minderheidsregering.
0: Ja.
1: En die moeten ook hun meerderheden zoeken bij andere partijen. Maar... als je met verschillende partijen een coalitie vormt... moet je elkaar accommoderen. Je moet een beetje te weggeven om jouw ding binnen te kunnen halen.
0: Ja. Ja.
1: Dus het is eigenlijk gewoon hetzelfde systeem.
0: Ja. Eigenlijk wel. Alleen hier heb je natuurlijk meer oppositie dan in Suriname. Wat ik wel zie, en dat is denk ik wel heel positief... is dat, ik weet niet of je de beelden hebt gezien... van 2 weken geleden toen de president Simons in Brazilië was. Nou, ze heeft een groots ontvangst gekregen daar.
1: Ja, ik zag het.
0: Ze is daarna naar de Dominicaanse Republiek gegaan. Dus wat ik
1: ze
0: positief,
1: is ook naar Barbados gegaan.
0: Dat ze heel erg in de regio bezig is.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat heel goed is voor Suriname... Het ligt natuurlijk in Zuid-Amerika. Het is altijd een beetje een vreemde
1: eend in de bijt.
0: Vanwege de taal.
1: Ja, de ligging.
0: De ligging en iedereen die toch maar echt op Nederland gericht is.
1: Precies.
0: Dus ik vind het heel positief dat zij hiermee direct eigenlijk ook laat zien wat haar doel is.
1: Ja.
0: En ik denk dat voor ook gezien de olieontwikkelingen... dat heel belangrijk is dat Suriname zich veel meer in de regio gaat positioneren.
1: Uh-huh.
0: En dat zie ik dus dat ze dat duidelijk doet.
1: Ja.
0: En dat je dus ook ziet dat daar respons is... ook vanuit Brazilië en vanuit de regio. En ik denk ook dat er hele grote verwachtingen zijn van haar... Ik denk dat ze heel wel communicatief is. Beter dan bijvoorbeeld de vorige regering.
1: Uh-huh.
0: Als ik ook naar mijn collega's, tenminste journalisten... dat hoor ik ook, dat er veel meer communicatie is nu bijvoorbeeld met de regering. Maar ja.

0: Je hebt gewoon te maken met mensen in de regering als Brunswijk die nog steeds goudmijnen hebben. En dat is ook gewoon de realiteit van Suriname. Dus ja, hoe ver kan je dan als president gaan
1: optreden? Ja.
0: Dus ik denk dat het...
1: Want ik zie af en toe filmpjes langskomen.
0: Ja.
1: Vooral van jouw wederhelft.
0: Ja.
1: Erland Sleur, ja. Die met zijn probios echt een voorvechter is van het behoud van die prachtige Surinaamse natuur. En die dat ook uitdraagt, hè, in de rest van de wereld. Maar die filmpjes vind ik heel verontrustend. Hoeveel regenwoud er gekapt wordt. Dat de Mennonieten toch voet aan de grond krijgen in Suriname. Hoe kan dat? Hoe kan dat?
0: Ja. Nou ja, dat kan omdat daar ook heel veel geld en belangen mee gemoeid zijn. En corrupte leiders. Hè? Ook zelfs helaas. Hè, dat het is wat ik nu zeg, dat hoor ik dan ook natuurlijk via Erlan. Dat daar ook... kijk, die Mennonieten... Wat Simons heeft gezegd, en dat is ook wat Erlan zegt... Het gaat niet op zich op de Mennonieten... maar laat ze dan in de kustvlakte, waar al landbouw is... zij willen aan grootschalige landbouw doen... laat ze dat dan doen op plekken waar al landbouw is. Maar dat willen de Mennonieten niet, want dat is ook een religieuze secte... of in ieder geval organisatie, die willen heel graag...
1: afgezonderd van de rest van de wereld leven.
0: Ja, die hebben hun eigen schoolsysteem, hun religie... Die willen niet mengen in de zin interracial huwelijken. Dat is verboden. Dus zij willen hun eigen...
1: Waarom moet je dat soort mensen accommoderen?
0: Dat is dus
1: Stel je voor dat er hier in Nederland mensen zouden komen... die zouden zeggen van... wij willen helemaal niet in de steden wonen. We willen ergens wonen op het platteland... waar de boeren hun boerderijen hebben... en we willen helemaal niets bij die Nederlandse gemeenschap te maken hebben.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: En ondertussen wel ontbossing en dat soort dingen.
1: En ondertussen doen met je land wat ze willen.
0: Ja.
1: Nee. Dan stuur je ze toch weg?
0: Ja.
1: Wat is zo erg nog, aan die mensen weg te sturen?
0: Ze waren eigenlijk... er is vorig jaar een rechtszaak geweest... die gewonnen is door de milieubeweging. Dus ze mochten niet komen. Onder Santokki. Santokki had toestemming gegeven voor 50 gezinnen. De milieubeweging heeft een rechtszaak aangespannen. Hebben zij gewonnen. Dus de Mennonieten mogen zich niet vestigen.
1: Nee.
0: Wat is er toen gebeurd? Toen zijn lokale landbouwers in Suriname... Want die Mennonieten hadden alles al verkocht. Hè. Die kwamen uit Bolivia, daar hadden ze hun kolonie. Hadden ze alles al verkocht.
1: Want in Bolivia wilden ze niet meer.
0: Nee, het is zo dat de Mennonieten... verspreiden zich heel snel. Omdat ze hebben grote gezinnen van 12, 13 kinderen.
1: Mm-hmm.
0: En op
1: Elk kind krijgt op zijn 18e een eigen boerderij.
0: Precies. Dus je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment voor Bolivia... Ja, die had zoiets van, we kunnen hier niet meer uitbreiden.
1: Nee.
0: Dus voor de Mennonieten, die gingen andere plekken gaan ze dan zoeken. Dus op een gegeven moment hadden ze contact met een Nederlandse ondernemer, Ruud Soeverein.
1: Mm-hmm.
0: Die woonde in Suriname en die heeft dus eigenlijk de eerste contacten gelegd om Mennonieten naar Suriname te halen.
1: Jezus.
0: 50 gezinnen. Die heeft toestemming gekregen van Santokki. Toen eenmaal duidelijk werd dat zij dus ook grond wat de plannen waren... is er een proces aangespannen. Dat proces is gewonnen, dus de Mennonieten hebben geen toestemming gekregen. Santokki heeft het toen ook duidelijk aangegeven. Nou, ze mogen hier niet meer zijn. Maar toen was er een veehouder, een Surinaamse veehouder... en die mensen waren er dus al, hè, wat ik je zei, ze hadden alles al verkocht... Dus die veehouder die heeft dus hun laten werken. Ze werken nu eigenlijk voor hem. Alleen het is een soort Trojan horse, zoals Erlan ook zegt.
1: Mm-hmm.
0: Want de mensen zijn daar. Die gaan natuurlijk niet... Ja, die gaan misschien even voor de veehouder werken. Maar hun doel is natuurlijk dat ze uiteindelijk zelf grond kunnen krijgen.
1: Ja.
0: In de hoop dat ze dan zich toch kunnen vestigen.
1: Ja.
0: Dus daar staan we dan nu. En het meest recente is wat hij heeft ontdekt. Want hij doet dan onderzoek. Hij is naar de plek gegaan.
1: Dat ze toch stiekem grond te ontbossen.
0: Ja, hij heeft dronebeelden gemaakt.
1: Ja, ik heb het laag gezien.
0: Laaggevlogen. En je ziet duidelijk dat het Mennonieten zijn. Met de kleding en de hoeden die ze dragen. Die bretels.
1: Ja.
0: En je ziet ze dus met een graafmachine gewoon ontbossen.
1: Vreselijk.
0: En die beelden die heeft hij ook naar president Simons gestuurd.
1: Ja.
0: En ja, dat is eigenlijk wat nu de situatie is.
1: Wauw.
0: Ja. Dus de vraag is van ja, gaat de president inderdaad optreden?
1: Ja.
0: Of is er zoveel geld mee gemoeid? En dat we dan een tijdje weer niks horen en dat dingen in de doofpot, dat weten we niet. Dat moeten we dus nu afwachten. Maar het is, ik merk wel dat heel veel Surinamers hier ook heel kwaad over zijn.
1: Mm-hmm.
0: Die beelden gaan viral. Het is ook echt pijn, doet ook gewoon pijn om te zien.
1: Je ziet
0: gewoon echt. Ja, en het
1: dat
0: staat
1: witmans uit de Gouden Eeuw eigenlijk. Want ze komen uit de andere eeuw.
0: Ja, ze komen. Het zijn,
1: Nederlanders,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, het zijn eigenlijk nazaten, volgelingen van Menno Simons.
1: Ja.
0: Dat was een 16e eeuwse predikant eigenlijk uit Friesland. Het was in de tijd van de reformatie en zo. Dus die had. En hij werd vervolgd, met deze Menno Simons. Dus die is gevlucht naar Duitsland met zijn volgelingen. En vanuit daar hebben ze dus eigenlijk zich verspreid over de hele wereld. En op een gegeven moment zijn ze ook naar Zuid-Amerika gegaan. En ja, ze zitten eigenlijk in 9 landen al in Zuid-Amerika.
1: Wow.
0: En het is. En wat vooral is dat zij dus hele. En zij geloven dus dat zij aan grootschalige landbouw moeten doen en dat ze op die manier God dienen. Dat is hun geloof. En ze werken keihard, hè. Ze werken echt 6 dagen in de week, zondag niet. Maar dan echt van 's ochtends vroeg, keiharde werkers. Alleen, ze willen dat dus in de jungle, in de Amazone.
1: Precies.
0: Omdat ze dus ook hun leefgemeenschap willen. En dat is het grote probleem.
1: Ja.
0: En daarom zegt Simon zo, kijk, als ze aan de kustvlakte, prima.
1: Ja.
0: Maar dat is niet wat zij willen.
1: Vreselijk.
0: Ja.
1: Eng bijna.
0: Ja. Nou ja, en ik denk ook, weet je hebt zo'n klein land. Suriname is natuurlijk een klein land. En het is ook, wat ook zo is bij de Mennonieten, ze hebben hun eigen scholen.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt dus geen toezicht ook op wat daar gebeurt.
1: Precies.
0: Wat, kun je afvragen, is dat wenselijk?
1: Nee. Dat zou hier in elk geval niet wenselijk
0: zijn. Nee.
1: Dus waarom moeten we iets wat hier niet wenselijk is, daar wel toestaan?
0: Nee, precies. Maar dat is ook de reden waarom zij in die landen zitten natuurlijk.
1: Ja.
0: Ze zitten bijvoorbeeld ook in Belize, in Peru. Ik ben zelf in Peru geweest, waar ook een enorme clash is tussen de Mennonieten en de inheemsen.
1: Ja.
0: Want zij zitten dus daar, ze hebben grond geconfiskeerd van de inheemsen. En er zijn dus ook echt letterlijk clash geweest. Dat de inheemsen ze daar ook echt met speren en weet ik wat verjaagd hebben. Ja. Dus dat is allemaal heel heftig daar. Omdat ja, die inheemsen het zijn indringers eigenlijk.
1: Ja.
0: En de Mennonieten mogen vanuit hun geloof geen geweld gebruiken. Dus die mogen ook, die dragen ook geen wapens. Ze mogen dat dus niet.
1: Oh, nou, gelukkig ben je ongelukkig.
0: Dus die hadden daar echt. Die zijn dus eigenlijk toen weggegaan uit dat gebied en wel in de buurt gebleven. Maar ja, dat kijk, als journalist ga je natuurlijk dan de beide kanten ga je natuurlijk naartoe.
1: Precies.
0: En ik was met de Mennonieten, die lieten mij dus zien. Hun gebied wat door de inheemse dan in brand was gestoken en zo. Nou, dat was natuurlijk voor hun heel traumatisch. Want er waren woonde gezinnen.
1: Heb je zien mooi?
0: Ik heb het misschien gedacht, maar ik ga het zeker niet zeggen. En ook niet opschrijven.
1: Nee.
0: Maar het was voor hun wel traumatisch in de zin van er waren ook gezinnen. En natuurlijk, weet je, die zijn natuurlijk. Ja, kinderen zijn natuurlijk altijd onschuldig.
1: Ja.
0: Maar toen ik bij de inheemse kwam, ja, die zeggen van ja, zij hebben gewoon grond gekregen van corrupte ambtenaren. Want deze grond is inheems gebied.
1: Ja.
0: Dat kan helemaal niet verkocht worden. Hè? Kijk, de inheemse kennen natuurlijk geen bezit. Dus dat is algemeen gebruik.
1: Precies.
0: En dan is er een corrupte ambtenaar. En die verkoopt het dan aan de Mennonieten.
1: Vreselijk.
0: Dus. Ja, het is, wat dat betreft is er niet zoveel verschil tussen wat je in Suriname ziet en dan in Peru. Het is hetzelfde systeem. En en zij weten natuurlijk hoe ze het ook moeten spelen inmiddels.
1: Ja.
0: Dus we zullen zien hoe dit afloopt.
1: Ja, nou.
0: To be continued.
1: Ja. Nina, volgens mij heb je handen vol daar in Latijns-Amerika. Met verhalen maken en zo. Maar er is ook een heel leuk nieuwtje. Mogen we daar al iets over zeggen?
0: Ja, maar nog niet de titel. Nee, maar wel, je mag wel vertellen wat het is. Ja.
1: Maar ja. Je hebt een serie gemaakt over Brazilië.
0: Ja, over Rio.
1: Over Rio. Over hoe je daar terecht bent gekomen.
0: Ja.
1: Wat Rio te bieden heeft. Ik weet nog dat toen ik voor het eerst naar Rio ging, dat iedereen zei, wees voorzichtig, is een hele gevaarlijke stad. Nou, intussen weet jij dat ik helemaal verliefd ben op die stad. En dat ik intussen ook een carioca ben geworden.
0: Zeker.
1: Zo noemen Brazilianen zichzelf, of Rio de Janeirianen, heet de cariocas.
0: Ja.
1: En het is een geweldige stad.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd, die mensen die daar wonen, die hebben het leven uitgevonden en plezier uitgevonden.
0: Ja.
1: En niemand maakt zich druk om een ander. En je loopt daar in de Copacabana gewoon met je bikini door de stad.
0: Ja, geweldig, hè?
1: En of je nou dik, klein, mager, lang, kort bent, het maakt niemand iets uit.
0: Nee.
1: En het is een geweldige plek. Ik snap helemaal dat je daar verliefd op bent geworden en hebt gezegd van, ik ga hier wonen.
0: Ja, ja.
1: Daar heb je dus een serie over gemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Om
0: ja.
1: andere mensen ook verliefd te laten worden op je stad.
0: Ja,
1: maar
0: ik hoop het.
1: Is dat wel zo verstandig?
0: Ja, misschien niet. Nou ja, kijk, er zit ook natuurlijk wel... de stad heeft natuurlijk vele gezichten. Het is ook niet zo dat ik... Niet het
1: tuurlijk.
0: Ik laat, maar ja, de passie zit erin natuurlijk. Ja. En het is ook wel tegen de achtergrond van waar we het net over hadden. Dat hele spannende jaar natuurlijk. Van de verkiezingen en wat er allemaal speelt. Ik soms weet ik ook niet of het slim is. Want ik merk wel dat er ook echt steeds meer... ook uit Nederland, mensen ook verliefd worden op de stad.
1: Ja.
0: Roé Verveer kom ik steeds vaker tegen. Ja. Die is ook helemaal gek van Rio. Volgens mij is hij er nu ook zelfs met zijn vrouw. Dus het is natuurlijk ook een stad wat heel veel kan hebben. Je voelt niet zo snel dat daar heel veel toeristen zijn.
1: Nee.
0: En ik denk ook wel, wat jij ook zegt, weet je, het zijn ook wel bepaalde mensen die daarheen komen. Omdat, dat merk ik dus ook, ik kan 10 reportages maken over Rio en ik kan de bijzondere heden van de stad laten zien en de kracht van de mensen. Als er dan 1 reportage bij zit die gaat over het geweld of over de drugskartels in de favela's, onthouden mensen dat.
1: Ja.
0: En dan onthouden ze ook gevaarlijk.
1: Juist.
0: Daar ga ik niet heen.
1: Juist.
0: Nou ja, dus de mensen die komen, daarvan weet ik ook van die, weet je,
1: die zien verder dan
0: verder.
1: Dat.
0: Ja. En dat zijn dan toch de leuke mensen. Wel.
1: Ja, want ik bedoel, als ik daar ben, loop ik nu tegenwoordig zelfs in mijn eentje door de favela.
0: Ja, ja.
1: En
0: in
1: de favela is alles leuker, goedkoper.
0: Absoluut.
1: Maar het is ook veel gevaarlijker.
0: Ja, het is gevaarlijker. Je moet wel. Kijk, jij valt niet op en dat scheelt. Ontzettend.
1: Absoluut.
0: Weet je, dat maakt zoveel uit.
1: Ik ben gewoon Braziliaans als ik daar ben.
0: Ja, en ik denk dat echt... dat is natuurlijk het fijne wat we hebben.
1: Ja. Dat jij en ik een keer in de metro zaten.
0: Ja.
1: En een man heel aandachtig naar ons aan het luisteren waren. En verbaasd was van, waar komen jullie eigenlijk vandaan? Want jullie lijken gewoon op ons.
0: Ja, daar snapten ze niks van.
1: Nee.
0: Dus dat maakt natuurlijk ook uit dat je je thuis voelt en dat je ook niet echt een target bent.
1: Precies.
0: Dus en dat hebben natuurlijk mensen, blonde Europeanen hebben dat is dat natuurlijk anders gewoon.
1: Tuurlijk.
0: Dus in die zin denk ik dat jij kan ook alleen door de favela.
1: Ja.
0: Dus, Wanneer kom je weer?
1: Ik kom heel snel weer. Ik beloof het je. Ik kom heel snel weer. Ja. Ik heb echt soldaat.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Snap ik.
1: Ja. Ja. Dat is heimwee. Ik heb heimwee naar Brazil. En voor deze keer als ik kom, wil ik ook absoluut naar het noorden.
0: Ja.
1: En naar Salvador.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik moet kijken wanneer jij tijd hebt. Want ik zou dat heel graag met jou willen doen.
0: Ja,
1: dat zou geweldig zijn.
0: Ja. Ja.
1: Dus laten we
0: gaan plannen.
1: We gaan het plannen. En in de tussentijd wil ik alle luisteraars heel erg hartelijk bedanken. dat jullie naar ons hebben geluisterd. En misschien is het wel een idee, Nina, dat we gewoon voortaan via onze WhatsApp ja. of onze bellen, dat we gewoon even een update krijgen. Maken. Ja, ja. Want een uitzending maken. Ja. Want weet je wat het is? Als jij voor de NOS bent, je bent er 1 minuut.
0: Klopt.
1: Dat je iets kan vertellen. Ja. In de krant schrijf je een stukje. En sowieso ga je met geen enkele journalist zo diep ergens op ingaan, zoals ja. wij nu met elkaar in gesprek zijn. Ja. Dus misschien is het een idee om dat we vaker te doen. Misschien 1 keer in de zoveel maanden of zo. Ja. Als je tijd hebt.
0: Zeker.
1: Want deze vrouw is heel druk. Ik ook trouwens.
0: Jij ook, ja.
1: Maar we praten regelmatig met elkaar. Dus die tijd zouden we moeten kunnen maken.
0: Ja.
1: En dat gaan we gewoon ook een keertje doen. En ik wil je heel erg hartelijk bedanken.
0: Graag gedaan.
1: Deze hele fijne story.
0: Ja.
1: En we hebben afgelopen dinsdag was het, hè? Prachtige film gezien.
0: Ja,
1: een film die je met Frank Siegem hebt gemaakt. Ja. Over je oud-oom, ja. Louis Doodle.
0: Ja.
1: En waar we een hele jonge Nina hebben gezien.
0: Ja,
1: die heel nieuwsgierig Suriname ingaat. En op zoek is naar de roots.
0: Ja.
1: Was
0: ja.
1: een prachtige film. Met ook een heel mooi nagesprek.
0: Ja. Ja, was ik ook heel blij, omdat het werd georganiseerd door de Anton de Kom Leerstoel, door Guno Jones en door Guus Pengel.
1: Ja.
0: En heel blij dat daar ook een link gemaakt is met eigenlijk Louis Doodle, die natuurlijk de grote belangrijke vakbondsleider van Suriname en de activisten nu.
1: Juist.
0: Dat
1: want ook Jerry Afrije was er.
0: Ja, Jerry was daar. En Ernestina
1: Confalius. En Misar Magdoenbaks.
0: Die een heel dik en fantastisch boek geschreven heeft.
1: Ik vond het zo fijn om hem te zien. Ja. Hij was echt de beste huisdokter ever. Hè?
0: Ja.
1: Mijn moeder die admireert hem gewoon. Ja. De beste huisdokter die ze ooit heeft gehad.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, toen ik gemeenteraadslid was, stuurde hij regelmatig pamfletten naar de gemeenteraad om alarm te slaan over wat hij in zijn huisartsenpraktijk in Amsterdam-Zuidoost tegenkwam. Ja. En dat hij dat op de agenda wilde hebben. En nou, het was echt prachtig, want ik las die stukjes van hem. Mm. En ik was dan de eerste die het dan meteen op de agenda zette. Wel, en dan kwam hij inspreken en zijn verhaal vertellen.
0: Ja.
1: En dan was hij zo blij, want hij heeft nooit echt de grani gehad die hij verdient te hebben.
0: Ja, ik werkte in die tijd bij AT5, daar begon ik. En daar Magdoenbaks belde zo vaak. En dan had hij ook weer allemaal dingen.
1: Ja.
0: Dus, heel waardevol. En iemand die gewoon heel veel onderzoek doet en een 400 pagina dik boek geschreven heeft over Louis Doodle. Dus
1: geweldig.
0: Het was een fantastische avond. En ik denk ook dat het heel goed is dat we ons realiseren dat het kolonialisme van toen, dat het eigenlijk nog steeds bezig is natuurlijk. Hè? We hebben het gehad over de invasie in Venezuela. Daar begonnen we mee.
1: Ja.
0: Je kunt ook zeggen, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon het confisceren van een land.
1: Precies.
0: He, dat lijkt heel erg op het kolonialisme.
1: Ja.
0: Dus in die zin was ik heel blij dat die link ook gelegd is met Thierry en met het activisme van nu. En dat jonge generatie dat ook ziet dat ze in een traditie staan van strijders.
1: Precies.
0: In de koloniale tijd. Dat er altijd verzet geweest is.
1: Altijd.
0: Ja.
1: En dat verzet gaat doorgaan.
0: Absoluut.
1: Nobody is free until we are all free. Dankjewel, Nina.
0: Dankjewel, Siggy.
1: Bye.
2: Dit is MART. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen staat file op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. 10 kilometer en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar verderop is de weg dicht voor werkzaamheden. En 203 vanuit Alkmaar naar Amsterdam bij de aansluiting met de A9. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart een kapotte auto. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging 20 minuten. Werkzaamheden op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer bij Zeeburg een kwartiertje oponthoud. En op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt het langzaam. Tussen Amsterdam Centrum en Durgerdam over 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 10 minuten als je nu aansluit in de file op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen 6 kilometer. Een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer. 4 kilometer file bij Durgerdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

0: Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar 10 minuten vertraging bij Aalsmeer en 10 minuten extra op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en de GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

Op de reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had...

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon een Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud.
2: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Maleshak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Welcome.

en ze begonnen op te treden. Aangezien hun productie heel veel aandacht kreeg op YouTube, gingen ze verder met optreden. De leden hebben daarna hun school en hun studie universitair afgemaakt, hebben enkele andere leden aangekomen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: De huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020-6799-665.
5: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift, Demi City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, man. Ik had nooit gedacht dat het zo ver zou komen. Today is the day. Ready or not?
1: Yes, man. We ready?
2: Welkom, lieve Mart Radio luisteraars bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant. Ik ben Joan Marcus en vandaag presenteer ik u weer een combinatie van persoonlijke gedachten en inzichten, doorspekt met fijne muziek, meestal van een wat belegen kwaliteit, maar we weten allemaal dat oude wijn goed smaakt, nietwaar? Ik presenteer u met veel genoegen dit programma vanuit Los Angeles, Californië. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we ooit het programma haar naam hebben gegeven, De Andere Kant. Maar in deze radiococktail presenteer ik u ook mijn perspectief op onderwerpen. En dat kan voor u natuurlijk best de andere kant van het inzicht betekenen. Vandaar dus ook weer een andere reden voor de titel. Dank aan iedereen die onlangs gereageerd heeft op recente afleveringen van dit programma Blijf Dit Doen. Ik loop een beetje achter, maar dat zal niet lang zo blijven. U krijgt altijd een reactie terug en ideeën zijn altijd van harte welkom. Ik heb mijn onderwerp van vandaag betiteld De emotionele waarde van december. De emotionele waarde van december. En ik heb uitgenodigd Pentatonix om te beginnen op gepaste wijze met My Favorite Things.

These are a few of my favorite things. Zoveel uitvoeringen van dit lied zijn er uitgebracht. En ze zijn allemaal heel mooi om naar te luisteren. Er is iets opwindends aan het liedje. En dat heb ik gevonden sinds ik het zag in The Sound of Music. Gezongen door Julie Andrews. Maar Pentatonix heeft een hele goede job gedaan met My Favorite Things. En oorspronkelijk, moet u weten, komt deze a cappella groep uit Arlington, Texas. Het begon allemaal met drie vrienden die samen opgroeiden. Ze hadden een lokale radioshow gehoord. En ze beseften dat ze dus konden meedoen aan een wedstrijd om de cast van een bekende show te ontmoeten. Dus besloten ze een trio-versie te maken van een bekend nummer en dat stuurden ze dan op. Nou, ze wonnen de wedstrijd weliswaar niet, maar de aandacht was gewekt. En op school werden ze heel erg populair, want ze waren toen nog schoolgaand. En ze begonnen op te treden. Aangezien hun productie heel veel aandacht kreeg op YouTube, gingen ze verder met optreden. De leden hebben daarna hun school en hun studie, universitair, afgemaakt. Hebben enkele andere leden aangetrokken via YouTube en zijn nu erg gewild en populair. Dankzij hun dynamische a cappella sound. Ik ben altijd erg onder de indruk. En als u de kans heeft om ze op YouTube te bekijken, zult u waarschijnlijk ook onder de indruk zijn. Pentatonix is vernoemd naar de pentatonische schaal, een muzikale toonreeks met 5 noten per octaaf. In 2023 kreeg deze groep een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Martradio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Martradio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Vandaag heb ik het over de emotionele waarde van december. Ja, de feestdagen zijn haast aangebroken. Een heleboel mensen maken plannen om familie te gaan bezoeken in andere steden, in andere staten, in andere landen misschien. Ik weet dat velen die in Suriname geboren zijn of plannen maken of dromen over een kort verblijf in hun geboorteland rond deze tijd. Ik weet zeker dat ik dat doe. Droom er nogal vaak over, maar het is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk om een vliegtuigje in te springen en voor een paar weken op vakantie te gaan als je een heel druk programma hebt. Maar ja, een jaar nadert dus weer haar eind, terwijl een andere gereed staat zich te presenteren. December is daarom een goede maand om te reflecteren. En daarin zit de emotionele waarde van deze maand. Terugblikken, notities nemen van de gebeurtenissen en voornemens opstellen. Voor sommigen was het afgelopen jaar een fantastisch tijdperk. En anderen kunnen niet wachten totdat het voorbij is. Het leven is een interessante mengeling van gebeurtenissen. U zult het wel met me eens zijn. We worden ons daar vooral van bewust rond deze tijd. Niet waar? Het schijnt dat in deze dagen van verhoogde festiviteiten we een nauwer contact hebben met ons lot. Een intensere gewaarwording ondergaan met betrekking tot ons wezen. En een hogere capaciteit ontwikkelen om een groter plaatje van ons bestaan te overwegen. Er zijn veel mensen die depressief raken rond de kerst. Niet noodzakelijkerwijs om wat het al dan niet voor hen betekent in historisch perspectief, maar meer omdat ze zich bewust worden van de gelukkige indrukken om hen heen. En die gaan ze dan automatisch vergelijken met hun eigen tegenslagen. En toch heeft deze tijd, hoe u dit seizoen ook verkiest te noemen, haar voordelen. En daar kom ik straks op terug. Hier is eerst Roberta Flack. I can see the sun in late December.

Roberta Cleopatra Flack werd geboren in North Carolina op 10 februari 1937 en ze overleed dit jaar in New York op 24 februari 2025. Ze was Amerikaans zangeres en ook muziekschrijver en ze speelde heel goed piano. Ze staat bekend van verschillende hits, zoals Killing Me Softly with a Song, That's the Time I Feel Like Making Love to You. Voor mij is dat haar favoriet werk, haar beste werk. We hebben You've Got a Friend met Donny Hathaway gekend. We hebben The Closer I Get to You and Tonight I Celebrate My Love met Peebo Bryson gekend. En een heleboel andere goede werken. Ze groeide op trouwens in Arlington, Virginia. En vanaf de 9e volgde ze pianolessen. Toen ze 13 was, was ze zo goed dat ze van haar moeder die mocht vervangen als organiste bij het kerkkoor. En omdat ze als kind enkele klassen mocht overslaan, want ze was een hele knappe vrouw en een heel knap meisje toen ze jong was, mocht ze op 15-jarige leeftijd al naar het conservatorium. En daar studeerde ze 3 jaar later af. Nou, voordat ze doorbrak in de muziek heeft ze nog 5 jaar Engels en muziekles gegeven op middelbare scholen. Ze werd in 1968 ontdekt door jazzmuzikant Les McCann. En haar grote doorbraak kwam in 1972 toen ze het werkje The First Time I Ever Saw Your Face, or Ever I Saw Your Face, dat is de juiste manier, als een nummer 1 hit knalde naar de top. Roberta Flack onthulde in 2022 dat ze leed aan de ziekte ALS. En we kennen dat als Lou Gehrig's syndroom. En dat is een hele ernstige ziekte waar al je spieren blijven verslappen en je uiteindelijk helemaal verlamd raakt. Ze overleed dus, zoals ik eerder zei, eerder dit jaar aan een hartstilstand op 88-jarige leeftijd. En we keren terug naar de emotionele waarde van december. Ja, december heeft zo zijn voordelen. En daar wil ik het nu even over hebben. De voordelen van de decembermaand liggen niet per se in het geven van presentjes aan geliefden. Ze gaan veel dieper. De voordelen van dit seizoen zouden best kunnen zijn dat er over het algemeen een grotere mate van goede wil is tussen mensen onderling. En dat als gevolg daarvan er dus een verlaagde mate is van onderlinge wrok, haat en afgunst. Maar ja, zoals met alle andere dingen gaan feestseizoenen als de decembermaand ook voorbij. En spoedig zal een nieuw jaar met aller bagage zich aandienen aan ons allen. Het is derhalve rond deze tijd, wanneer er zo'n duidelijke overgang gaat gebeuren, dat voornemens belangrijk worden. De overgang van 1 jaar naar een ander jaar brengt heel vaak teweeg dat mensen voornemens hebben op wat ze anders willen doen. We formuleren de ene na de andere gelofte naar onszelf of naar diegene van wie we houden toe. Nou, hoe loopt het met geloften? Ik heb gelezen dat er een enquête werd gehouden sinds 2023 door Forbes, dat bekende tijdschrift Forbes. En ze hebben een gezondheidsprogramma.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor je tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Nieuwdravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Nieuwdravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
1: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
0: Ja.
1: En dat je subsidie krijgt?
0: Ja. En meer dan 10.000.
1: Meer dan 10.000, ja.
0: Dus vanaf 10.000 euro. Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn. Hmm. Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
1: Ja.
0: En je moet er geen verdienmodel van maken.
1: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
0: Ja.
1: En daarna moet je je weg zien te vinden.
0: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar.

28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort.